Werd niks onderschat, al in het Huinlands of het blad. Gesproken of geschreven werd, die onze fijne band verscheurt. Waar is het nu die gum te doen?

0: is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI heeft opnieuw gewaarschuwd voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie werd enkele uren code oranje afgegeven. Inmiddels geldt alleen nog code geel. Regen en wind kunnen tot overlast leiden in de provincie. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond er schade door de wind. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. Duizenden mensen hebben in Servië gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen en een eind aan corruptie bij de overheid. De demonstratie was in Novi Sad, in die stad in het noorden van Syrië. Servië stortte 1,5 jaar geleden een deel van het treinstation in, met 16 doden als gevolg. De betogers wijten dat aan corruptie bij de overheid. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. En het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 5 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. Er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt en er opstootjes dreigen, kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd er ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met dan ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het.

0: met het nieuws van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelde het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars van Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is er al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een cameraman van Al Jazeera. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het precies gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden.

0: 1 met het nieuws van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Afgelopen dag ontstond er nog wel onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Gisteren zei Iran dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance spreekt dat tegen. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers daar was een journalist van Al Jazeera. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen de drugs en contant geld, maar ook het schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het portret zou miljoenen euro's waard zijn. De politie heeft 4 mensen aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. En ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. En het weer, in het oosten en zuiden stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken die buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon en dan ook wat wolken bij maximaal 29 graden.

0: is L1 met het nieuws van 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen waren bestookt met projectielen van Hezbollah. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer, in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon met wat wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
8: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
7: Voordeeluitjes.nl. De woonspecialist van Zuid-Limburg. Groter in wonen.
8: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
7: Voordeeluitjes.nl.
9: Kubota minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
10: Oh, heerlijk hier, hè?
11: Ja, eindelijk even niks.
12: Dit is echt nice.
13: Hola, le pongo dos cervezas.
14: Hola, señor. Sí, 2 bier.
12: Voor mij?
10: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
13: Por favor.
15: Proost.
16: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
2: ANWB en gaan!
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Kerker hoge drukreiniger, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
8: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
9: Houd misdaad uit je buurt.
8: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
10: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
11: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanval op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem door meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon snel los te laten. De vijver raakte bedekt met algen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid. Maar met bewijs daarvoor kwam hij niet. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een 0-0 gelijkspel. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Want door het punt van het gelijkspel maakt Curaçao nog kans om door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond laat won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. En Oranje won eerder gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Er is in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
15: Hé, het licht doet het niet.
16: Ik heb geen bereik.
17: Hebben we nog wel water?
18: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
19: Postbus 31, het felicitatieprogramma van L1 met Robert Jansen.
20: Ja, goedemorgen en welkom bij Postbus 31 op zondag 21 juni, Vaderdag. De dag door de 5-1 overwinning van Oranje op Zweden. De langste dag van dit jaar en de eerste dag van de astronomische zomer. En de laatste dag van Pinkpop 2026. Een hele mond vol. Het belooft op mij een hele warme dag te weren. Wat het een hele heite dag. Voor alle loesteraars die nog naar Pinkpop gewoon goed smeren. En voor de anderen die ook de boete gewoon en van de zon te genieten, geldt eigenlijk wel een beetje hetzelfde: goed smeren. Maar ja, de komende 3 uur is er graag een reën onder boete gewoon. Want ik heb maar 3 leuke uurkes Postbus 31 voor dich. Met felicitaties, verzoekjes en leuke en vooral heel schone muziek. En het begint met een van de schotse nummers ooit gemaakt over vaders. Stef Bos schreef het in 1988. In 1991 werd het een hele grote hit. En nu in 2026 als klassieker te huren bij de Postbus. Welkom bij Alijn.

prachtig. Papa van Stef Bos, zanger en kleinkunstenaar. Over de waardering de laatste jaren alleen maar is toegenomen. Onder meer omdat Miss Montreal in 2020 alweer een onvergetelijke versie van Door de Wind heeft gezongen in Beste Zangers. En trouwens, het is Vaderdag. Alle vaders een hele fijne dag gewenst. En alle niet-vaders ook een hele fijne dag gewenst. Door met de eerste verzoekronde van vandaag, van zondag 21 juni, Vaderdag. Marianne Bok Toussaint uit Heel, die schreef de volgende. Harry Gubbels uit Heel, die is gisteren jurig geweest en is toen 76 jaar geworden. Proficiat van Marietje, van Bernd en van Marianne. Groetjes uit Heel. En van Heel gaan we naar Bezel, niet zo heel wie de weg volgens mij, toch, naar John Lange. Goedemorgen, John. Morgen, schrijft de maandag 22 juni, is het 50 jaar geleden dat mijn schat, Josephine Lange-Kupers en ik, ons het jaarbeurt groeven in Zwamen. 50 jaar gelukkig samen met de leefde van mijn leven. Wat een schone tijd. Ik bedank dich, Josephine, en ons leefkinger Evelien en Luc voor al die gelukkige jaren samen. Ik zou het zo over willen doen. Josephine en ik staan nog midden in het leven, zingen allebei Limburgs dialect bij zanggroep dialectgroep Angers in Kessel en we legeren nog er een tijd aan vastplekken, als dat ons gegeven is. Josephine, van harte proficiat van de mens John Lange en van de kinger Evelien en Luc en van Hamodi en van Jet. En speciaal voor Josephine, maar ook voor dich, John, want jij zit samen 50 jaar getrouwd. Een liedje wat je vast en zeker samen goed kunt zingen. Hij is Angelina met Daan Goon de Lemkes aan.

tijd, want tot 11 uur ben ik heen met Postbus 31. Heb het even door via de L1-app. Laat even weten, Wim, dat ze misschien best vergeten te feliciteren deze week. Middels postbus31.nl. En Wim wil zich even op de valreep toch een hele schoone verjaardag toewensen. Het kan natuurlijk ook zien dat ze gaat denken, hé, wat is leuk, een vervaderdag nog even gaat op te sturen. Onze pap even te verrassen met een leuk appje op Postbus 31. Dat kan dus via een audio-appje. Spreek dat zelf in, vind ik altijd erg leuk om te laten huren. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon een tekstberichtje sturen via de L1-app. Gewoon 8:15, 8:50 heb ik het eerste rondje van de verlaten. Felicitaties voor dich in deze Postbus 31-uitzending. Eerst gaan we door naar Arend Schenhout, naar Albert en Antoinette Limpens. Goedemorgen samen. Komende donderdag dan viert Wilma Lucas Lemmens woonachtig in Schimmert, heurenverjeurdig en zie wordt 64 jaar. De felicitaties willen wij je schenken en een mooie dag om aan terug te denken. Ik heb het even in het Nederlands voor gelezen, want een heel schoon rijmschema en het rijmt wie in het tierenlier. Felicitaties willen wij je schenken en een mooie dag om aan terug te denken. Schoon geschreven, Albert en Antoinette. En een hele fijne verjaardagsgroet van Albert en Antoinette uit Aanschenhout. Dus speciaal voor mevrouw Wilma Lucasse Lemmens in Schimmert. En van Schimmert gaan we naar de Wereldstad. En dan zeg je, oh, Geleen. Ja, want daar woont Gerrit Vosterbos. En hij schreef de volgende. Mia Vosterbos is op 17 juni 91 jaar geworden. Dus dan klap ik nog een keer heel 11 uur voor Mia, die 91 jaar is geworden op 17 juni. En wij willen haar nog een keer feliciteren met haar verjaardag. De kinger en de kleinkinger en de achterkleinkinger, het achterkleinkink Frankie Dean, die zeggen nog een keer, mam, oma, omi, een hele fijne verjaardag vandaag nog en een hele dikke kus. En ik dacht bij de achterkleinkinknaam Frankie Dean. Ik ken gedraaien van Dean Martin of ik ken gedraaien van Frankie Valli.

0: Wat kende de goede zingende Frankie Valli? Die is natuurlijk opgegroeid met de Four Seasons, maar dit zingt er samen met de Manhattan Transfer en Let's Hang On. Door naar het gebroken hondsboek, naar Bruce Springs. Goedemorgen. Mama Cynthia, proficiat met die verjaardag op 18 juni nogmaals. En dan ook een proficiat aan broer Ome Matthijs. Die was gisterenjurig op 20 juni. En ook tegen hem zeggen we proficiat. En voor alle papa's een hele fijne vaderdag gewenst. Dankjewel, Broes. Proficiat van Broes, Timo en van Yves Frings uit Gebroek, uit Hoensbroek. En we gaan naar Noorbeek, naar Isabelle Hazen. Goedemorgen. Hoera, schreef ze. Op 24 juli wordt mijn leefzusje Frederik 7 jurkes jong. Proficiat, lieve zus. En we gaan er samen met de ganse familie en de vrienden er een hele gezellige dag van maken. Dikke poenen van Isabel en natuurlijk van papa en van mama. En Frederik is gans weg van de muziek van Meteor. Zoals ze door een liedje voor kunnen draaien, dat wil ik zeker door.
1: Dit is Postbus 31. Dit is

Ik weet zeker dat de slingers ophangen voor Frederik, die dus op 25 juni 7 jaar wordt en die hult van de muziek van Meteor. En dit zong Meteor samen met Hanna mee. Wat wil je van mij? En wil ze ook een aanvraag doen? Dat kennen we twee manieren, tenminste van tevoren. Via postbus31.nl. Dan kun je gewoon heel simpel op de enig juiste felicitatie aanvraag. Vul dat formuliertje in. Eigenlijk simpeler ken het niet. Dan krijg je trouwens geen aparte bevestiging van toegestuurd. Op het scherm zet wel, we hebben die aanvraag ontvangen. Dan krijg je geen aparte mail meer van toegestuurd. Gang te maar vanuit dat het gans goed gaat. Je kunt dus heel traditioneel een show een keertje sturen. Naar mij, naar L1 Radio, postbus 31. Ter attentie van Robert Jansen, zei de gek. 6200 AA in Maastricht. En dan komt ze vanzelf in de uitstelling met die felicitatie. En met die verzoekje. Maar ik kan niet altijd beloven dat het verzoekje was toen aanvreugd. Dat het gedraaid wordt. Want ik moet keuzes maken. Soms komen er gewoon te veel aanvraag binnen. En ik probeer gewoon een heel leuk programma te maken. Voor elk wat wils. En soms valt er dan net een liedje boete de boert. Maar ik probeer dat dan de week daarna misschien wel in te halen. Maar goed, soms moet ik keuzes maken die niet voor iedereen zo leuk zien. Ik begreep het, maar ik hoop dat jij mij ook een beetje begreep. Door met een verzeugsje, of eigenlijk twee verzeugsjes voor Toos. En Toos werd namelijk allereerst gefeliciteerd door Leo Heilige uit Eindhoven. Goedemorgen Leo. En hij schreef het volgende. Toos Mees, die was jarig op 19 juni en is toen 80 jaar geworden. En ik wil haar door nogmaals met feliciteren op zonnig 21 juni in postbus 31. Proficiat, ook namens de Kinger en de Kleinkinger. En er is nog een felicitatie voor Toos Heiliger Smeets, denk ik dan. Want door dus tijdens het volgen Heiligen Smeets, Toos Heilige, die is op 19 juni 80 jaar geworden. Ik denk dat het dezelfde Toos is. Wij, de fietsmeetjes, willen heel graag feliciteren met een pleetje van Freddy Brek. Grote Rozen, zou je dat kennen. En wensen haar een hele schone en zonnige dag toe. En de fietsmeetjes, dat zijn Winnie, Leni, Annie Kooi, Annie Soons, Bea, Marleen, Jacqueline en Greta. En speciaal voor Toos is hij Freddy Brek.

Ja, grote rozen van Freddy Breck. Speciaal voor fietsmeetje Toos Heiligensmeet. En ik denk dat het vandaag iets te warm wordt voor te fietsen. Het wordt namelijk wel weer vrij zonnig en tropisch broeierig warm. Met vanmiddag en in het begin van de avond maxima van 31 tot 33 graden. Er trekken enkele lokale onweersbuien over Limburg. Morgen een beetje hetzelfde beeld. Zonnig, maar wel met enkele stapelwolken. Het brieft vrijwel overal droog. En lokaal is wel een onweersbui mogelijk. En opnieuw wordt het tropisch warm met 30 tot 32 graden. Iets kouder dan vandaag. Maar toch veel te heet, denk ik dan. De ganse volgende week blijft het dagelijks tropisch warm met maxima tussen de 33 en 37 graden. We lieken verdorie wel in Spanje te wonen.

Un poco de tu amor van Julio Iglesias. Altijd als ik Julio Iglesias draai, dan gewoon ik altijd een beetje Spaans kieken. Jacques Poels een klein beetje te citeren. Vanmiddag trouwens met Hoogmis van het Zuiden te zien op het Pinkpopterrein. Dus als je nog keertjes wilt krijgen, ik zou er wel heen gaan. Ik zou wel zorgen dat je ook door goed doet smeren en goed door drinken. De Hoogmis van het Zuiden met Bart Storkentrek, zeg, met Sontana, met John, met Rowanese. En ga ik zo maar door. Ik ben benieuwd wat ze door van maken. Maar goed, vooralsnog zien we eerst nog met de postbus bezig. Wie is 11 oor? En dit verzoek is van Bianca Poppiol, Henstra uit Posterholt. Goedemorgen, Bianca. En die schreef de volgende. Els, die is op 17 juni ver een 70 jaar geworden. En Siep, die is gisteren jaar geweest en is toen 79 jaar geworden. En ze loesteren elke zondag naar postbus 31. Kiek. Dat lees ik hier, Els en Siep. En pap is altijd bezig met muziek en heeft heel veel verzameld in de loop der jaren. Draai maar een pleitje uit de jaren 70. En heel veel liefs en felicitaties van Bianca, Ed, Kai, Laura, Shannon, Brian en achterkleinkink Leo en een pootje van Liva. En ik heb gezocht, jaren 70, welke band was er in de jaren 70 erg goed? Gecombineerd een beetje met wat misschien gisteren is gebeurd in Amerika, dat we wonnen met 5-1 van Zweden.

drama van ABBA. En The Winner Takes It All. En het was een drama van de Zweden gisteren. Ze verloren met 4-1 van Oranje. Maar voor Os was het natuurlijk prachtig. En het is een prachtige plaat om te draaien in Postbus 31. Ik ben benieuwd of dat Siep ook nummers van ABBA heeft verzameld. Ik hoop van wel en ik hoop dat ik hem door met een heel goed plezier heb gedaan. Dank je wel in elk geval voor het aanvolgen van een pleitje uit de jaren 70. Door met een verzoekje van Marijke de Zon uit Maasmechelen. Goedemorgen. En Marijke schreef het volgende. Afgelopen donderdag waren we op stap met de seniorenvereniging van de Universiteit Maastricht. En toen bleek dat Jacques Kleutjens, die ook erbij was, jurig was. We hebben toen voor hem gezongen en hem gefeliciteerd. Maar hij blijkt ook een hele trouwe luisteraar van Postbus 31 te zien. Dat lees ik ontzettend Geer. En daarom Geer een Limburgs pleitje voor hem. Groetjes en proficiat nogmaals. En nog heel veel schoene joren gewinst, Jacques. En heel veel gezongen joren samen met Carolien. Groetjes van Marijke en van Waddy. En dat Limburgse pleitje komt eraan. Ook aangevraagd namelijk door Brigitte Puts. En die schreef de volgende. Vandaag is mevrouw Lommers jurig en die wordt 85 jaar. En ik zou voor haar heel graag een pleitje van André Rieu willen aanvragen. Zou dat gaan? En natuurlijk met de felicitaties van Brigitte Puts. Hij is André Rieu met gecombineerd een Limburgs liedje. Want hij speelt namelijk een swinging bells of Limburg. Oftewel, oene klokken.

0: Rondregio, de ganse Vriet of Le Tsoenkle op de Swinging Bells of Limburg, oftewel de loewende klokken.
1: De verlaten felicitatie.
0: Ja, en er is goed gereageerd, dankjewel Dolf, voor een oog voor de oproep get te doen voor Vaderdag. Maar ik heb gelukkig ook een goede felicitatie binnengekregen. En daar begin ik met. En we willen Geer feliciteren met de verjaardag Nelly Geurs. En Nelly die is komende dinsdag jarig en die wordt dan 80 jaar. En ook Henk Bloemers, proficiat. Ook alvast feliciteren we Joost Jacobs en Tamara Peters, die komende vrijdag gewoon trouwen. En een felicitatie ook voor Annie Dame Rossel, die zaterdag 92 jaar wordt. Nou ja, 92 jaar door klappenvuur. En als we even vergeten zien bij deze, ook proficiat. Deze winsten komen van Nel en van T. Geurs uit Belfant. Nou, Annie Dame, ik klap nog een keer. 92 jaar komende zaterdag. Alvast gefeliciteerd. En ik zag er al een aantal verlaten felicitaties binnenkomen vanwege Vaderdag. Zo schrijft Jessie, Veer, Patrick en Jessie Raamakers willen onze pap en schoonpap Paul Raamakers feliciteren met Vaderdag en hele fijne dag gewenst. En dan schrijft, even kijken, goedemorgen, we willen Geer, Jacques Luisterhuis, Mans uit Vaals, een hele fijne verjaardag, Vaderdag wensen. Volgens mij kom Jacques nog een keer voorbij dadelijk. Maar goed, de wensen komen nou alvast van Katie, Desiree, Peter en John. En de poetjes, want ze hebben huntjes, komen van Akio en van Aranka. Dus Jacques Sluismans, een hele fijne dag gewenst. Een hele fijne Vaderdag. Waars getekend Desiree en Katie en Peter en John. En dan kreeg ik een appje van Barry uit Milsbeek. Daar zit ik wil Geer een liedje aanvragen. Van mezelf, Geer, want ik ben vandaag jeurig. En ik heb vandaag Vaderdag. Is dat geen goeie reden om even serieus te draaien? Ja, vind ik.

Speciaal voor vader Barry uit Milsbeek, die vandaag onnog Jurgis even serieus met Baila de Gasolina. Door met een verzoekje van Marjo Schiffers uit Hoensbroek. Die wil Geer, haar vriendin Mieke Sprengers, feliciteren met haar verjaardag. En ook zij woont in Hoensbroek. En ze is jurig op 24 juni en ze wordt dan 80 jaar. En op deze dag zou mijn man Peter Veilinga en vriend van Mieke 75 jaar zien geboren. En daarom wil ik hier een shownummer voor haar beide aanvragen. Mieke, van harte, en maakt er een hele fijne dag van. En ze vroeg een liedje aan, dat heb ik helaas niet kunnen vingen. Ik hoop dat het volgende pleitje al goed is. Maar de felicitatie, Mario, die is doorgekomen. Door met een verzoekje van Annemie van Boom uit Oorsbeek. Goedemorgen. En ze wil op de eerste plaats alle papa's een schoene vaderdag wensen. Dankjewel. En ik zou daarom Geer een liedje willen aanvragen van Joep Rademakers. Doe erme papa. Speciaal voor Bertha, dat is de zus van Joep. En die heeft heel veel schoene herinneringen aan. Als het ken, heel Geer. Dankjewel, Annemie van Boom. En eerst Joep Rademakers.

0: Mama die lacht zich kapot, maar ik denk dat de papa zich vandaag kapot mogen lachen. Of ja, dat mogen ze eigenlijk vandaag wel. Want dit was zo'n leuk liedje door Erme Papa. Speciaal op Vaderdag aangevraagd door Annemie Verboom. En soms dreigen liedjes die misschien niet helemaal verouwen staan. Dan denk ik, hey, wat een apart liedje is dat. En soms is er ook een hele aparte reëveur. Zo zwem ik eindelijk de week in Panningen in Kapel. En ik tref er altijd Raymond. En Raymond die woont in Gulpen. En dan zag ik net zoest toe een keer het liedje van Andrea Berg voor mij willen draaien. Een prachtnummer. Dat heb ik gedraaid bij het afscheid van mijn geliefde. En daarom speciaal voor Raymond is hij Andrea Berg.
1: Dit is Postbus 31.

0: Speciaal voor Ramon uit Gulpen. Een prachtig nummer. Andrea Berg, und wenn ich gehe. Und wenn ich gehe, dan kunt reclame en een neus eraan en weer reclame. En dan ben je terug met de tweede uurke van de postbus. Wie is het meteen?
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Zondag 6 september. Get ready and enjoy the party. K3 is back again. Met al hun bekende hits.
6: De Doolhof in Tegelen om 6 uur.
5: Dress up and sing along like nobody's watching.
6: Get your tickets at thedoolhof.nl.
7: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
8: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
9: Dat is genieten.
10: Met Rousseau chocolade.
8: Kijk op rousseau.nl.
7: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerlen en Maastricht.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
13: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaance vicepresident Vance is in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Het miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijs daarvoor komt hij niet. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen werden aangehouden. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
9: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
14: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
9: Echt?
14: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
15: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
16: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
22: Wilst u een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bicefagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcefagram.nl. Zorg begint bij dich.
23: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Sendjin. www.sendjin.eu.
24: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
25: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
26: Met Rousseau chocolade.
25: Ga naar een van de Rousseau winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
27: Sanjin. Sanjin. World Class Radios.
28: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
29: Houd misdaad uit je buurt.
28: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
30: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
31: Vrijdag 26 juni is het feest in Menig. Jong talent, kleurrijke optochten en Limburgse gezelligheid voor het hele gezin. Ken je oorles vrijdag 26 juni in Menig.
32: Samen yeah!
33: 20 jaar Vivantes. 20 jaar van zorgen aan dichtbij zijn. In die tijd is er veel veranderd, maar één ding is altijd hetzelfde gebleven. De aandacht voor mensen, voor hun levensverhaal en voor wat echt belangrijk is.
34: Liefde voor Limburg, dit is L1.
35: Dit is Postbus 31 met Robert Jansen.

Draaien jullie al de Middelhoogse Zomer? Want dat is makkelijker rekenen. Voor de weerman heb ik begrepen hoe het van Thijs Seelen. En dit waren de Kings met Sunny Afternoon. Goedemorgen en welkom terug bij Postbus 31 op zonnig. 21 juni, de langste dag. En ik opende met een artiest die vandaag jarig is. Ja, dat is Ray Davis, de zanger en de frontman of The Kings. Die is vandaag 82 jaar oud geworden en mocht dus 82 kerstjes uitblazen. En dit nummer, Sunny Afternoon, was uit 1966. En de tekst past precies bij vandaag, al is het nog geen afternoon, maar deze werd ongetwijfeld sunny. En met de Kings had je dan nog andere hits, wie Lola en You Really Got Me Now en Waterloo Sunset. Trouwens, als ze net bis ingeschakeld bij Postbus 31, wat leuk, des dichterbij bis gekomen. Zometeen rond 9:30 bel ik geen jurgen, maar wel twee mensen die ree hebben voor een viertje. Dus rond 9:30 is dat. Maar eerst gewoon een aantal felicitaties voorlezen die ze binnenkomen via postbus31.nl. En de eerste is afkomstig van Ans van Kruchten, Dome uit Herkenbosch. Goedemorgen, Ans. En hij bij u weer heer een muzikale felicitatie willen aanvragen voor Thee en Truus Rieke Soentjes uit Herkenbosch, die gisteren hun 65-jarig huwelijk hebben gevierd. 65-jarig huwelijk, ja, daar klap ik al voor. Oké, geen 90 jaar, maar 65 jaar getrouwd. Nou ja, geweldig. Bij haar huwelijk, 65 jaar geleden, mocht ik met mijn zus Hilda bruidsmeertje zien. Daar was ik erg trots op. En Truus en Thee, die buren allebei tot de familie. Van harte gefeliciteerd met een briljante huwelijk. En leefgroeten komen van Ans van Kruchten, De Kinger en Krit Rome. PS, en dan schreef ze erbij: liefde is het mooiste wat er is en jullie hebben het gevonden. Wat Sjoen geschreven, Ans, dank daarvoor. Door naar Jan Meeuwis, want ik mocht weer gaan klappen en Jan die woont in Brunsum. En Geer wil ik een pleitje aanvragen voor mijn moeder Mia Meeuwis uit Brunsum. Want Mia die was afgelopen jurig en is toen 90 jaar geworden. Ja, ik zag het er al. Ik zou gewoon klappen. En Mia die woont ook altijd zelfstandig op haar appartementje in Brunsum Noord. En die geniet van alle kleine dingen die ze nog metmaken. En ze heet, en dan gaan we tellen, maar liefst 11 kleinkinger en 11 achterkleinkinger. En ze geniet op deze manier van al de kleine grut. En daar is ze ontzettend trots op. En 90 jaar, ik klap eens. Nog maar eens, is niet gaat om zomaar voorbij te laten gaan. En vandaag werd dat nog het feest goed gevierd met de ganse familie. Mia, proficiat en geniet er van de dag en van de prachtige momenten. En maak nog schoon herinneringen met Edrein. Wie ze strak is, en de felicitaties komen natuurlijk van alle kinger, de kleinkinger en de achterkleinkinger. Zijn er eigenlijk veel te veel op te nemen. Dankjewel, Jan, voor dat begrip. En Geer willen we voor Mia, die 90 jaar is geboren en vandaag het feest uit vieren, TMRI met 100.000 kier. We komen walsen.

0: 65 jaar bij elkaar. Wie Thee en Truus Rieke, Soentje Zoeterke Bos. Maar wel 40 jaar een zangduo. Dat zien Thee en Marije met 100.000 keer. En in oktober hebben ze een Sjoerd concert. En ik denk dat Thee of Marije of allebei even kon bellen op de dag daarna. Kieken wie dat gewoon heet. Door met de... Ja, een
1: de verlaten felicitatie. Ja, te laat met insturen. Of was je het helemaal vergeten?
0: Ja, kan gebeuren.
1: Grijp nu je kans en stuur ons een bericht. Dit kan makkelijk via de L1-app. En denk eraan, het is nooit te laat voor een felicitatie.
0: Dus zeker nog niet te laat voor een felicitatie. Want ik ben nog tot 11 uur bij je met postbus 31. En wie gezegd, het is Vaderdag vandaag. Misschien wil ze even vader een leuke felicitatie doorgeven via de postbus. En ik ben dat heel erg bereid om dat te doen. Dus app even met deze jog en zoek een appje en stuur dat naar L1 Radio. En dan ben ik benieuwd of dat erbij komt voor 9:15 of 10:45. Want ik heb nog 2 uurtjes te gaan. Dus app een leuk berichtje naar de L1-app. Het kan ingesproken weer. Altijd leuk om te huren. Om andere stemmen te huren in uitzending. Maar natuurlijk ook als je gewoon doet schrijven. Kan ook gerust dus app even met L1. Door met een verzoekje van Dree Minkenberg uit Melik. En Melik, daar vind ik dat OLS komende over 2 weken plaats volgens mij. Maar goed, dat is even gelang. Dree Minkenberg uit Melik. Die schreef de volgende. We willen feliciteren en namens zijn vrouw Leni, de kinger en de kleinkinger en de achterkleinkinger willen wij Dree feliciteren. Want die werd op 24 juni werd hij 82 jaar. Dus de felicitaties komen van zijn vrouw Leni. En dat is de kinger en de kleinkinger en de achterkleinkinger. Want Dree Minkenberg die werd 82 jaar. En we loesteren iedere zonnig en we zien blijver dit jaar weer een plaatje aan te kunnen vragen. Een heel speciale winst van het lied is De Amigo. Was toe voor mij best. Ik wil alvast bedanken en ik wil ook nog bedanken voor de schone plaatjes die gedraaien. Want die gedraaid, want mijn oiers kieken er elke week naar uit. Mijn moeder die belde net van ding ze ook aan een plaatje van pap. Want hij loestert er altijd nog naar postbus 31. Dus de felicitaties voor Dree Minkenberg, voor de vader en de man van echtgenoot Leni en voor de kleinkinger en de achterkinger, natuurlijk de opa en de overgrootoma, een heel schoon pleitje. Nou, Dree, er is het pleitje voor pap al aan gedacht. Er is het aangevraagd, dus die moeder die kan ontzettend trots op zich zien. En speciaal voor Dree is het liedje was aangevraagd. De Amigos met Wise Too, Was Too voor Me Best.

0: Ja, die Amigos met Wise Two was Do For Me Best aangevraagd. En het ging net een beetje fout door Nathalie Tevensen. Die vroeg het aan voor haar vader Dree. Dat is de echtgenoot van Leni. En die vroeg het ook aan namens de Kinger. Waaronder zie Nathalie en de Kleinkinger en de Achterkleinkinger. Speciaal dus voor Dree, Minke, Berghout, Melik. Wise Two was Do For Me Best. En ik hoop, Nathalie, dat moeder, ondanks een beetje het gestaan van mij, er wel erg blij met is, destoe door aan gedacht is. Dankjewel voor deze felicitatie. En we gaan door naar Valkensveert, naar Wout Boudry. Goedemorgen, Wout. Goedemorgen, Robert en alle loesteraars. Nou ja, fijn begin. Op 26 juni gaven mijn ooiers in 2006 Wouter Boudry en Nicole Boudry Jansen elkaar het jaarwoord. En op vrijdag 26 juni van dit jaar zien ze nog steeds gelukkig bij elkaar. En dus 20 jaar getrouwd. En dit prachtige jubileum moet uiteraard gevierd gaan worden. En dat ze gewoon ze doen met een activiteit omdat zo'n lief helaas niet bij mogen zien. Ja, jammer genoeg. Dus mijn taak is het aanvragen van een leuk Postbus 31 verzoekje. Mijn hoyers, en je geen bijzonder trouwnummer. Het enige eis aan het liedje is dat het liedje is met pit. Vandaag dacht ik te denken aan, wat mij betreft, een fantastisch nummer van Barry White. You're the first, the last, my everything. We zullen het erg leuk vinden als dit pleetje gedraaid kan worden. Papa en mama, proficiat met uw 20 jaar huwelijk. En ik hoop nog heel veel jaren met u dat samen te mogen kennen beleven. Groetjes van de ganse familie. Wout, doe moest niet met, maar inderdaad, Barry White, zeg klaar.
1: Dit is Postbus 31.

on me, baby. It's you, you and me. De deep bruine stem, de donkerbruine stem van Barry White met You're the First, The Last, My Everything. Een beetje een pleister op de wonden voor Wout Boudry, dat er niet bij kan zien. Maar natuurlijk, Sizin Oijers, hartelijk gefeliciteerd door Wout bij deze. Door met een verzoekje van de familie Bongers uit Ruiver. Die willen hier een pleitje aanvragen voor Lianne en Hans. Die waren op 23 mei 24 jaar getrouwd. Dat is weer een maandje geleden. En voor Lianne, die op 24 juni 50 jaar wordt. En dan dus Sarah ziet. En gisteren hebben we een schoonfeestje gehad bij Carlo's op Ruiver. Nogmaals, proficiat van Pap, Nicole, Marcel, Len, Boe, Finn, Elle, Job en Van Lin. En door naar een verzoekje van Maurice Reinders en de Bond in Dordrecht. Hoe dichter bij Dordt? Maurice heeft volgende geschreven. Opa Wim Reinders, die is komende woensdag jarig en hij wordt dan 80 jaar. Ik wil hem bij deze namens mij, mijn broer, zijn schoendochters en al zijn kleinkinderen alvast een hele fijne verjaardag toewensen. Aangezien Wim al sinds zijn jeugd fan is van muziek en zelf nog altijd actief is als muzikant, hij speelt de trommel en begeleidt wekelijks als vrijwilliger bij Stichting Pergamijn een groep cliënten bij deze activiteit, wil ik Geer een van zijn favoriete nummers aanvragen. Zoet gij voor opa en pap Wim Reinders willen draaien de Vestfries Polka.

De Riesterländer muzikanten met de Festwies Polka. En over 2 weken zal de vaste zeker Duk te huren zien op het OLS in Melik. En ik kreeg even geen contact met de jubilea, of de mensen die ik wil feliciteren via de postbus. Ik heb misschien maar een verkeerd nummer gedraaid, dus zo meteen ga ik het nog een keer proberen. Eerst met een verzoekje door van Jeroen en Anita Freins uit Steven Smeert. Goedemorgen. Als goede fans willen we Geer Sisu moet bestreek feliciteren met haar 40-jarig jubileum. Op 20 juni hebben ze het gevierd met een schoenen en lekkere barbecue. Gisteren dus. Heb Stavant en Veer weer hebben genoten. Dat zit Jeroen en ook Anita Freins uit Steven Smeert. En we hopen dat Veer nog jaren met haar kennen genieten van haar zingen. En loesteren naar Marley, Jos en Rosé. Zizum proficiat. En volgens mij geeft Zizum in oktober nog een groot feestje te vieren. Door naar Betsy en Joe Housemans uit Maasbracht. Wij willen Ger het liedje Two Hearts van Phil Collins aanvragen voor het gouden broedspaar Lee en Marij Franco Laux uit Steven Smeert. Die zijn namelijk op 3 juli 50 jaar getrouwd. En Phil Collins, dat is de grote favoriet van Marij. En daar is dit meertje echt waar al gans uw leven idolaat van. Marij en Lei van harte proficiat met uw gouden broeloft. En geniet van deze dag en nog heel veel gezongen jaren samen. Dat wens ik Betsy en Jo uit Bracht. En op naar de 60. En vandaag vieren ze het feest al. Vandaar de aanvraag op deze dag. Dit hoeft er niet bij te zeggen. Maar dat heb ik bij deze wel gedaan. En bij deze ook de favoriet natuurlijk van Marijn. Hij is Phil Collins.

Hey, is Marije een al gans wel even kapot van Phil Collins. Speciaal aangevraagd omdat ze samen met Lei het gouden huwelijksfeest duidt vieren op 3 juli. Ze zijn dan 50 jaar getrouwd. En door met een prachtige handgeschreven brief, jouw complimenten voor het schoene handschrift Ines Starmans. En ze woonde nut en die heeft erbij het volgende geschreven. Hey, bij willen wij als jarenlang loestaar een hele schoene plaat aanvragen voor ons volgende familieleden. Geer op zondag 21 juni, als het kan. Het leeft tussen 9 en 10 uur. Nou ja, het is 7 minuten over 9:30, dus ook dat kan. Allereerst voor ons kleindochter Imke Ploeg uit Limburg, die onlangs 5 jaar is geboren en ook slaagde voor haar zwemdiploma. Nou, dat kan ze zeker gebruiken met dit weer. Als een echte zeemermin dook ze in mei al het Gardameer in. En op 25 mei werd mijn man Piet Starmans uit Nut 71 jaar jong, of is het toen geboren. Is er altijd actief met houtzagen en ondernemende opa voor Ties en voor Imke. En dat zien al 48 jaar een paar. En op 4 juni ben ik zelf, de leeftijd van 69 heb ik toen bereikt. En ik hoop dat een leuke dag is geworden. Daar begon ik vast en zeker van uit. En dan op 15 juni was Jurig kleinzoon Ties Ploeg. En die is 8 jaar jong geboren. Hij voetbalt bij Sventy Bold in Limburg. En is uiteraard fan van Fortuna. En samen met opa van Max Verstappen. En de laatste de Jurgis is schoenzoon Pim Ploeg uit Limburg. En proficiat voor haar allemaal. En tevens aan alle papa's een hele fijne vaderdag toegewenst. Dankjewel voor het prachtig geschreven briefje van Ines Starmans uit Nut. En voor al deze jurgen een liedje van Guus Meeuwen.

0: En hopelijk gaat het niet te hel donderen en niet te hel bliksemen vandaag. Op deze schoene, warme, heite dag wordt wel voorspeld dat er wat onweersbuien overkomen. Hopelijk valt het met... Dit was Guus Meeuwis met het dondert en het bliksemt. En ik zag al, ik probeerde contact te leggen net met Emus, maar ik heb een verkeerde nummer doorgekregen. Dus ik kan helaas niet bellen met de volgende mensen die wel ree hebben van Viersje. Aangevraagd door Jeroen Freins en Steven Zwiert. En ik heb hem net al een keer benoemd. Dit keer vruchten van het Emus Angers aan. Hij schreef daarbij het volgende... De alternatieve chauterij Sint-Christina's Tankstief in Schaalberg, die heet in verband met corona 5 jaar moeten wachten op het gouden huwelijksfeest van Ellie en Ber Weber van het Hingen om dat te kunnen vieren. En op 23 juni dit jaar, dus overmorgen, zien die 54 jaar getrouwd en de ganse chauterij is erbij om dat heugelijke feit met haar te deilen en te vieren op 26 juni. En Ber is een van de medeoprichters van deze alternatieve chauterij en medebeheerder van ons kanon Christientje. Wij, de leeën en de vrienden van Chauterij, die wensen Ber en Ellie nog heel veel goeie, gelukkige en gezongen jaren. En dat we nog heel lang samen het leven mogen vieren. En als passend nummerke, augustins kent ze niet spreken, zo heel geer gedraaid weer fietsenframe met Doorkum de Chauterij. Want dat is aardig van toepassing. Chauterij, stank, steen!
1: Postbus 31.

0: Ja, namens Chutteree Stank Steve, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik kon zich niet eerder bereiken, ik heb het verkeerde nummer, maar nu heb ik de goede te pakken, hè. En dan ben ik het brief gekwiet, maar ik heb begrepen dat je een ree hebt om te vieren, toch?
1: Ja, ja, we hebben sinds 54 jaar getrouwd.
0: En wij dat zien?
1: Ber en ik. Ber en Ellie.
0: Ber en Ellie Weber, hè. Namens Chutteree Stank Steve,
1: ja.
0: Gefeliciteerd. En je zit nou live in de uitzending van Postbus 31.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja. Wie vult het hem zo lang getrouwd te zien samen?
1: Ja, heel... wie moet je dat zeggen? Het is heel... heel vertroet. Ja. Zo zeg je.
0: Let op, want alles was zeker nou tegen de gebroekt weer, hè.
1: Dat blijft.
0: Zeg, alles was het is live radio, hè. Dus alles was eerst ken nou tegen de gebroekt weer.
1: Ja, dat heb ik al heel diep gehoord. Het is thuis.
0: Gaat je nog apart vieren met de Chutteree of niet?
1: Ja.
0: Wat gaat je doen?
1: Ja, mijn man is bij de Chutteree. Hij is officier bij de andere Chutteree, Wilhelmina.
0: Oké, ja.
1: Maar Sint-Christine Stank-Stief, dat is een soort alternatieve Chutteree.
0: Ja, ja.
1: Die doen die bijzondere evenementen. Ze komen die in actie met haar kanon, Christientje. Met kermis, uipen en vaste loven.
0: Oké. En komen die ook in actie als je dat viertje hebt?
1: Ja, tuurlijk. God, ja? Dat zal allemaal komen. Okay. Ik heb het allemaal uitgenodigd.
0: Oké. Okay. Nou, excuus dat ik eerder Nico's bereiken. Ik heb proficiat en een geband proficiat. En ik zou zeggen, maak er een heel soort viers van. Het liedje wat ik de vorige keer draaide net, dat was speciaal voor u aangevraagd. Fietsenvreemd met Dorkum de Chutteree.
1: Oh, geweldig.
0: En fijn, fijn dat ik toch even de pak heb gekregen in deze uitzending. En een hele fijne dag gewenst, hè?
1: Ja, fijne dag. Dankjewel.
0: En, goed, de Chutteree Stank Steve is niet op de OLS dan, maar wel, uw man is er wel aanwezig, denk ik dan. Hè,
1: ja, mijn man is maar met die andere Chutteree, willen we niet
0: heen. Oké, dus hij moet dan nog echt serieus zien met de Chutteree.
1: Ja,
0: dankjewel en een fijne dag. Dank.
1: Dankjewel.
0: Hoi.
2: De verlaten felicitatie. Ja.

een aantal met u gaan doornemen. Goedemorgen, ik wil Geer Harry feliciteren. En Harry, dat schrijft Marij Wagemans. Ik wil Geer Harry Kessels feliciteren, want we waren gisteren namelijk 20 jaar getrouwd. Geer, een pleetje van Tol en Tol. Eleni, als dat zo kennen, komt er zo meteen aan. Dat heb ik klaargezet. Goedemorgen, dat schrijft Ger uit IJsselstein, Ger Geurs. Er is vierd vandaag, want Dini en Siep Nijssen zien 23 juni 60 jaar getrouwd. En dat laten ze niet zomaar voorbij gaan. Dat laten wij ook niet zomaar voorbij gaan. En ze vieren dit vandaag met de kinger en de familie, de buren en de vrienden. En we wensen hun een hele fijne dag toe. En heel veel gezondheid en heel veel jaren samen. Groetjes uit IJsselstein van Ger. Zo sticht vandaag. Oh, en laatste uur, dus daar staan nog heel even over. En dan kreeg ik een aanvraagje van Tony van der Pluim. Ik wil Geer een pleetje aanvragen. Voor iemand die altijd klaarstaat voor Vaderdag. Dus voor mijn vader en mijn man. Die altijd voor de kinger klaarstaat. En Geer een schoenliedje van Django Wagner. Dat ken ik even niet klaarzitten, Tony van der Pluim. Maar die verzoekje is ingediend en vuurgedragen voor de postbus. Dan Rini Hendricks, die hoopt dat deze aanvraag nog erbij komt. En deze aanvraag is voor Anneke van Donschot. Ja, die kent er dus nog bij. Morgen is de jurk en die wordt dan 66 jaar. Ze woont op de Herenpaard in Heel en die is dol op Nederlandstalige muziek. Zo sticht door gaat voor kinderen draaien. Ik heb net Guus Meeuwis gedraaid, dus ik denk dat ze er wel van heeft genoten. Proficiat meid en Geer Wies Morgen. Groetjes van Rini en van Martin Oet Heidse. En dan heb ik een felicitatie van voor Martha Lotz uit Guttekoven, die half mei jurig was. Ik wil haar een knuffel sturen vanuit Rens Woude van Diane. Is dat, ze heeft onlangs weer een man verloren en ze duidt het goed regelen. En het is heel schoon om te zien wie dat zich doorheen slijt. We zien heel erg trots op haar en Geer een schoon liedje voor haar. Dank u wel voor deze verlaten felicitaties. Zometeen het laatste rondje in het tweede uurtje. En ik zag het al, ik draai tol en tol met

0: Eleni van Tol en Tol, aangevraagd door Marijn Kessels uit Kapel. En ik heb ervoor gesproken, want ik dacht natuurlijk, wie is die vrouw? Die Robert aan de telefoon heet. Dat was Ellie. En Ellie en Beer Weber van Tingen. Die is namelijk 55 jaar getrouwd. En ze werden gefeliciteerd door de alternatieve shotterij Sint-Christina Stangstief uit Schaalberg. Dan door mijn laatste verzoekrondje van het eerste, de tweede uur alweer. Door naar Ruiver, naar Mag Schouwenberg. Het zou fijn zien als onze Jorge Breur, Jurgen Broer, die vandaag Jurgen is en 80 jaar viert, een felicitatie via dit programma kan krijgen. En Geer, een liedje van Chef Diederen. En de ganse familie wens hem een hele topdag en heel veel gezong Joren samen met Els. En groetjes van de familie Lensen uit Ruiver. En dan het laatste verzoekje van dit tweede uurtje. Wil en Art Thomassen uit Neel, die zien daarvoor verantwoordelijk en die schreven de volgende. 15 juni is Piet van Gastel uit Nut 79 jaar jong geworden. En langs deze weg willen Veur, Wil en Har, uit Neel, willen hun Miele Geer muzikaal feliciteren. En ze kennen een shownummer van Chef Diederen Echte Vrung. Het leeft in het tweede uurtje. Bij deze is dat gebeurd. Dankjewel en een hele schone zonnige gewinst. Groetjes van Wil en Har uit Neel. En hij is, voor Piet van Gastel, is hij Chef Diederen.
1: Dit is

Echte vrung, je kunt ze niet meer kopen. Echte vrung, dat is een zeldzaamheid. Die te gunnen als ze te goed geeft. En voor de kloorstoon als ze zorg, hups of leed.

0: Gastel, echte vreun van 70. Ik ga er even goed voor deze reclame en ben zo bezig terug.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenboutique Weert alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Marley viel 48 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
11: Hey mam, zo kun je niet oud worden, dus hoe gaat het nu? En toen heb ik me één keer gerealiseerd van, hey, nou moet de knop om.
10: Ook na de operatie blijven onze specialisten jou ondersteunen naar een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
12: Meneer, mag ik u wat vragen?
13: Ja.
12: Waar kent u Hazy van?
13: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
12: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
13: Oké.
12: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
14: Honda Robotmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
15: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
16: Je tuin aanpakken? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in beton, natuursteen en keramische bestrating. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
17: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
18: Win jij de allerlaatste tickets?
17: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vieira, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
16: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
19: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
20: Annette Schut met het NOS Journaal. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van €2,1 miljoen opgeleverd, meldt de Stichting Vluchteling. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege de code geel. Later in de nacht werd ook de loop tussen Nijmegen en Arnhem halverwege gestaakt vanwege aanhoudende regen en onweer. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom Prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Het miljoenenproject van Trump, van het opnieuw verven van de pool, bleek al gauw een blamage. De verf begon los te raken en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten eerst nog kans op een bui. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Hé, het licht doet het niet.
21: Ik heb geen bereik.
22: Hebben we nog wel water?
23: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
24: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
25: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
24: Sorry Bo, het is beauty.
26: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
25: Social Deal. Deals die je niet mag missen. Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
27: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
28: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
27: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
28: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
29: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
30: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
29: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
30: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
31: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
32: De internationale keramiekmarkt. Ontdek op zondag 28 juni prachtige werken van maar liefst 85 keramisten op de markt in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
33: Letro. Letro ontwerpt, construeert en bouwt beletteringen, licht- en neonreclames in alle vormen en maten. Alles in huis gemaakt en ter plekke geïnstalleerd. Letro. Laat zien wie u bent. Kijk op letro.nl.
34: Echt ontzorgd op vakantie? Bij Beezen Travel boekt u gezellige busreizen en compleet verzorgde riviercruises. Bekijk de laatste zomervertrekken op beezen.nl. Het enigste dat Geer zelf nog moet doen, is uw koffer pakken.
35: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
18: Win jij de allerlaatste tickets?
35: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
34: Bekijk de mooiste busreizen en riviercruises op biesen.nl.
36: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze... En de mooiste merken. En uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs. Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
37: Liefde voor Limburg. Dit is L1.
38: Dit is Postbus 31. Met Robert Janssen.

0: die trompetten. Die trompetten, die violen. Heerlijk. Welkom terug bij het derde letse uurtje van Postbus 31 op deze vaterdag 21 juni. En ik opende dit uurtje met een artiest die hele grote indruk op ik maakte op Pinkpop in 2018. En iedereen was bang door het debakel een jaar eerder met Justin Bieber dat ook Bruno Mars niks zo zin. Maar het tegendeel bleek waar, want hij speelde echt een fantastische set met Uptown Funk, Treasure en The Lazy Song. En nou, 8 jaar later, zit hij nog steeds aan de top met hits als I Just Might, heerlijke disco, Die With A Smile en natuurlijk zijn nächste, deze heerlijke romantische zomerhit Risk It All. En ik heb trouwens een heerlijk uurtje Postbus 31 nog verder met enkele uittips. Zo meteen gewoon nog Remung, daar kan ik vast verklappen. Het laatste rondje verlaten, felicitaties, muziek, verzoekjes en felicitaties die je natuurlijk binnenkreeg via Postbus 31 of via een handgeschreven briefje. Door naar Vaals. En volgens mij is hem net een schoende vaderdag gewinst via de app. Ik heb het over Jacques Sluismans. Goedemorgen, Jacques. En de schrijft de volgende. Afgelopen donderdag was mijn wandelvriend Joost Somers uit Voerendaal jeurig, uit voelender. En hij wordt 82 lentes jong. En op 27 juni is zijn levenspartnerin Ine Gooijen jeurig. We feliciteren deze super lieve mensen en wensen hun heel veel jaren in goede gezondheid. En een leuk Limburgs peertje, dat zoeken ze echt geweldig vingen. En zie je net weer bij trouwe loesteraars van dit geweldige radioprogramma. Dankjewel voor al die veren op de zondagmorgen. Deze wensen komen van Jacques en Katie Sluismans uit Vaals en van Desiree, Peter en John. En natuurlijk komen de putjes van Akio en van Aranka. En we gaan door Sint-Odilenberg naar Peter en Miep Jansen. Goedemorgen samen. En Peter en Miep die willen graag een pleitje aanvragen voor John en Rini Jansen te Mans uit Postert. Dat is Posterholt. Want woensdag kregen ze allebei er een jurkje bij. En vrijdag zien ze 50 jaar getrouwd. Komende vrijdag van Herte Fischert van Jan en Karen, Peter en Connie, Peter en Miep en van de rest van de familie. Verwens je John en Rini veel geluk en nog heel veel schone joren samen. En geer een pleitje, wenkske en wenkske van Ben Verdellen en de Vrijbuiters.
1: Wie ik nog op school zoet, was door Ernst Pujor en Paul. Soms ging ik er niet naartoe, maar meestal ging

blijft het nog altijd een leuk liedje. Wenkske en Wenkske van de Vrijbuiters. Met inderdaad de prachtige stem van Ben Verdelle. Ik kon geen oproep meer doen voor de verlaten felicitatie. Want die box die zit vol voor vandaag, voor deze vaterdag. Dus doe het even voor volgende week alvast een mailtje sturen naar postbus31.nl. Ben wil ze volgende week zonnig feliciteren. Al lukt het al aardig vol, dankjewel, Doorvuur. We gaan naar IJsselstein, naar Ger Geurs, goedemorgen. En ziet Bern Rieën voor een gezellig muziekje. Want op 23 juni zien Siep en Dini Nijs de Voeste 60 jaar getrouwd op 23 juni. Siep en Dini Nijssen Voeste. Vandaar dat we heel willen feliciteren met dit diamanten huwelijk. Een hele bijzondere mijlpaal en de tijd voor een onverwoestbare verbintenis. Ger, een schoon liedje voor beide. Proficiat namens Toon en Ger uit IJsselstein. En we gaan naar Brunsum, naar Pascal Palme. Goedemorgen. En op 25 juni schriften zien Kitty en Chef Palme 50 jaar getrouwd. We willen ze van harte feliciteren met deze prachtige mijlpaal. En aan dat gouden broedspaar willen we Geer een pleetje prachtige broedspaar willen we een pleetje aanvragen. En wij zijn de kinger en de kleinkinger. Als ik ken, een pleetje van die flippers. Aber dich gibt's nur einmal für mich. Want op nodig veel meer schoene momenten met elkaar zeggen. Lian, Pascal en Vajen, Sylvia en Lambert en lieve Marijke, Jean-Pierre, Jiri en Morris. En speciaal voor Kitty en Chef Palme zien hij die flippers met Aber dich gibt's nur einmal für mich.

0: Chef Palmer, die 50 jaar zijn getrouwd op 25 juni. Door met een verzoekje van José Jacobs. En José schreef de volgende: vandaag is mijn tante Corrie jarig. Ze wordt 93 jaar. Goh, tante Corrie, 93. Dus door klabbig extra half uur. Weer willen haar allemaal van hart feliciteren. En ook haar zus Bertha, schoonzus en Leni en de ganse verder familie zeggen proficiat, tante Corrie. En deze felicitatie komt van nichtje José uit Sint-Joost. En ook proficiat van Wiel uit Stevens-Wiert. De groetjes en de schoenen zonnig ook voor u gewenst. Door naar Brunsum, naar Monique en Danny Vrenke. Oos jongste dochter, Myrthe Vrenke uit Brunsum. Die is komende woensdag jarig en die wordt dan 13 jaar jong. En dan hangen de slingers natuurlijk op en kan het virus beginnen. Lieve Myrthe, van harte proficiat en heel veel geluk in die verdere leven. We horen je ontzettend veel van dich. Heel veel knuffels en lief van mama en papa, Nicky en een fluitconcert. En dan denk ik dat het de vogel is van Lucky. En aankomende felicitaties van oma Innie en opa Jo, van Michael, van Yvonne, van Raoul, Jente en Joe, Bridget en Jeremy en natuurlijk van oma Fien en opa Jacques Cablet. Het liedje De Overkant van Susanne Freek en Snelle, dat zou Myrthe wel heel schoon vingen. Nou ja, De Overkant heb ik vorige week al gedraaid, maar dat ging een beetje met een lastige aanloop. Dus het is tijd klor. Gisteren stoken ze ook een pingpop, vandaag zien ze in de postbus.
1: Dit is Postbus 31.

Gisteren nog een landgraaf en vandaag van Oud-Maastricht. Suzanne en Freek en Snelle met Stil aan de Overkant. Door met een verzoekje van Fien en Jacques Cablet uit Brunsum. Goedemorgen. En gisteren was het Sjoen versierd voor Frans Laumoud Lin. Want Frans vierde namelijk in familie en vriendenkring zijn 48e verjaardag. En hoewel dat wij ook van de partij waren en hem erop visite hebben gewenst, doen alle cabaletjes uit Brunsum dat vandaag geer over met een sjoermuziekje van Nana Mouskouri. En als het gij met het liedje A Praise in My Heart. Frans, we proosten vandaag nog eens een keer op dich. En we wensen dich nog heel veel gelukkige jaren samen met Ria. En ook gewone felicitaties namens vriend en Jacques Cabalet naar Jos Hens uit Groensbroek, die op 25 juni jurig is en dan 79 jaar oud wordt. Ook hij een hele dikke proficiat. En Bas Stevens doet echt, ook hij is jurig op 25 juni. En die kreeg er ook weer een jurkje bij. Jos en Bas wensen u alvast een hele schoene en gezellige dag toe. En proost op het leven. En speciaal aangevraagd naar de Mouskouri.

0: A Place in My Heart van Nana Mouskouri.
1: Postbus 31. Tips voor de zondag.
0: Ja, waar kent ze vandaag deze vaderdag nog naartoe? Nou ja, het is de laatste dag van het Vintage Festival in Stijn. En overal zien ze oldtimers, vrolijke bloemetjesprints, oranje accenten en vintage vibes. Wie dat heeft. En denk aan hippiebusjes, aan retro stulkers, opblaasbare flamingo's, een beetje wie hij ook in de studio. En muziek uit de vervlogen decennia. Het is alsof ze doen een jaren 70 beleving als ze door naar binnen gijs. Bezoekers genieten van vreugde tot laat van ongedwongen sfeer van de jaren 70. En of ze nou kunnen shoppen, of dansen, of kamperen, gluren bij de meer dan 140 kamperende buren. En de oldtimers of gewoon gewoon kieken, het kan allemaal. En vandaag zijn ze nog tot 5 uur geopend. En het heet Hippies. En het is te vingen op het voetbaltrein van de Ster. Dat is de Heisteek 98 in Stijn. De kent nog een echt toe, want vandaag is de mannelijkse rondleiding de dakpannenroute in echt. Daarbij wordt verteld over de relatie van Europa's grootste dakpannenfabriek, de Valk, met in de 50e jaren 54 arbeiders en de ontwikkeling van echt van Boerendorp naar een commercieel centrum. De start is om 2 uur vanaf de voormalige fabriek aan de Asterbergweg. Er zijn geen kosten aan verbonden. En ondanks de hit gaat deze wandeling met genoeg schaduwplekken door. En die is 700 meter lang en die duurt maar een klein uurtje. En daarna kent je een versnapeling vingen. Je kent ook het hoeger Limburg in Gron. Daar kun je namelijk terecht in Remung. Want daar vindt vandaag een muzikale wandeling plaats langs belangrijke mannen in de scene van Remung. Dat natuurlijk speciaal voor Vaderdag. En ik spreek erover met Roy Lamers. Hij is voorzitter van de stadsgisten van Remond. Goedemorgen, Roy.
2: Goedemorgen, Robert.
0: Ja, is het een eerbetoon aan de vaders van de stad?
2: Een eerbetoon. Nou, we willen ze meer in als Vaderdag hadden wij het thema Vaders van de Stad bedacht. En de vaders die stonden vandaag sowieso in de belangstelling. Ja. En we willen dat in deze balkonconcerten, de 5e in de editie alweer, willen we die mensen, de vaders, zeg maar, ook weer even in het zonnetje zetten.
0: Ja, balkonconcerten, wat moet ik me dan bij voorstellen? Een beetje zocht Romeo en Julia echter iets?
2: Ja, zo is het denken, maar ze zingen niet truc. Okay. Wat er gaat gebeuren is, we beginnen om een uur of 1:30 op de Meerend. En dan maken we van daaruit een wandeling door de stad. En bij een zevental locaties, balkons met name, werd daar door een gids een kort verhaaltje over de vaders van de stad verteld. Mm-hmm. En dan is vervolgens is daar een optreden. Ja, en dat doen we door de hele middag.
0: Ja. Ja. Welke vaders kent Gemunk bijvoorbeeld?
2: Pierre Kuipers natuurlijk, een bekende vader om de pakken vaders in het brede zin van het woord. Ja. Emiel Seipkens en de journalist Pierre Huiskens bijvoorbeeld is er een. En zo zijn er nog een paar. Ja. En we gedragen ook zelfs gedichten voor die betrekking hebben op de vaders.
0: Ja. Ja. Ik begreep, Roy, dat ze ook een klein kink door is stonden op zijn balkon, maar die gaat niet vuur, die gaat zingen, hè?
2: Die gaat zingen, joh. Maar we hebben als vaders gedacht, we moeten de jeugd meer kans geven dit keer in deze uitzending. En dan heb ze inderdaad Dalia, dat is mijn kleindochter van 14 jaar, die gaat op een van die balkons ook zingen. Okay. Maar ook Meadow zingt, een meisje wat bekend is van het Jeugdsongfestival. En is toen tenen geworden. Ja. En we hebben een broer en zus, Gabbe, die een orgelconcert verzorgen in de Caroluskapel.
0: Okay. Dus, ja, ik begrijp het echt. Ik kreeg net van Piet Vinken een appje van, goh, het gaat door, want er zie je ook schaduwplekken. Wie is dat in Remung?
2: Ja, er is in de stad zijn er vooral schaduwplekken. En ik zou gerustig zeggen, zoals dat vroeger op Pinkpop gezegd, smeren en een beetje water meenemen. Okay. En er zijn genoeg terrasjes waar ze het kunnen drinken. Ja. Het is een gratis evenement, dus en de mensen kunnen gewoon metlopen. Er zijn routes vooral te krijgen. Er is een flyer, de gidsen delen flyerroute. Eventueel als ze dat wilt weten. Maar je kunt ze ook op de site van Hart van Limburg ze kijken. En dan vindt ze ook de hele route terug. Eventueel kunnen ze op Knupke reserveren duwen. En dan maakt ze kans op een gratis stadswandeling voor 20 personen op ieder moment waar ze dat zelf wil. Leuk voor een familieuitje of een gezinsuitje.
0: Ja. Dankjewel. Wie laat begint het vanmiddag?
2: Om 1:30 beginnen we op de Meerend en we eindigen op het Münsterplein om 1:15. Samen met de Koninklijke Harmonie.
0: Oké. Okay. Ja. Veel plezier vanmiddag. En speciaal voor u, voor al die stadsgisten, draai je geliefde voor de stad. Want dat heb je allemaal, hè?
2: Ja, absoluut. Weerzin. Verknocht aan de
0: Oké, dankjewel, Roy. Hoi, hoi.
2: Hoi, hoi.
1: Liefde voor Limburg.

Driessen. Gezongen door Leij Driessen, de leefde voor de stad. Door naar Margot Meerts, uit Helje Durp. Goedemorgen, Margot. Ze zit het volgende. Geer, een felicitatie voor mijn man Erik Verstegen. De was woensdag was een jurig en is toen 52 jaar geworden. Hij is een hele trouwe loesteraar van de postbus. En de felicitaties komen ook van zijn twee kinderen, Jetske en Van Tijken. En draai maar een goede rock'n'roll plaat voor hem. Groetjes en bedankt van Margot. En van Durp gaan we naar Wiert, naar Jos Heijmans. Goedemorgen. In Nederwiert is morgen, 22 juni, mijn broer Henk Heijmans jurig. En hij wordt dan 77 jaar. En vandaag wordt dat samen met de ganse familie gevierd. Een nummer van John Fogerty zo erg fijn zien. Henk zit het Peterke maar kloor. En Wies vanmiddag. En hij is John Fogerty.

oftewel de Creedence Clearwater Revival... met de zang, de herkenbare zang van John Fogerty. De Hielduk op Bospop, een weird hit gestoord. Volgens mij staat dit jaar niet down on the corner. Door met een verzoeksgroet Rens Woude van Diana Vincleer. En die heeft geen felicitatie, maar die schreef de volgende... Ik wil Geer de hartelijke groet doen aan Marta Lotz uit Guttekoven. En ik ben trots op haar dat ze duidt naar het overlijden van ome Jo. Dus de groeten van Diana uit Rens Woude. Geen felicitatie, maar de leve groeten Octetkin in de postbus. Door manifestatie van Jos en Marij Schers. En ze wonen in Belfeld in Belvend. En die schreven de volgende. Jan Ummetum, uit Ruiver, de wuurt 64 jaar. Een hele dikke proficiat. En Geer, een liedje van Jurgen Marcus en Festival der Liebe.

0: Ja, Jürgen Markus zingt eigenlijk over Postbus 31, een festival der
1: liefde. De verlaten felicitatie.
0: Een laatste rondje verlaten felicitaties van vandaag op eind 20 juni. En ik heb opgeroepen mijn audio-appje te sturen. En gelukkig, dat is al gebeurd. We gaan eens even schoonloesteren wat ze zingt.
2: Goedemorgen, op deze dag wil ik Bjorn Meertens feliciteren met zijn 38ste verjaardag. Draai maar een pleitje van de Cure.
0: De Cure ken ik niet. Draaien. Diana, dankjewel voor de felicitatie. En dankjewel voor het inspreken, want dat is hartstikke leuk om te doen. De Cure is het modern misschien, maar het kan misschien wel een ander keertje. Dankjewel voor deze felicitatie. Dan schrijft G. Goedemorgen. Wees u geer voor pap en schoenpap Ton Smits uit Geleen, uit de Weerstad, een leuk liedje aanvragen. Kiek maar voor een leuk Duits-talig liedje net gedraaid. Pap, proficiat en hele fijne vaderdag gewenst. Dat wens je u G. en Lisette uit Halen. En dan gaan we door. Hallo, Geer willen wij Niek en Fiet Mestrum uit Borg feliciteren. Uit Borgen met uw 50-jarig huwelijk van afgelopen donderdag. Veel geluk gewenst en heel veel jaren samen. Groetjes en de felicitaties komen van Twan, Esther en de kleinkinder Maud en ook van Lars. Dan door naar José Klaassen. Oeps, als het nog kan, een pleitje voor Toos en Gerry Wijnold. Een proficiat met uw 5e trouwdag. En die groetjes van José Klaassen, oftewel van Joep. Het ken nog net, Joep. En dan kreeg ik een mailtje van een appje van Janka Teunissen. Goedemorgen, Janka. Zoestig misschien mijn pap een hele fijne verjaardag, vaderdag willen wensen. Dames Janka, die dochter uit Grubbevorst, een hele fijne vaderdag samen met de rest van de familie. Groetjes van Janka en Theo Teunissen. Goed weer, is hun vader. En dan Sabine Perij, die schreef de volgende. Morgen wordt Dirk van Oosten, 28 jaar. Hij woont nou nog in Maastricht, maar hij komt in december terug naar Remung samen met zijn vriendin Sophie Albert. Of Albert. En Dirk zit zich enorm in voor de Limburgse taal en daarom voor hem Geer een Limburgs pleitje. Zometeen komt dat eraan. Schoene dag en wiesmorgen van Sabine en ook van Boon. En dan heb ik een verzoekje binnengekregen om te draaien. Een liedje van de Wessum, de Blooskapel uit Wessum. En daar staat bij het volgende, de Maaskapel uit Wessum. Ik wil Geer, Jasper en Lindsay feliciteren, want gisteren zien ze getrouwd. En helaas kon ze in verband met een dikke, vette keelontsteking er niet bij zien. Dat schreef Truus. Vandaag deze extra felicitatie. En Jasper is een hert en nieren en een trompetist. En een liedje van de Maaskapel uit Wessum, dat zou heel erg schoon zien als pleitje. Groetjes van Tante Tru. Tantje Tru, sterkte met de keelontsteking. En hier is de Maaskapel.

0: Jurgen Limburg, dat zong de Maaskapel, aangevraagd door tante Truus uit Wessum, speciaal voor Jasper en voor Lindsay. En we zijn toegekomen aan het laatste verzoekrondje van dit derde uurtje van Postbus 31. En met ook de laatste verzoekronde van dit programma van vandaag. Op deze vaderdag 21 juni. Afkomstig uit Herkenbosch, dit mailtje van Lia Knopen. En Lia schreef hier het volgende. We willen een felicitatie voor Marit Timmermans, die gisteren jurig was en 21 jaar is geworden. Nee, die op 13 juni jurig was en 21 jaar is geworden. En Marit heeft nou haar eigen sterkste in Remung. Dat is Zoeshoorn Verheur. We wensen haar heel veel geluk in dit nieuwe sterkste. Groetjes kreeg ze van bonus opa Leo en van bonus oma Lia, van Maurice en van Nicole en Besanne. We willen haar door met heel geer feliciteren met de verjaardag en natuurlijk ook met haar eigen sterkste in Remung. En dan het laatste verzoekje van vandaag is afkomstig van Huub Bekkers uit Heerlen. Dat heet, morgen weer ik 80 jaar. En ik wil me geer feliciteren via de postbus, dat ken. En ik wil geer huren de trom van Frans Hazelier. Dat ken ik namelijk niet op YouTube vingen. Nou ja, Huub, niet op YouTube, wel in de postbus.
1: Postbus 31. Dit is L1.
2: De trom. De trom. De trom. De trom. De trom, dat is een instrument, op spelen, dat verlangt talent. Het is niet jet, wat zomaar jeden een trommelschleier wies bescheid. Dan schleet de huis, dan schleet de held, dus hörte auch alleen het veld. En ook de trom had höhere klank, genau wie muziek en gesang. De trom. De trom. De trom. De trom.

De trom. Daarom valt de trom ook niet bij harmonie of symfonie. Ze had je wein dezelfde zweek wie vingerlin of klarinet. De schönste Forster boor voor Oostermaße stel maar eer roes. De trom je huurt je wein erbij als witter zucker op de brei. De trom. De trom.

0: De trom. De trom. De trom. De trom. Bij het klonentrekken had de trom alweer met de Janse andere vonk. Ze klinkt het schön alleen maar heel en door bij plaats verdukt het veel. Doch kloon de meester Rammejaal femt op die trom en maakt schandaal. Als instrument wist je dat jek, had die trom ook heen het zwek. De trom. De trom. De trom. De trom. De trom, de trom, de trom, de trom. Voor jelle rennen onder ons, en dat zijn voor ons bewust, klinkt op een jouwe dag de allerletste trommelslag. Wend over de trommen schiet, dan maakt de jenne onderscheid. Heugt er herjot op de trom, dan hees het de ziet. Nun kom. De trom. De trom. De trom. De trom.
1: En al marcherend komen we tot, ja, met Frans Hazelier en de trom uit Kerkrade, speciaal aangevocht voor en door Huub Beckers uit Heerlen. Zometeen zin in zondag. Geer, wie is de volgende week? Hoi je.
2: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen. Niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Vandaag werken we in de buurt. Hey, bekende gezichten. Wij maken trappen weer mooi. Vakwerk en betrokkenheid van dichtbij. Daniels Traprenovatie.
11: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
12: Voordeelhaartjes.nl.
13: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
14: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
15: Mijn handtas met mijn telefoon en medicijnen is gestolen. De dader draagt een beige jas en heeft een zonnebril op.
16: Diefstal is al vervelend genoeg. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we de dader vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
17: Tom viel 70 kilo af met een Nederlandse obesitaskliniek.
18: Het overgewicht zit echt tussen de oren.
17: Naast de operatie maakt ook onze psychologische zorg het verschil voor een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht. Verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
12: Je tuin aanpakken? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in beton, natuursteen en keramische bestrating. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
19: Beleef het zelf. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick. Waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
12: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
2: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
20: Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. En daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen. Al betalen ze enkele decennia al wel op vrijwillige basis sommige belastingen. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege code geel. Later in de nacht werd ook om die reden een andere afstand gestaakt. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten kan er nog een buitje vallen. Vanmiddag dan volop ruimte voor de zon. En de temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
21: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
26: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
27: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert aards, keukens en badkamers uit Born alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
28: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: artiesten. En wat is het, 2 weken geleden ook Amsterdam onveilig maakt.
1: Zin in Zondag.
0: Of ja, niet zozeer Harry Styles de Amsterdam onveilig maakt. Jij stond er wel, maar de duizenden joelende tienermeisjes die van dezelfde Harry Styles richting Amsterdam komen. De American Girls, dat trapt je mee net. De zondige mergen, 11 uur af. Misschien heb je net wat langer op bed gelegen omdat het een plekkerig nachtje wordt. Ik zit zelf iedere keer te denken voordat ik op bed ga. Ja, doe ik die deken er nou uit? Gewoon ik alleen maar onder zo'n klein velken slopen? Of laat ik die deken er toch in? En ja, dan werkt mij toch vooral wakker bovenop de deken. Dat zijn de zomerdilemma's natuurlijk, hè. Trouwens, wat betreft zomerdilemma's, komende week stiert er wat te gebeuren op Ellen Radio. Want die hele week stiert dan bol van de heerlijke zomerhits. Dus mocht je al een bepaald idee hebben, daar bestaat in tijd de ketchup song, Macarena. Nou, kan allemaal voorbij komen, joh.

Ja, de ambiance en dan straks kanonnengaar. Misschien gaat het wel verschillende Limburgse terrassen op deze zondige middag. Al hoop ik dan dat je wel onder een parasolletje zit. Want er zijn een paar pilsjes in de volle zon. Tot echt neemt. Ja, dan kan het nog alles kroepend nieuws weer. Wat betreft die hitte. Volgens het Rode Kruis zijn veel gemeentjes nauwelijks voorbereid op eventuele hittegolven. Het Rode Kruis pleit erom voor het maken van een lokaal hitteplan. Dat is natuurlijk een nationaal hitteplan. Ja, even een notendop. Dat is, kijk je een beetje om naar elkaar, goed drinken, smeer je in. Vooral ooier mensen

0: In de gaten hoor je dat ze genoeg drinken. Want die hebben schijnbaar nogal eens de dorstprikkel niet precies in de gaten. Waardoor dat ze uitdrukken. Maar goed, het Rode Kruis pleit nu voor het maken van een lokaal hitteplan. En eerst, in onze provincie is er tot dusver maar één gemeente met zijn lokaal hitteplan. Dat is dan de gemeente Kerkrade. Er werd deze dag vooral gelet op de allerjongste juist. Projectleider door is Annette Joostra.
1: Omdat kinderen ook een kwetsbare groep zijn, met name de kinderen van 0 tot 6 jaar. Hè, die kunnen natuurlijk ook nog niet goed aangeven wanneer ze het heet hebben, dat niet goed communiceren. Hun lichaam kan ook minder goed met warmte omgaan. Hè, dus je moet hen ook veel meer beschermen, zou ik maar zeggen, tegen de gevaren van verhitting.
2: En wat kunnen ze doen?
3: Ze kunnen veel drinken, dat is al een van de dingen. Ze kunnen ook zoals hier in de speeltuin komen om hier een afkoelingsplek te hebben. Kunnen ze pootje baden, ze kunnen in het water zitten. We doen het via de GGD, we doen het uiteraard via social media. We doen het in de bieb, we doen het in de speeltuinen. Wij zoeken de mensen op om onze boodschap te verkondigen.
0: En lekker plonzen, dat is natuurlijk dan toch ook vaak de meest comfortabele oplossing. Het meest comfortabele advies die de steeds weer vandaag. Al denk ik dat het misschien ook wel eens moeilijk kan weer als je nodig een plekje voor een buitenbad moet zien te reserveren. Want daar hangen ze ondertussen waarschijnlijk ook met de bandboete.

muziekje. Dat is dan het welbekende Inch van I Would Die For You van Natural Prince. Hey, net op de zondagochtend is spoedig zal overgaan in de zondige middag. En dan wij natuurlijk wat er komen gaat. Zo meteen aan de rechterkant van 12 uur. Dan doen we weer eens even een kwartiertje uitsluitend Limburgs materiaal. Mocht je nog verlegen zitten om wat materiaal van Shontana, van Quante Hippe, van Niedoet Lotten, van Rowan S. en nu met maar op. Of Blackbird. Of Peter Beker natuurlijk. Ja, hey, dat is niet heel toevallig dat ik dat trouwens zeg. Hè. Even al wat mentale voorbereiding op dat kwartiertje met de mens uit Venlo.

0: muzikale verkoeling. Ze kunnen wel nemen dingen, de Smooth Operator natuurlijk, heet net.
1: Zin in zondag.
0: L1. Op die heerlijke zondagmiddag. Ik zit trouwens te denken, hopelijk staan alle tentjes op het Pinkpop-terrein, of het campingterrein van Pinkpop, beter gezegd, nog overeind. Heel wat artiesten die door natuurlijk weer op de heilige podiumplanken plaatsnemen vandaag. Vanavond de headliners natuurlijk. Ik ben tegelijkertijd hekel om het nu al even over een ander groots evenement te hebben. Zondag 5 juli. Dat is de datum die al bij heel veel mensen met een rood cirkeltje in de agenda zit. Het OLS natuurlijk, en Mielik gaat dat allemaal plaatsvingen. En nu is de volgende beetje leeftijdsschuttersfeest al een beetje bij die inwoners door.
2: Ik kan me niet indenken dat die ene is te zetten van, wat is dat?
3: Weet je wat de eerste zondag van jullie op het programma staat?
2: Jazeker.
4: Het OLS.
5: Ja, daar heb ik van gehuurd, ja.
2: Heel evenement, hè?
3: Leeft het al een beetje?
6: Ja, heel erg.
7: Ja, overal hangen de vlaggen, overal is het versierd. De schutterie is door de straten gegangen.
8: Veer hebben geen vlag, ja, heel erg.
9: Ja, we wonen bij de zaak.
3: Boesjes.
9: Ja, misschien wel. Eigenlijk wel, ja.
7: Ja, met bekertjes voor samen aan het festival te gaan, aan het OLS-festival. Daar wil ik wel naartoe, maar ik moet dan helaas ook werken.
3: Slecht geregeld eigenlijk, hè?
7: Ja, eigenlijk zou je dat gewoon allemaal vrienden moeten krijgen.
8: Het is gewoon bijzonder. Ik bedoel, dit maakt ze denk ik niet vaak met.
2: We beginnen er nu wel echt heroe te kijken. Al zo lang met voorbereidingen bezig.
5: Ik kijk achter aan de venster uit en zie het er een beetje van. Dat is wel een kilometer weg, maar dan kan je er een beetje van zien.
0: Ja, dan is dat even goed, toch gewoon een VIP-plek, denk ik, hè. En Mielik zit er toch wel klaar al. Even kijken, wat is het nog? Een dikke 2 weken ongeveer. Hè? Dan gaat het schuttersfeest door losbarsten. Zondag 5 juli. Dat is de datum dat het allemaal moet gaan gebeuren, toch?

0: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Echt ontzorgd op vakantie? Bij Biesen Travel boekt u gezellige busreizen en compleet verzorgde riviercruises. Bekijk de laatste zomervertrekken op biesen.nl. Het enige dat Geer zelf nog moet doen, is uw koffer pakken.
6: Bent u onzeker op uw fiets en bang dat u misschien valt? Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte driewielfietsen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
5: Bekijk de mooiste busreizen en riviercruises op biesen.nl.
6: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
7: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken. Bovendien is er een eigen werkplaats en eigen monteurs die de keukens en losse apparatuur monteren en kookklaar opleveren.
8: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
9: Annette Schut met het NOS-journaal. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. De piek wordt morgen verwacht en dan wordt het mogelijk nog warmer. Op dit moment is in Frankrijk het landelijke muziekfestival Fête la Musique. In de plaatsen waar code rood geldt mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar ze zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Het weer, vanmiddag droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
17: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
18: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram, dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
19: Dat is genieten.
20: Met Rousseau chocolade.
18: Kijk op rousseau.nl.
21: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
22: Win jij de allerlaatste tickets?
21: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
23: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
24: Voordeeluitjes.nl.
25: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
26: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.

Teddy Swims, Stones and I en David Guetta. Net op de zondige middag. Ja, sinds een paar minuten mocht dat officieel zo heten. En dat betekent natuurlijk zo meteen ook een dikke vette portie Limburgs materiaal. Dat uur kan op Kumpje. Zodoende, ja, de democratie weer om hoe in het vaandel ook in het weekend. U vraagt, wij draaien. Dat credo is weer geheel van toepassing. Zodoende zit je verlegen om wat platen van, nou, pak een beet. Jontana, Quante Hip, Nido de Lottem. Volumia heet natuurlijk ook wel een Heerlandse DNA. Nou, nummer op, alles wat betreft Limburgse artiesten, dat kun je natuurlijk aanvragen. We hebben bijvoorbeeld al de band die deze editie van Pinkpop mocht openen. Al klaar stond. Ja, gewoon nog even onder de pet welke band dat het precies is. Geef ik je ook nog even de tijd om te praktiseren welke platen je wilt juren. Gaan we zo meteen aan dat kwartiertje beginnen.

Prachtige ballad, hè, om zijn best wel pittig hete zondige middag te beginnen. Tom Grennan, die was er verantwoordelijk voor. Die ligt iets. Ja, nu is toch wel weer even met de rust gedaan. Hè. Toeters en bellen, ook in de computer van het Limburgse Teerken. Het zit weer op het punt van beginnen. Kreeg trouwens nog van Adriaan binnen. Nou, wij, als hij dan toch vroeg naar welke Limburgse artiesten zich op deze zondag zou willen huren. Wat schoenmateriaal van Arno Adams. Nou, dit is er as we speak dan OB. Splinters in plaats van vlinders. Prachtige plaat. Even kijken verder hebben we nog Andy en Roy zo meteen rechtstreeks van Valkenburg met Alkump de zon in op. Nou, ik kan zeggen, die zon is zeker beter opgekomen hier de afgelopen dagen. En vandaag al wel uur. Maar eerst trappen we af met de mannen die deze editie van Pinkpop aftrapt.

Nou, ik durf te zeggen, heel wat Limburgse plaatsen die worden even even aangedond. Dit is het Limburgse kwartiertje. Even kijken. In de volgorde van de Herfsthaande Band, Andy en Roy Donno, Pimmoet Kessel, Arno Adams uit Belfeld. En dan sloten we net nog even af met het duo vanuit Maastricht. Maar dat duurt al niet meer echt aan, hè? Lucas en Steve met Perfect Hey Net BL1. Ik zit te denken, ja, van regionaal toch even internationaal. Ja, het zijn eigenlijk allemaal goed de buren. Even richting de Duitse buren bedoel ik dan.

0: weet niet hoe dat bij jou zit. Maar ik kan er geen genoeg van krijgen, dat heerlijke piano-riddeltje van Magnetic. Of nee, van Bauza. Het heet Magnetic, zo moet ik het zeggen.
1: Zin in zondag.
0: Lekker weekend. Mensen hoeven natuurlijk, of misschien sommigen, maar de meeste mensen, laat ik het dan zo zeggen, hoeven niet naar hun werk. De schoolbanken die blijven leeg. Tegelijkertijd zitten denken, we zitten wel in de periode van de herkansingen. Dus het zou zomaar kunnen dat heel wat arme, beetje zielige studenten op hun kamertje zitten te blokken om dat herexamen toch nog positief af te sluiten. Nou, alle steun vanuit hier. Tegelijkertijd gaat het hier dan ook al even over een onvoldoende, maar dat gaat dan niet over herexamens. Nee, ondernemers geven het kabinet een dikke onvoldoende. Dat heeft het Financieel Dagblad namelijk afgelopen week gepeild. Minderheidskabinet van premier Jette krijgt een 4,6 als rapportcijfer. Ja, een 5,5 kun je nog betitelen als een studententien. Maar ja, dit ligt toch echt wel wat lager. Maar liefst 73% van de ondernemers is ontevreden. Vertelt deze verslaggever van het Financieel Dagblad.
2: De ondervraagde ondernemers die klagen over een gebrek aan daadkracht vanuit Den Haag, over te veel regels, over te hoge belastingen. En ze zien te weinig grote doorbraken, wat juist dit kabinet ook beloofde, hè, op belangrijke dossiers zoals stikstof of netcongestie. En dat leidt tot die ontevredenheid.
0: 4,6. Ja, dan kunnen we niet zeggen dat het net onder het randje is. Nee, dat is wel een forse onvoldoende. Dat ondernemers negatief zijn, dat is wel opvallend. Zo schrijft het Financieel Dagblad. Want D66, VVD en CDA willen juist het vestigingsklimaat verbeteren. Maar volgens die ondernemers is ze dat nog niet gelukt. Een vette onvoldoende dus. Ik zit te denken, zullen we Pierre Bokmaar dan nog eens een keer inslingeren dan?
3: Jullie hebben allemaal een voldoende.
0: Oh nee.
3: Behalve jij.
0: Oh.
3: Nee, een grapje. Ja. Of nee, toch niet? Jawel. Je hebt een voldoende. En de rest heeft onvoldoende. En jij ook. De hele klas heeft een onvoldoende. Allemaal.

Zondagmiddag, Never Alone, Two Brothers on the Fourth Floor. Zometeen trouwens aan de rechterkant van 1 uur, daar gooien we er ook eens even flink de bug in. Want de slingermix van DJ Hubert Sjoenke, die zit er weer aan te komen. Ik zit te denken, ja, we moeten ze ook wel weer een beetje koest houden. Hè? We moeten ons ook alweer aan het nationaal hitteplan houden. Dus zat ik te denken, dan even wat muzikale verkoeling tussendoor van die man met die gitaar, die nog wel eens op een podium staat. Ed Sheeran.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks Bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie Olifant.
8: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Berends, keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
11: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. De 2 anderen overleden gisteren in het ziekenhuis. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg langs het dorp. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. Gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht en voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. In Frankrijk is een landelijk muziekfestival bezig. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Het weer: droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
12: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
13: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
12: Hoe dan?
13: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
14: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
17: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
18: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
20: Vrijdag 26 juni is het feest in Melick. Jong talent, kleurrijke optochten en Limburgse gezelligheid voor het hele gezin. Ken je oorles vrijdag 26 juni in Melick.
21: Voor elke keukenwens en elk budget is EK

0: HS Keukenstudio in Tudderen.
1: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verholen, warmte en teamwork. Bij Severgram zorgt ze voor ouderen. En mag ze het verschil? Kijk op werkenbijsevergram.nl. Zorg begint bij dicht.

0: Iedereen heeft er een, maar niet iedereen schreef er een nummer over. Maar Jonas Blue en William Sinch wel over mama.
1: Zin in zondag.
0: Zometeen dan kom je weer tot de ontdekking wat er de afgelopen weken in de muzikale keuken van DJ Hubert Soenke gebeurde. Tipje van de sluier. Hij vraagt deze keer eens aandacht voor een band die misschien niet bij iedereen direct bovenaan het lijstje staat, maar het eigenlijk wel verdient. Een veelzijdig, muzikaal sterk, geen standaard feestnummer dat de makkelijke weg kiest. Zo liet hij me weten. Nou, ik hou nog even onder de pet wat de slingermix deze week inhoudt. Maar het is wel weer een pareltje, hoor. Dat durf ik je wel te beloven. Over pareltjes gesproken, nog even tussendoor dan. Absoluut de klassieker van mevrouw Spears.

0: toch allemaal al tientallen jaren luidkeels meezingen. Ja, ze heeft zich onsterfelijk gemaakt met Baby One More Time. Dan heb ik het over Britney Spears. Hier, nu, staat heel iemand anders centraal.
1: Zin in zondag.
0: Zeker te weten, dan ook zin in de kerstverse nieuwe slingermix van DJ Hubert Schoenke. Het is wel een uitzonderlijke deze week. Het is altijd wel leuk, want Hubert die schrijft er een soort van motivatie bij waarom dat zijn oog en zijn keuze is gevallen op de artiesten van de Slingerwix. Deze week is dat The Press. Een band die misschien niet bij iedereen direct bovenaan het lijstje staat, schrijft hij. Maar dat eigenlijk wel verdient. Nummer Cantara Pepe. Laten we horen hoe veelzijdige muzikaal sterk ze zijn. Geen standaard feestnummer dat meteen de makkelijkste weg kiest. Juist door de verrassende opbouw, maatwisselingen, muzikale vondsten, hoor je dat hier veel aandacht aan is besteed. Misschien ook wel de reden dat het nummer nooit helemaal de aandacht heeft gekregen die het verdient. Want als je goed luistert, hoor je onder alles een heerlijke, aanstekelijke disco-sfeer met een groove die blijft hangen. Zo'n plaat die je bij iedere luisterbeurt weer iets nieuws laat ontdekken. Het is een soort muzikale ontdekkingstocht, denk ik dan. Hè. De DJ. Wat mij betreft mag The Press daarom best wat vaker genoemd worden als het gaat over sterke Limburgse producties. Cantara Pepe is daar een mooi voorbeeld van. Origineel, muzikaal en vooral een nummer dat de moeite waard is om nog eens even extra onder de aandacht te brengen. Ja. Daar moeten we dan maar meteen de daad bij het woord voegen. Is hij weer, hoor. De Slingermix.

gebeld op naam van Stella Lefty. Het ging hier over Boston. Ja, wat betreft de Verenigde Staten. Misschien ben je gisteren nog even wat langer doorgaan. Heb je na het Nederlands elftal ook nog even Curaçao zitten bekijken. De verrichtingen tegen Ecuador. Vanavond trouwens ook even spieken. Wat hebben we nog? Vanavond Spanje weer tegen Saoedi-Arabië. Daar ben ik wel benieuwd naar. Want tegen Kaapverdië liep dat niet helemaal volgens plan misschien. Dat ze er daar nog des te harder tegenaan gaan tegen Saoedi-Arabië. En trouwens ook de Belgische buren nog vanavond. Hè, tegen Iran dan. Ja, ik zit te denken om ze op die Belgische buren, want ze hebben toch ook wel een beetje solidair mee. Hè? Dus hier nog even een hart onder de riem te steken. Nou ja, misschien wel toepasselijk. Met ja, een heerlijke feel-good plaat. Stevie Wonder. Oh, yeah, dat dacht ik maar.

zeer lieflijke stemgeluid van Suzanne Zegers. Goed gemeen kindje, doe moogs hem hubben. Ja, we hadden het er net al even over, hè. WK, Belgische buren dus vanavond aan de bak. Nergens dit rabbel in de kraker op het programma. De Oostenrijkers treden aan tegen FC Messi. Nou ja, dat is voetbal dan nog tien anger been natuurlijk. Oostenrijk tegen Argentinië. Ja, misschien een reden om nog eens even de soundtrack van het WK van stal te halen. Ik vind een pareltje hier. Shakira samen met de Burna Boy. Oh, hey.

0: Ja, misschien dat sommige mensen ook nog verwachtingsvol naar de hemel blijven kijken de komende week.
1: Zin in zondag.
0: Want de temperaturen die blijven hoog. En dan is behoefte aan regen. Ja, die is er misschien wel zeker bij de liefhebbers van de tuinen. Ik zie dat zelf. Dat gras maar niet geel wordt en dat de plantjes maar blijven groeien. Daar is dan natuurlijk toch wel wat water van bovenuit voor nodig. Ondertussen, hier gaat het even over heel wat anders. Wel een uitzonderlijk project van de politie. De politie heeft namelijk de jacht geopend op bouwers van geheime bergplaatsen in auto's. Criminelen gebruiken die verstopplekken voor wapens, drugs, geld. Sinds begin dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Afgelopen jaar heeft de politie het aantal auto's met verborgen ruimtes flink zien toenemen. En die verstopplekken die zijn ook steeds moeilijker te vinden. Dat is ook een beetje het concept van zo'n verstopplek, hè?
2: We zien eigenlijk dat verborgen ruimtes in vervoersmiddelen van voor tot achter in de auto kunnen zitten. Dus ze worden ingebouwd in dashboards, ze worden ingebouwd in dubbele wanden, achterbank, in de bodem, in de middenconsole. Dus eigenlijk op iedere plek die je kunt bedenken in een auto waar ruimte zit, daar zou een ruimte ontdekt kunnen worden.
0: Ja, ik zit te denken bij mijn eigen auto. Ja, het is niet dat ik allemaal clandestien materiaal vervoer, hoor. Maar als dat het over geheime plekken gaat, ja, mijn auto ligt zo vol met troep dat als er nog ergens iets tussen zou liggen, nou, dat zou ook best goed verstopt zijn, denk ik, hoor. Lange tijd kon de politie schijnbaar weinig doen tegen zulke ruimtes. Bestuurders waren alleen strafbaar als er iets illegaals in lag, zoals wapens of drugs. Maar nu is het hebben van zo'n plek alleen al, of het inlaat.

0: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
10: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
12: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
13: Annette Schut met het NOS Journaal. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran bezig met gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is onder meer minister van Buitenlandse Zaken Arachi aanwezig. Volgens Iran is het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het belangrijkste gespreksonderwerp. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. En gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser die op de weg tegen het verkeer in zou hebben gereden. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen en sprongen vanaf de rotsen de zee in. Daar kwamen ze door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. In Tiel zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het gaat om een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump, die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Het weer droog en zonnig bij 24 tot 31 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Dit was het NOS Journaal.
14: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
15: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
14: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
16: Ja.
1: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Scherpijs, 2,49. Leuk voor het WK.
16: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
18: Meneer, mag ik u wat vragen?
19: Ja.
18: Waar kent u Hazy van?
19: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
18: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
19: Oké. Okay.
18: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
20: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive

0: winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Demi Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
8: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
9: De internationale keramiekmarkt. Ontdek op zondag 28 juni prachtige werken van maar liefst 85 keramisten op de markt in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
10: Boek nu de Ardennen al vanaf 47 euro per persoon. Voordeeluitjes.nl.
11: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Hier werden de Molukkers onder slechte omstandigheden gehuisvest in onder meer voormalige concentratiekampen. Jette bood de excuses aan in een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran begonnen aan gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen week tekenden de twee landen al een tussentijds akkoord. De delegaties zitten in een bergresort vlak bij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is minister van Buitenlandse Zaken Araghchi aanwezig. Iran eist dat er een einde komt aan het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Ook zei hij dat ze in Italië niet populair is. Volgens de peilingen klopt dat niet. Meloni heeft daar weer op gereageerd door te zeggen dat Trump zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. In Tiel zijn vannacht twee agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het is een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het weer droog en veel zon. In het oosten kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
0: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
17: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van €17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
18: Met Rousseau chocolade.
17: Kijk op rousseau.nl.
19: Letro. Letro ontwerpt, construeert en bouwt beletteringen, licht- en neonreclames in alle vormen en maten. Alles in huis gemaakt en ter plekke geïnstalleerd. Letro, laat zien wie u bent. Kijk op letro.nl.
20: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenboutique Weert alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
21: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

later. Tegen alles wat niet kon, dacht er nog, hingen we samen. Hoe te druipen in de zon, langs elkaar onbewogen, langs elkaar stil te zien. De rivier is stelt geen vroeger.

0: zit er die mens op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Vergeet je niet in te smeren.
7: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
9: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all-inclusive, al voor €179.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Wilt stiekem bouwen met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dich.
9: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
12: Voordeeluitjes.nl.
13: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
14: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in Rotterdam namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Jette bood onder meer excuses aan voor de gebrekkige opvang en huisvesting van de Molukkers. Daarna volgde applaus en gejuich. De premier hield een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijke ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast voor verhoor. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen als penalty-series niet worden meegeteld. En daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in de finale tegen Spanje in 2010. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendimensievriendelijk.nl.
8: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
8: Hebbes.
10: Kijk op ben.nl.
8: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
12: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
19: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
23: Beleef het zelf. Het Oost-Limburgs Schuttersfeest in Melick. Waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
24: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
25: Voor elke keukenwens en elk budget is EK.

0: Marsa.
1: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Zondag 6 september. Get ready and enjoy the party. K3 is back again met al hun bekende hits.
10: De Doolhof in Tegelen om 6 uur.
9: Dress up and sing along like nobody's watching.
10: Get your tickets at thedoolhof.nl.
11: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen, of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
12: Is het nu een goed moment om een thuisbatterij aan te schaffen?
13: Natuurlijk! Zo optimaliseer je het stroomverbruik en verlaag je ook de kosten. Zo haal je alles uit je eigen energie. Manage your energy op newenergysystems.nl.
11: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
1: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
14: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een deel van Europa kan met temperaturen van 40 graden of hoger. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven morgen gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood, net als in de Italiaanse steden Milaan en Turijn. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Het was haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand, waarin ze zich wil specialiseren na haar successen op de 400 meter en 400 meter horden. Eerder vandaag won Nadine Visser in Hengelo de 100 meter horden. Lieke Klaver eindigt op de 400 meter als derde. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden.
0: Pas op hoor, deze is heet.
15: Oef, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
16: Ja, graag.
15: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
16: En voor mij, man?
15: En een frisje voor jou.
16: Dank je.
17: Proost.
18: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
19: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
20: Appetito.
19: Appetito.
21: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
22: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
23: Oké, we gaan.
19: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
24: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
25: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
26: Hans, alleen de prijs is anders.
27: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile. Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
28: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
29: Houd misdaad uit je buurt.
28: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Honda Gazonmaaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
7: Je tuin aanpakken? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in beton, natuursteen en keramische bestrating. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
8: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie gangen in ineens, al voor €169. Voordeelhaartjes.nl.
9: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
10: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
11: voordeeluitjes.nl.
12: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jette zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Na de excuses van Jette werd op de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Moluks Monument onthuld. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met onder meer boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. En morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid gaat vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet door. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
14: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
15: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
14: Echt?
15: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
16: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Johan's witgoed plus Johan's elektra niet goed is...
21: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
22: Rook?
21: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
22: Nee, rook. Uit de meterkast.
20: Johan's witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
21: Zo, koffie?
20: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
23: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
24: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
25: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
26: Win jij de allerlaatste tickets?
25: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Toro Zero Turn Maaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
6: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
7: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
8: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molukks Monument, namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan. Het gebeurde voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid is de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet doorgegaan. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm.
9: Vanavond, 8 uur, op L1 Radio. Bokkenrijders.

0: Dit is een podcast van Toneelgroep Maastricht. In samenwerking met L1.
1: Hallo, ik ben Eva Kusters.
2: En ik ben Henk Hover. In deze podcast gaan wij op zoek naar bokkenrijders.
1: Niet alleen het verleden, maar zeker ook in het heden, anno nu.
2: Ja, wie waren die bokkenrijders? En waarom spreken ze anno nu nog steeds tot de verbeelding?
1: Wat is waar en wat is hun verzinsel?
2: Ga met ons mee op deze ontdekkingstocht langs heden en verleden.
1: Op zoek naar
2: de bokkenrijders.
1: Je luistert naar aflevering 1, ons vertrekpunt. Onze allereerste podcastaflevering. En misschien is het goed om even bij het begin te beginnen. Wat gaan we eigenlijk doen?
2: Ja, en in deze podcast proberen we te begrijpen wie de bokkenrijders waren. Of misschien beter, wat er van hen gemaakt is. En waarom en hoe deze bokkenrijders in leven worden gehouden.
1: We gaan naar buiten, het Limburgse landschap in. We spreken mensen die hier al jaren onderzoek naar doen. En we proberen zelf te voelen wat er nog over is van dat verhaal. Want zijn het rovers geweest?
2: Ja, of is het een verhaal dat steeds groter is geworden?
1: Of iets daartussenin.
2: Oké, laten we beginnen.
1: We beginnen op een plek waar het verleden nog heel dichtbij komt. Dus ik neem Henk mee op pad naar een plek waar het verhaal ineens een stuk minder mythisch wordt.
2: Eva, waar heb je mij mee naartoe genomen?
3: Ik heb je vandaag meegenomen naar Kasteel Terborg in Schinnen.
2: Ja, Limburgse als dit wordt het niet. We reden een slingerweggetje, de heuvels in. Koeien, schapen, boomgaarden. Ja, Limburgse heuvelland. En een prachtig kasteel met een grote poort. En een brug en een gracht. Ho, we gaan een beetje te snel. In Limburg weet iedereen wat bokkenrijders waren, maar in de rest van het land is dat niet vanzelfsprekend. Maar schrijver en presentator Daphne Dekkers legde dat in maart in een van haar columns heel goed uit.
4: Nadat in de 18e eeuw de graanoogst was mislukt, heerste er honger en armoede in Zuid-Limburg. Wanhopige boeren en criminelen kwamen in opstand tegen de adel en de kerk en vormden een roemruchte roversbende die werd beschuldigd van plunderingen en brandstichtingen. Ze waren natuurlijk niet allemaal Robin Hood, maar de meeste mensen die zich bij deze bende aansloten, deden dat om in leven te blijven. De plaatselijke overheid besloot echter al snel dat de rovers onder invloed moesten staan van de duivel. En omdat de bendeleden ongrijpbaar leken te zijn, werd het verhaal steeds sterker dat zij 's nachts op bokken door de lucht vloog.
2: Oké, dankjewel Daphne Dekkers. Die komt dus in deze podcastreeks nog een keer terug. Maar waar waren we gebleven? We waren in Schinnen, in Kasteel Terborg. Maar waarom toch even? Waarom zijn we hier?
3: Waarom zijn we hier? Omdat ik Frits heb leren kennen. En ik ken Frits nog niet heel erg goed, maar vandaag gaat Frits ons van alles vertellen over bokkenrijders. Of ze dus echt hebben bestaan. Frits is er heilig van overtuigd. En hij heeft ook allemaal folterwerktuigen, moet ik eigenlijk zeggen.
2: Wat?
3: Ja, folterwerktuigen. Dus hij zei tegen mij, moet ik het meenemen? Ik zei, alsjeblieft wel. Ja, hij weet alles over het kasteel. En hij gaat ons daar vandaag over vertellen.
2: Nou, ik vind het nu al spannend. Het is gelukkig wel licht, dat scheelt.
3: Ja, dat wel.
2: Nou, kom gewoon.
3: Oké, let's go.
2: Een soort poortgebouw, een wit met grijze poort. En daarin weer een klein deurtje, daar gaan we door naar binnen, staat open. Maar ik zie nog geen Frits. Misschien moet je even bellen, Eva. Oh, is er toch?
5: Hallo.
2: Hallo Frits.
5: Hallo, goedemiddag.
2: Ja, Eva heeft mij meegenomen hier naartoe, dus... En u weet van alles over bokkenrijders en deze plek?
5: Dat wordt gezegd, ik denk het wel. We zijn hier op Kasteel Terborg, dat heeft u al begrepen. Dit was vroeger eigenlijk de schepenbank van de heerlijkheid Schinnen. Hier zat dus ook de adellijke familie, die woonde hier. De processen en dergelijke, die hebben dus in dit gedeelte van de hoeve, dus van het kasteel, plaatsgevonden. Maar ja, goed, ook het folteren werd hier toegepast. Dus ze zaten hier gevangen. We hebben daar de kerker.
2: Is hier echt nog een kerker waarin bokkenrijders hebben gezeten?
5: Jazeker. Ja,
3: en hoe weten we dat zeker?
5: Omdat dat ook beschreven is in de actes.
2: Maar Frits, ik durf het bijna niet te vragen, maar mogen wij...
5: Wij mogen erin. Wij mogen erin. Daar heb ik toestemming voor gekregen.
6: Oké. Okay. Eva,
3: stel
6: toe maar voorop.
3: En
6: toe maar voorop. Nou, ik ben benieuwd. Ik zie een houten poortje.
3: Laten we Frits vooral voorop laten gaan, toch?
6: Even bukken. En dit is een kerker.
5: Dit is een van de kerkers. En hier werden de bokkenrijders eigenlijk gevangen gezet. Op de vloer lag stro. Mm-hmm. Daar lag een boomstronk waar een harnas aan vastgeklonken was, zat. En zo'n bokkenrijder moest daar aan plaats nemen. Kreeg dat harnas om, zodat hij eigenlijk niet kon vluchten.
6: Hij zat vast aan die boomstronk?
5: Aan die boomstronk, okay. Ja. Dat harnas zat vast aan die boomstronk en hij zat in dat harnas. Rondom lag stro. Hebben jullie een idee waarom?
3: Ik zeg wel, maar ik heb geen idee. Jij?
5: Nee, als ze hun behoefte moesten doen, dan kon de broek naar beneden en dan konden ze of naar achter of naar voren schuiven.
6: Oh, ja.
5: Dus om dat netjes te houden, was die cipier dus eigenlijk verplicht om rondom die boomstam iedere dag dat schoon te houden en vers stro te spreiden.
6: Zullen we eens heel stil zijn en kijken wat er gebeurt? Voel je iets?
3: Nee, ik voel niks, maar je wordt wel gek als je hier de hele tijd moet liggen. Want je hoort zo een paar druppeltjes en je hoort het overal een beetje kletteren. Er is geen rust, er is geen totale rust hier.
6: Nee, en het stinkt denk ik ook
3: ja.
6: wel. Hoe weten we dit allemaal?
5: Het staat allemaal in de actes.
6: Ja.
5: Dat is allemaal echt vastgelegd.
3: En hoe weten we dan dat het waar is?
5: Alles wat we zonder folter, wat zonder folter bekend is, we weten op een gegeven moment dus ook wat daadwerkelijk gebeurd is door slachtofferverklaringen. Die zijn zonder folter natuurlijk, want de slachtoffers werden niet gefolterd, hebben dat vastgelegd. Vaak zagen ze 8 tot 10 mensen en buiten stonden er ook nog op wacht. Dat blijkt uit de slachtofferverklaringen. Dus we hebben met bendes te maken. Dus niet één grote bende geweest, maar bendes geweest. En ook zeg maar het hele proces, als ze gevangen genomen werden, dan werden ze op een gegeven moment ondervraagd. Het waren eerst 2 minnelijke ondervragingen. Dus dat betekende zonder folter. En daar kunnen we eigenlijk ook wel van uitgaan. Alleen toen hebben ze natuurlijk nooit verklaard, als ze al aan een inbraak hadden meegedaan, dat ze dat hadden gedaan.
6: Ik vind het een beetje creepy hier. Zullen we...
3: Ja, laten we naar een andere plek gaan.
5: Oké, goed. Dan gaan we...
3: Terug het daglicht in.
6: Even bukken, voorzichtig.

0: Nou, ik vind het heel belangrijk dat het ware verhaal van de bokrijders verteld wordt.
1: Er zijn fotoverhalen? Of wat?
0: Ja, er zijn natuurlijk hele mooie verhalen. En die moeten we ook in stand houden. Dat hoort bij onze streek. Ja,
1: het romantische verhaal, hè?
0: Precies. En dat moeten we ook zo houden. Maar het is ook belangrijk dat het juiste verhaal verteld wordt. En bekeken wordt van, oké, waarom zijn mensen destijds gaan inbreken?
1: Ja. Hey, maar... Dat romantische beeld is ook een beetje het Robin Hood-idee, hè?
0: Ja.
1: Stelen van de rijken, ja, ten gunste van de armen. Jij schudt nee, je knikt ja.
0: Nee, het is gewoon niet zo. Het is gewoon niet zo. Dat verhaal kunnen we het Land der Fabelen verwijzen. Dat is niet
2: en
0: zo.
2: Het verhaal van bokkenrijders. Ze heten bokkenrijders omdat ze in de nacht op bokken op pad gingen. Is dat een fabel?
0: Ja, natuurlijk. Hè. Dat is hetzelfde als met de heksen. Ze konden alles betoveren en ze konden zich op alles voortbewegen om te boeleren ergens op een plek met de duivel.
2: En waarom noemen we het dan de bokkenrijders?
0: Ja, omdat op een gegeven moment, we hebben het lam gods, het goeie, en we hebben de duivel. Als we naar de mythologie kijken, hebben we de duivel, het slechte, en die heeft een bok bij zich. Maar daarnaast heeft op een gegeven moment iemand verklaard, Peter Pons, dat hij aan twee inbraken had deelgenomen. En die twee plaatsen die lagen zo ver uit elkaar dat hij dat nooit te voet had kunnen afleggen. En toen zeiden ze van, ah, wacht even, het slechte, de bok, ja, ze hebben een verbond met de duivel, dus ze kunnen zich verplaatsen
2: op
0: die bok. Bokkenrijders.
3: De bokkenrijders dus. De onwetende, maar ook gelovige mensen uit de 18e eeuw zoekt verklaringen voor het onverklaarbare. Vliegen op een bok in het hols van de nacht. Daar moet de duivel de hand in hebben. Dat kan niet anders. En als je iemand maar lang genoeg de duimschroeven aandraait, of erger, dan bevestigt die persoon uiteindelijk zo'n onwaarschijnlijk verhaal.
1: Eva, wat zie jij?
2: Nou ja, ik weet niet precies wat ik zie, maar het is een soort ijzeren bedoeling. Ongeveer net zo groot als twee handen. Met allemaal, het lijkt een soort haaientanden eigenlijk. En ik denk dat de bedoeling is
1: dat jij mijn
2: duim in gaat steken, vraagteken.
1: Zijn dit nou duimschroeven?
0: Dit zijn de duimschroeven.
1: Nou.
0: En er zijn verschillende uitvoeringen, maar dit zijn de duimschroeven zoals ze destijds werden gebruikt.
1: Ja, Eva, ik heb de microfoon vast.
2: Dus. Nee, ik zal het proberen.
0: Ik leg even uit hoe dat gebeurde.
1: Ja. Kijk, ja, wacht even. Ja. Maar jij zou even je duim erin doen.
2: Oké, daar ga
0: ik. Eén duim.
2: Oké, ik leg mijn duim. Ik heb van die velgen...
0: Iets verder.
1: Nou, fijn dat je nagels gelakt hebt.
2: Ja. Roze nagels.
0: Ja.
2: Ik voel het wel, hoor. Dit is
1: maar
2: niet
1: zijn niet aangedraaid.
2: We zijn nog niet eens aangedraaid. Doe het omhoog.
0: Ja.
1: Is het nu al klaar?
2: Ja, nee, dit voelt echt niet fijn. Ik denk als we het zouden aandraaien... Zullen we het eens proberen, een beetje?
0: Kijk, ik kan even
2: drukken. Nu voel ik dat ik geen kant meer op kan. Au, dit doet wel pijn. Ja, ik haal hem er weer uit, hè. De velgen, roze nagel. Nou, je ziet het helemaal, hè? Een afdruk in mijn duim.
0: Dit is nog minimaal, ja.
2: En was het dan wel eens zo dat ze zo hard aandraaiden dat dan die duim er gewoon bijna afviel?
0: Waren kapot, ja.
2: Ja?
0: Ja, dat deden ze. En wat gebeurde er? Als er dan nog geen bekentenis was, dan bleven die duimschroeven op de duimen. Ik pak even dan het volgende folterinstrument.
1: Okay. Even kijken. De 25 centimeter, ijzeren ding. Met aan de binnenkant pennen. En ja, daar kan een lichaamsdeel in, denk ik.
2: Ja, ik denk een been of een arm.
0: Een been. Scheenbeen. Ze werden op het scheenbeen gezet. En ze noemden dat de Spaanse stevelen.
1: Ja.
0: Ja, en die werden dus... De duimschroeven zaten er nog op. En dan kwam die eerste beenschroef. Ook dat is helemaal uitgewerkt in het wetboek, hoe dat moest. En dan kwam zo'n beenschroef.
2: Wat mij nu echt door het hoofd gaat, waarom heb jij dit, Frits? En wat, hoe kom je hieraan?
1: En wat doe je daarmee?
2: Ja, dat wilde ik eigenlijk ook vragen. Wat doe je daarmee?
0: We proberen natuurlijk hier geld mee te verdienen. Banken te overvallen.
1: Dat ding erop en dan maak de kluis open. En dan,
0: ja, precies. Ja. Ja, maar het lukt niet. Dus, nee, het is belangrijk om de mensen te laten zien hoe dat destijds heeft plaatsgevonden. Ja. En dat is vooral om ook aan te tonen dat door die folter heel veel onschuldige mensen bekend hebben en daardoor op het galgenveld terecht zijn gekomen.
1: Want jij zegt, als je maar iemand pijn genoeg doet, is hij in staat om alles te bekennen.
2: Ook als hij het niet gedaan heeft.
1: Dit is een gruwelijk verhaal, Eva. Ik weet niet wat jij vindt.
2: Ik snap niet hoe mensen dit doorstaan. En ik snap ook niet hoe je dan kunt zeggen, nou, als je deze drie dingen hebt doorstaan, we laten je niet vrij. Ja. Hoe dan?
0: Ja, het is, de wet schrijft het eigenlijk voor, maar ze deden zich gewoon niet aan de wettelijke regels houden.
1: En dat is allemaal minutieus opgeschreven en vastgelegd. Want daarom weten we dit allemaal,
0: toch? Ja, precies. Ja. Er is heel veel terug te vinden. Er is heel veel bewaard gebleven van de schepenbank Schinnen. Er zijn ook stukken verdwenen, natuurlijk. Maar je kunt dus aan de hand van die stukken die er zijn, complete processen eigenlijk terughalen hoe dat gegaan is destijds.
3: Met stukken bedoelt Frits natuurlijk archiefstukken. De verhoren en de folteringen en de bekentenissen werden in die tijd minutieus vastgelegd. Veel uit die tijd is bewaard gebleven. Onderzoekers als Frits hebben die stukken ingezien en bestudeerd. Frits schreef er een vuistdik naslagwerk over met de titel De Bokkenrijders met de dode hand. Het geeft een beeld van de manier waarop bokkenrijders werden berecht. Hoe onwaarschijnlijke bekentenissen werden afgedwongen onder onmenselijke tortuur.
2: Nou, eigenlijk lijkt het een soort barkruk, maar aan de bovenkant is er iets geks aan de hand. Want daar zit namelijk een soort spitse punt aan. Dus waar je normaal gezien het zitvlak hebt van een barkruk, zien we hier een spitse punt. Dus het lijkt alsof je er niet op kunt zitten.
1: Van hout, hè?
2: Ja.
1: En daarbovenop ligt een ijzeren ring met daaraan volgens mij drie of vier touwen.
2: Ja.
0: Dit was de halsband. Iemand die kwam met ontbloot onderlichaam. Op dat stoeltje, ik zeg altijd als ik het meeneem, kijk, dat puntje is nog bruin.
1: Oh.
0: De voeten kwamen niet op de grond. De benen werden aan de poten vastgemaakt. En deze halsband, die kreeg men nog een keer om
2: de nek. Een halsband, ja, ik weet niet goed waarmee ik dit moet vergelijken.
1: Een ijzeren ring, hè?
2: IJzeren ring, met daaraan ook weer allemaal pinnen die waarschijnlijk bedoeld zijn om in je nek te prikken.
0: Ja, precies. Ja. Dus iemand zat op dat stoeltje met de handen achter de rug bij elkaar gebonden. De voeten aan die poten vast. Hij zat op die punt, die halsband om zijn nek. Die pinnen die drukten natuurlijk in de nek. En die touwen die waren aan de muur vastgemaakt. En daar zat zo iemand. En als hij niet bekende, dan kreeg de beul opdracht van de officier van de jury. Sla eens even op die touwen.
1: Oh, echt?
0: Ja.
2: Waarom deden mensen dit? En waarom wilden andere mensen hierbij zijn? Wat
0: heel,
2: is dit?
0: Heel eenvoudig. Men ging ervan uit dat God je bij zou staan als je de waarheid zou zeggen. Dan zou je die graden van tortuur kunnen doorstaan.
2: Feitelijk.
0: Er zijn maar weinigen die op een gegeven moment vrijgelaten zijn. Er zijn er wel, hoor. Die
1: hadden die gevolgen van de tortuur. En dat zijn, je duimen zijn verbrijzeld, je scheenbeen ligt eraan.
0: Ja,
1: als je hierop zit, ik weet ook wel wat er ongeveer gaat gebeuren, maar dat is ook niet goed.
2: Over je mentale trauma nog maar niet te spreken.
0: Ja. Nee, precies. Zo is dat.

0: We laten de kerker even achter ons en steken de binnenplaats over. Het is een soort een kasteelhoeve met ommuurd. En,
1: ik ga naar binnen.
0: Ja, een deur open. Frits, die weet de weg hier. Oh.
1: Zo. Dit is mooi.
0: Ja. Een hal, denk ik, met een hele grote open haard. Een mooie, zware, grote trap. Frits, waar zijn we?
2: Ja, we zijn in het woongedeelte van Kasteel de Borg.
0: Een grote boekenkast. Ah, een glas in loodraam. En je hoort het, hè?
1: Ja.
0: Dit is een kapel.
1: Nu staan we in een kapel.
2: Ja, dit is de kapel. En zo'n kasteel had een eigen kapel. En dat de adellijke familie zich eigenlijk hier komt bidden. Een
0: privé-altaartje eigenlijk, hè?
2: Ja, en dan, precies.
0: Frits, je hebt een doosje bij je.
2: Ja.
0: Dat heb je niet voor niks.
2: Nee, daar zit de dode hand in.
0: Wat lief?
2: Een dode hand.
1: Wat is een dode hand?
0: Niet levende hand.
2: Het is geen echte hand meer. We hebben hem laten maken.

0: De bokrijders gebruiken een echt.
1: Ja. Stel je voor, je loopt over zo'n veld en er liggen allemaal van dit soort handen om je heen.
2: Ja,
1: dat is toch een luguber idee.
2: Ja, ja, kan gebeuren. En die dode hand, die speelde ook een rol. Het is namelijk zo dat ze een duivelse eed gezworen zouden hebben. Ze zworen God af en de duivel toe. En ze deden dat op een dode hand. Dat was dus een duivelse bond, werd met de dood bestraft. En als je dus lichaamsdelen van een overleden man of vrouw in bezit had, dat mocht niet, want er waren duivelse magische krachten aan toegekend. En dat mocht je niet in bezit hebben. Dus als je had gezworen, ik zweer God af en den duivel toe, en ik heb dat op een dode hand gedaan, dan hadden ze drie redenen om je naar het galgenveld te vervoeren. In diezelfde Constitutio Criminalis Carolina staat in artikel 166... als iemand steelt om zichzelf of zijn gezin in leven te houden, mag die niet veroordeeld worden. En daarom hebben ze die, zeg maar, juristen hebben die duivelse eed eigenlijk bedacht om, als iemand dat zou zeggen, dat ze hun dan toch konden veroordelen.
0: Is dat dus eigenlijk het grote onrecht, wat jij zegt? Ja. Er was rechtspraak, er stonden dingen vast in de wet. En eigenlijk hebben de mensen die die bokrijders hebben willen veroordelen, die hebben zich niet aan de wet gehouden.
2: Precies, zo is dat.
0: Dat is een groot onrecht, hoor.
2: Ja. Maar goed, als we het hebben over folteren, er wordt nog steeds gefolterd. Ja, we zien het in landen om ons heen of verderop, dat het ook nog gebeurt.
1: Ja,
2: en folteren gebeurt nou met waterboarding, met licht en zoiets allemaal. Het gebeurt nog steeds.
0: Dit is de link naar nu. We zitten met ons hoofd in 1740 of zo, tijd van de bokrijders. Maar dit is nu. Dit is wat nu nog ergens in de wereld zomaar gebeurt.
2: Ja.
1: Dat is echt zo vreemd om voor te stellen. Als we net in zo'n kelder hebben gestaan, dat je eigenlijk denkt, nou ja, dit is verleden tijd, er is weinig meer van over. Maar dat het dan in het nu nog steeds gebeurt, ja, dat is niet te beseffen. Ja.
3: Oké, dat was Frits. Folterwerktuigen, bokkenrijdersmythes, de dode hand en kerkers, alles passeerde de revue. Na deze duikende geschiedenis lijkt het mij tijd om op pad te gaan.
0: Ja, want als je het over de bokkenrijders hebt, dan heb je het ook over het Zuid-Limburgse landschap. Dus ik denk, zelf op pad gaan.
3: Zelf op pad?
0: Ja, stel je voor, het is stil. Midden in de nacht, ergens op een plek waar bokkenrijders hun plannen hebben gesmeed. Ik denk dat we dan echt heel dicht bij de bokkenrijders gaan komen. Laten we sporen gaan zoeken. Ik neem je mee.
1: Links, rechts?
4: Ik stel voor dat we deze kant op gaan.
1: Oké.
4: Eva, waar zijn wij?
1: Ja, vraag me ook af. Vraag ik me zo af.
4: Nou, zal ik je helpen?
1: Ja.
4: We zijn in Schaarsberg. Dat hoort bij de gemeente Landgraaf. Je bent net voorbij slot Schaarsberg gekomen. Maar het slot Schaarsberg, dat heeft natuurlijk alles te maken met de bokkenrijders. Ik heb even wat dingen opgeschreven vanmiddag. Rot ik nu hier uit mijn jas. Ik heb een zaklamp, hè?
1: Ik heb een zaklamp.
4: Oké.
1: Jij hebt de kennis.
4: Zal ik het voorlezen?
1: En
4: anders?
1: Ik heb de angst.
4: Je hoeft niet bang te zijn, ik ben bij jou. Ik ben zelf ook een beetje bang. Het kasteel waar we net langs liepen.
1: Ja.
4: Daar is eigenlijk alleen nog maar een stuk toren van over. Dat zijn ze weer opnieuw op bouwen. Maar dat werd in 1571 door Johan van Schaarsberg gebouwd. Nou, in het midden van de 18e eeuw maakte hier op deze plek de bokkenrijdersbendes de streek onveilig. En de gouddieven, waaruit die bokkenrijdersbenden bestonden, die hadden hier ergens in de buurt, bij de kapel van Leenhof, een vergaderplek. En daar gaan we nu naartoe. En waarom doen we dat s'nachts?
1: Ja, omdat s'nachts natuurlijk altijd alles spannend is. En de bokkenrijders, die waren er alleen in de nacht.
4: Ja, we kunnen nu daar wel een beetje opgewekt over praten. Maar ik denk altijd, als je dan daar s'nachts naartoe loopt en je bent helemaal stil, dan kun je het misschien nog...
1: Dan dwaalt er iets, hè?
4: Ja, kun je misschien nog voelen. Kunnen we misschien nog dichter bij die bokkenrijders komen, ja, denk ik. En straks ga ik nog met jou naar een plek waar vroeger een aantal bokkenrijders opgehangen zijn.

0: Okay. Heb je daar zin in?
1: Oké, okay, in de nacht. Naar een plek waar misschien wel een geest rondwaalt.
0: Ah, nee, geesten bestaan niet.
2: Oké, okay. Je hoort twee podcastmakers in een donker stukje landgraaf. Gewapend met een zaklamp op zoek naar wat eigenlijk? We gingen die avond dus in het donker op zoek naar een kapel op de top van een berg. Waar vooruit een heuvel. Een kapel waar volgens de geschiedschrijving bokkenrijders bij elkaar kwamen om te beraadslagen over mogelijke rooftochten. En die kapel staat dus ergens in een bos in de Limburgse gemeente Landgraaf.
1: Ik denk echt dat dit een plek is waar mensen gure dingen zouden doen.
0: Denk je?
1: Ja, maar ik kan me niet voorstellen. Ik ga me zorgen maken als we iemand tegenkomen, zeg maar.
0: Oké.
1: Okay. Hier is gewoon niks en niemand.
0: Maar ik had wel gedacht dat jij een grotere zaklamp mee zou nemen.
1: Oh.
0: Maar goed.
1: Nee, ik heb een kleine zaklamp in mijn hand, maar hij schijnt wel ver.
0: Ja, klopt. Hey, ik zie een vale maan.
1: Klopt, ja.
0: Door de wolken piepen.
1: Ik dacht thuis, wat nemen mensen mee als je op bokkenrijderstocht gaat? En toen heb ik, behalve deze zaklamp, alleen een pakje stroopwafels in mijn tas.
0: Echt waar? Oké.
1: Okay. En jij?
0: Niks. Zaklamp. Wandelschoenen aangetrokken.
1: Ja, die heb ik ook aan.
0: Ja, winterjas natuurlijk, maar het is eigenlijk helemaal niet zo koud.
1: Nee.
0: Nou, je moet je nu voorstellen, vind ik, hoe het hier uitzag ten tijde van de bokkenrijders. Kijk, we horen nu daar achter die weg.
1: Ja.
0: Ja, die was er toen natuurlijk nog niet. Er stonden een paar grote bomen, denk ik. Een beetje bossen. Zo'n karrensporen. Geen geasfalteerde weg, maar karrensporen. En dat die mensen waren ook wel bang destijds. Want wij zien nu allemaal lampjes overal. Maar die waren er toen natuurlijk nog niet. En als je van het ene dorp naar het andere dorp ging, ja, dat ging je door het donker. Als je het 's nachts deed.
1: En alles een beetje op gevoel.
0: Oh ja.
1: Er zitten allemaal regenwormen hier.
0: Wat? Regenwormen?
1: Ja, daar.
0: Oh.
1: Oké.
0: Okay. Ik heb niet gezien. Ja, ergens hier moet de kapel zijn. Die kapel ligt ook op een verhoging in het landschap, hè?
1: Oké, okay, hier is wel een berg. Maar dat zou betekenen dat we van het asfalt af moeten in een soort bos.
0: Nee, hier is geen kapel, toch?
1: Nee.
0: Maar stel je dus voor, dat kasteel daarachter, hè, dat ligt nu een paar honderd meter achter ons. En dan die kapel op die heuveltop. Natuurlijk wel een mooie plek.
1: Ik denk toch dat we dat bos in moeten, want als we deze weg... Ja, als we deze weg aflopen, dan komen we weer op een grote weg.
0: We moeten even een stukje terug doen.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Er is ook een trapje, zie je dat?
1: Ja. Ja, we zitten goed hoor. We moeten gewoon het veilige asfalt verlaten. En het bos in. Ja.
0: Okay. Ik denk zullen we toch gewoon de berg op?
1: Ja.
0: Berg. De knoestige boomwortels.
1: Bewegen. Mijn hart maakte even een sprongetje. Maar we zijn volgens mij nog veilig. Zo, we staan echt hoog op een berg. In het donker met om ons heen alleen maar bos. En ik zie nog geen kapelletje. Ja, daar.
0: Waar?
1: Ik zie het.
0: Echt waar?
1: Ja, een wit kapelletje.
0: Oh ja. Nou, als dat er niet spooky is, weet ik ook niet meer. Toch?
1: Jezus, zeg dat. Ik zie het alleen omdat mijn zaklamp er licht op schijnt, maar het is nog even een stukje de heuvel.
0: Oh. Wat zien we?
1: Er brandt een rood lampje in de verte. En een soort...
0: kaarsje, nee, of niet?
1: Oud,
0: wit.
1: Het ligt
0: dichterbij. Ja.
1: Huisje.
0: Het is een gebouwtje met een puntdak. Kruis al bovenop natuurlijk. Natuursteen denk ik aan de onderkant.
1: Ik ga wel heel dapper voorop, maar ik weet helemaal niet of ik het wil.
0: Ik volg. Wow. Wat een mooie plek is dit.
1: Ja.
0: Wat zien we? En ja, natuurlijk een groot hek.
1: Er brandt één kaarsje. Dat ja. Ik zei naar de rood lampje, maar het was één groot kaarsje. De kapel is dicht, dus we kunnen helaas niet in. Misschien aan, nou, ik denk niet aan de andere kant. Er staan wat verwelkte bloemen.
0: Nou, er liggen flinke boeketten voor de...
1: Ja.
0: Kan ik naar binnen kijken? Ja. Hallo? Ja. Een beeld van Maria met het kind. Eén kaars inderdaad. En een paar kerkbanken.
1: Het ziet er nog best wel uit alsof het soms wordt gebruikt voor
0: ja.
1: iets. En dit was dan de place to be als je moest vergaderen.
0: Ik ga even rondje om de
1: bouwing. Ik ga zeker achter jou aan.
0: Het is wel mooi, hè? Mooie natuursteen.
1: Ja, kleine raampjes ja. zitten erin. We kunnen er helaas niet in. En we staan ook op een soort heuvel, dus...
0: Nou, een soort heuvel.
1: Ja, het is, het is wel een grote heuvel.
0: Oh, wacht. Op 22 mei 1938 wijdde de decanaat Heerlen zich hier plechtig aan de heilige maagd Maria. Maar dat is natuurlijk ver na de bokkenrijders.
1: Ja, het woord bokkenrijders zien we hier nog niet echt voorbij komen.
0: Nee. Carmele, Virgo, nog iets. Ora, Ero, Nobis. Nou, je hebt vast
1: ja,
0: Latijn gehad.
1: Ja, ik heb 6 jaar Latijn gehad. Ik
0: nou,
1: kan niet vertalen.
0: Weet het nog niet. Oké, okay, ik heb nog wel wat voor te lezen volgens mij.
1: Oké. Okay.
0: Al spoedig bemerkten de mensen dat er op de eenzame heuvel,
1: ja,
0: dat is waar wij nu staan, vreemde dingen gebeurden. En ze waagden het niet meer in de buurt van de kapel te komen. Dit was de bokkenrijders zeer welkom, omdat zij daardoor hun duivelse plannen ongestoord konden uitwerken. Op een kille avond in de laatste week van oktober 1742 slopen verschillende ongure gedaanten door het dichte struikgewas naar de kapel van Leenhof. Wij liepen hier net naar boven,
1: ja.
0: 1742. Zodra allen aanwezig waren, moesten de verspieders verslag uitbrengen, waarna de hoofdman, het blokmenneke, ja, zo heet de hoofdman van de bokkenrijders, bepaalde dat zij op de vooravond van Allerheiligen bij de pastoor van Schaarsberg zouden inbreken. Nadat het plan tot in bijzonderheid was uitgewerkt, verdwenen de mannen weer in de duistere nacht.
1: Het zou leuk zijn als wij hier nu ook een duister plan gingen brengen, toch?
0: Doe de lampen uit.
1: Ik weet niet of dat durf hoor.
0: Jawel.
1: Oké. Okay.
0: En iedereen is dan hier bij elkaar gekomen. En dan is die vergadering afgelopen. Dan komen ze allemaal hier naar buiten. En de een gaat die kant op en de ander gaat die kant op. En iedereen gaat sluipig terug naar zijn eigen huis. En ze hebben een plan. En dat plan is inbreken ergens.
1: Ja, het is wel vet. Het heeft iets heel geurs en tegelijkertijd... Mijn ogen wennen nu ook wel een beetje aan het donker nu die lamp uit is.
0: Ja, je ziet het, hè. Het is 2026, dus
1: ja,
0: overal lampjes, overal... Maar stel je voor, 1742, waar zijn we? En dan, ja, pikken donker, alleen maar bos om je heen. Daarachter ligt het kasteel van Schaarsberg. In de verte zie je nog net die toren zo boven de bosrand uitpiepen. En dan die mannen die plannen maken. Ja, als het dan pikken donker is, en die maan gaat dan zo heel even tussen de wolken door. Een beetje licht zo, dan kun je zien waar je loopt. Ja, dat is heel flauw. Ik doe mijn ogen dicht.
1: Oké. Okay.
0: En ik denk terug aan 1742. Ik weet niet of dat werkt, maar kijk of er wat gebeurt.
1: Ik doe mee.
0: Ik wil wel bekennen nu.
1: Ja?
0: Ik denk dat ik dit alleen niet zo gedurfd had.
1: Ik ook niet. Zeker niet. Ik was me aan het afvragen... Zouden dat dan alleen mannen zijn geweest? Die hier bij elkaar kwamen voor dat plan? Waarschijnlijk wel.
0: Ja, traditioneel gezien, de vrouwen zaten thuis bij het vuur aan te houden, denk ik, toch?
1: Ja.
0: En die mannen vertrokken dan?
1: Nee, ik had het alleen zeker niet gedurfd.
0: Hey, we lopen terug. Dan gaan we naar het kasteel waar we de auto hebben geparkeerd. Dan gaan we weer in de auto. En dan gaan we echt naar een bos.
1: Spannend.
0: En in dat bos staat een boom. En die boom heet de galgenboom. Het galgenbuimke. En daar zijn dus echt wel bokkenrijders opgehangen.
1: Er zijn gewoon mensen gestorven op die plek.
0: Ja. En niet op de meest prettige manier.
1: Het is letterlijk doodeng.
0: Kom, hè. Kom.
1: Oké. Okay. Welke kant gaan we de heuvel af?
0: Ja, zoals we gekomen zijn, hè?
1: Ja, we kwamen van hier.
0: Nou, zak maar aan. Dan gaan we weer.
3: Oké, even terug. Deze wandeling bracht ons dus echt wel dichter bij de bokkenrijders. En het gevoel van die bokkenrijders. Door daar te lopen in dat bos kon ik me beter voorstellen hoe het eruit zag. Wat is onze volgende stap om dieper in het verhaal te duiken?
2: Ja, want je loopt daar en omdat het nacht is, gaat je fantasie toch een beetje met je op de loop. De grens tussen werkelijkheid en fantasie vervaagt als het ware. En misschien is dat ook wel waar we met dit verhaal naartoe willen.
3: Deze eerste aflevering begonnen we met zoeken naar wat de bokkenrijders zouden kunnen zijn geweest. En het valt me op dat niet iedereen op dezelfde manier wordt gehoord in dat verhaal. In de volgende aflevering wil ik dan ook graag kijken naar een perspectief dat vaak vergeten wordt. De rol van vrouwen. Waar waren zij in die tijd? Deden ze mee? En waarom praten we de hele tijd zo vanzelfsprekend over mannelijke bokkenrijders?
2: Ja, want daar had die Frits, hè, die je net aan het begin hoorde, toch ook nog een mooi verhaal over. En daarna gaan we naar Rolduc en daar spreken we met historica Catharina Scholtens om alles te weten te komen over de rol van de vrouw. Maar daarover dus meer in de volgende aflevering. Bokkenrijders is een podcast van Eva Kusters en Henk Hover voor Toneelgroep Maastricht in samenwerking met L1. Vond je iets van deze podcast? Laat het dan weten via de comments en tip hem bij jouw vrienden en bekenden. Oh ja, en geef een duimpje in jouw favoriete podcast-app.

0: 1 met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Moluks Monument. Die excuses waren voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk was het vandaag al in veel departementen code rood. Morgen geldt die waarschuwingscode in ongeveer de helft van het land. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood. In Madrid werd de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelast. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzegen van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft er nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm.
0: Vanavond, 8 uur, op L1 Radio. Bokkenrijders.

0: Sokkenrijders. Dit is een podcast van Toneelgroep Maastricht. In samenwerking met L1.
1: Hallo, ik ben Eva Kusters.
2: En ik ben Henk Hover. In deze podcast gaan wij op zoek naar bokkenrijders.
1: Niet alleen het verleden, maar zeker ook in het heden, anno nu.
2: Ja, wie waren die bokkenrijders en waarom spreken ze anno nu nog steeds tot de verbeelding?
1: Wat is waar en wat is hun verzinsel?
2: Ga met ons mee op deze ontdekkingstocht langs heden en verleden.
1: Op zoek naar
2: de bokkenrijders.
1: Je luistert naar aflevering 2 van de podcast Bokkenrijders. En even kort terug naar waar we gebleven zijn.
2: We begonnen in het donker, we liepen door het landschap en we doken de geschiedenis in.
1: Maar er bleef ook iets liggen, namelijk wie werden er gehoord en wie niet. In deze aflevering kijken we daarom naar de rol van vrouwen in het verhaal van bokkenrijders.
2: En daarvoor gaan we nog een keer terug naar Kasteel Terborg in het Zuid-Limburgse Schinnen. Eva snijdt het thema aan bij bokkenrijderskenner Frits Schoonbrood.
1: Waren er ook vrouwelijke bokkenrijders in die tijd?
3: Ja, die waren er. Ze hebben dus echt meegedaan aan inbraken. Geertruid Bos bijvoorbeeld, maar ook in Herzogenrath.
1: En wie is Geertruid Bos?
3: Zij heeft ook mee ingebroken en met diverse inbraken deelgenomen. Mm-hmm. En zij is dus later ook veroordeeld. Maar wat je dus vaak ziet met vrouwen is dat ze niet naar het galgenveld vervoerd werden, maar ze werden gebrandmerkt. Zelfs als ze het vroeger met vee deden, hè, dus een brandmerkteken op de huid. En dan werden ze verbannen. En als ze dan terugkwamen, dan werd gezegd van, dan ga je naar
1: het galgenveld. En waarom deden ze dat dan? Waarom deden ze vrouwen verbannen en niet meteen folteren?
3: Dat vind je eigenlijk in de actes niet terug. Ze hadden misschien toch wat meer compassie met vrouwen. Als we het hebben over Pons, een dochter van Matthijs Pons. Die is ook op een gegeven moment opgepakt. Die is op Kasteel Hoensbroek in de kerken terechtgekomen.
1: En hoe oud was ze dan ongeveer?
3: Was begin 20. En zij is dus, hetzelfde als in de heksenprocessen, levend verbrand.
1: Zo.
3: Ja.

0: maar we willen dit niet alleen maar vanuit één perspectief bekijken. Dus ik denk dat we op zoek moeten om met iemand te gaan praten die hier echt onderzoek naar doet. Dus ik ben een beetje gaan zoeken, links en rechts. En dat moest natuurlijk wel een vrouw zijn. Want met mannen over vrouwenrollen praten, dat is echt verleden tijd. En nu heb ik iemand gevonden die ons denk ik wel kan helpen.
1: Ja, en dat is Catharina Scholtens. En Catharina, die ken ik van het Bokkenrijdersgenootschap. Daar is ze lid van. Ik ontmoette haar bij het uitroepen van de stad Landgraaf als Bokkenrijdersgemeenschap.
0: We spreken af met Catharina bij Rolduc. Een plek die zelf ook onderdeel is van het Bokkenrijdersverhaal. Nu op de grens van Limburg en Duitsland. Maar in de Bokkenrijderstijd bestond Limburg zoals we dat nu kennen nog helemaal niet. Ik ga ervan uit dat Catharina ons verder kan helpen bij onze zoektocht naar de rol van de vrouw. Het veel te vaak vergeten perspectief. Catharina, we lopen nu over Rolduc. Waarom zijn we hier?
2: Ja, omdat we dadelijk iets gaan vertellen over de Bokkenrijders. En de Bokkenrijders die zijn dus ook op Rolduc geweest.
0: En de Bokkenrijders, dat waren dan mannen of vrouwen?
2: Nou, hier weten we eigenlijk niet precies of er vrouwen bij zijn geweest. We weten wel dat het mannen waren. Dat er zelfs een werknemer van Rolduc geweest is. Die natuurlijk perfect de weg wist.
0: Oké, en wat kwamen ze doen hier op Rolduc?
2: Ja, ze wilden dus natuurlijk de kerk kijken. De kelken, het zilverwerk, het linnengoed. Want de geestelijkheid heeft natuurlijk hier ook wel behoorlijk wat aan kerkelijk spul gehad.
0: En is dat gelukt destijds?
2: Ze zijn ingebroken, maar helaas, ze hebben niets kunnen stelen behalve een paar linnen tafelkleden. En we hebben onlangs dus een opgraving gedaan in de tuin met zo'n metaaldetector. En daar vonden we dus een stuk van een mes uit de handvat. En dat was puur zilver. En dat bestek hebben wij nog hier. Dus wij vermoeden dat ze bij de vlucht een gedeelte van de buit weer verloren hebben. Want achter Rolduc is het bos. En dat ze dat daar verloren hebben. Dat een deel van de Bokkenrijdersbende moet zijn geweest.
0: Ah, begrijpelijk. En jij doet onderzoek naar dit alles. Of hoe kom je aan al deze kennis, vraag ik me af.
2: Nou, ik ben dus in het Bokkenrijdersgenootschap, in het bestuur. En ik ben dus de penningmeester van de Bokkenrijdersmythe of werkelijkheid. Doordat ik hier zeg maar ook de voorzitter van de grondleiders ben, ga je in de geschiedenis verdiepen. En van het een komt het ander.
0: En is dat een mannelijke wereld, die wereld van mensen die onderzoek doen? Of zijn er ook genoeg vrouwen die dit doen?
2: Nou, er zijn ook vrouwen die onderzoek doen. Al moet ik wel toegeven dat wij bij het Bokkenrijdersgenootschap en ook bij Mythe of Werkelijkheid ben ik de enige vrouw.
1: Van de prachtige, maar ook tochtige binnenplaats van het Rolduc-complex verhuizen Catharina en Eva naar binnen om daar hun gesprek verder te voeren.
0: Hoe ben je gekomen bij de Bokkenrijders? Waarom fascineert jij dat?
2: Ja, hier denk ik door Rolduc. Doordat je met de geschiedenis bezig was. Ik geef ook lezingen, schrijf dus artikelen en werd dus gevraagd of ik geen zin had om bij het Bokkenrijdersgenootschap te komen.
0: Alles wat ik lees gaat over mannen. Dus mannen die gefolterd zijn, mannen die ergens een roof hebben gepleegd. Waar was de vrouw in de tijd van de Bokkenrijders?
2: De vrouw van de Bokkenrijders was thuis, was degene die van de overvallen wist, was degene die vaak op de uitkijk stond, was ook degene die zich als man verkleedde en ook meeging om die stallen te plegen. Maar ze werd ook net zo gefolterd als de mannen als ze gepakt werden.
0: Zo'n avond dat de Bokkenrijders dan op pad gingen, dan stel ik mij zo voor, dat gebeurde altijd in de avond of in de nacht, hè? Op het nachtelijk uur, dat het in elk geval donker genoeg was. Hoe ging dat eraan toe? Die vrouwen die verkleedden zich dus als man. Die maakten zich ook zwart in het gezicht om zo min mogelijk op te vallen. En toen, wat gebeurde er?
2: Nou, er werd dus afgesproken waar ze zich zouden treffen. In de nacht gingen ze dan bijvoorbeeld bij de rijke boer Johannes Vrijns uit Badenberg. Die kreeg dan in januari 1741 bezoek van die Bokkenrijders. En Johannes Doeve uit Kerkrade, die is gehuwd met Anna Barbara Pennaerts, een dochter van die beruchte Bokkenrijder Johannes Pennaerts en zijn vrouw Gertrudis Duitsenberg. Die breken dus in, die vrouwen helpen om een gat in de deur of in de muur, want het waren ja vakwerkhuizen. Dan werd er een ladder geplaatst. Door een raam konden ze dan degene die het kleinste, het dunste was, was ja meestal de vrouw, die kon daardoor naar binnen, kon de deur openmaken. Nou, als het gezin bleef slapen, was er niets aan de hand. Maar als die wakker werden, ja, dan werden die ook wel eens vermeubeld. Hè, of kregen een paar rake klappen, werden vastgebonden. Dus er werd ook vaak wel eens gevraagd, als ze niet meteen zegden waar is die buit, dat ze dan ook wel eens mishandeld werden.
0: Eigenlijk al gefolterd werden op de plek.
2: Ja, maar niet gefolterd zoals je dus zeg maar in de kastelen gefolterd werd, maar door een slag in het gezicht of op de benen. En nou, ze hebben ook wel ergere dingen gedaan. Maar ja, ik denk, het werd in ieder geval gedaan. Nou, dan hadden ze de buit, dan gingen ze weer terug naar hun eigen huis. Of in het bos, daar bleven ze dan. Dan werd dus de buit verdeeld. Want je moest ook natuurlijk netjes delen met elkaar.
0: En wat was dan bijvoorbeeld de buit?
2: Dat was sieraden, geld, linnen, etenswaren. Ja, dus als je een boerderij had, werd er ook etenswaren. Brandewijn, dus alcohol. Ja, want dat werd ook, alles wat maar bruikbaar werd, dat werd gestolen.
0: Dus waarom er misschien niet veel over vrouwen geschreven staat, is omdat ze zich vaak voordeden als man.
2: Ja, dat denk ik, want ze deden zich goed gezicht zwart maken. Dus dat je een beetje onherkenbaar was. En de mannenkleding, omdat er toch vanuit gegaan wordt dat het overwegend mannen waren die de inbraak pleegden.
0: En is dat dan ook terug te vinden dat het echt zo was, dat die vrouwen meededen?
2: Ja, dat is terug te vinden in de literatuur. Daar worden dus verschillende namen worden daar genoemd van vrouwen die dus meededen aan diefstallen en ook gefolterd en veroordeeld werden.
0: En ook gefolterd werden, dus er waren geen aparte folterwerktuigen voor vrouwen?
2: Eigenlijk dezelfde als de mannen hadden. En je had wel voor de vrouwen, net zoals bij de heksenprocessen, de spin, zo noemen ze dat apparaat, wat je uit elkaar kon trekken. En er zitten allemaal van die kleine puntjes aan, wat dan in dikkere lichaamsdelen dichtgeslagen werd. Waardoor je hele kleine wondjes had, wat natuurlijk een probleem was in de damalige tijd, onhygiënisch.
0: Oh my god. En als je dan alles had bekend, mocht je dan naar huis?
2: Nee, dan mocht je niet naar huis. Dan werd je dus in de kerker opgesloten. Ja, water en brood. Ja, dat was dan wat ze zeggen dat ze te eten en te drinken kregen. Als je naar Borgerode gaat kijken, zit je met 15 mensen in een heel kleine ruimte, wat stro op de grond, waar je dan ook je behoeftes mocht doen, want je kon er niet uit. En een paar meter verder hoor jij ze schreeuwen, want daar werden ze gefolterd. Dus vaak was al, voordat jij in die folterkamer kwam, zei je al dat je het gedaan had. Maar dat was niet voldoende. Je werd toch gefolterd. De duimschroeven, de beenschroef, het Spaanse paard, de wipgallig. Allemaal van die vreselijke dingen waarvan ik denk, hoe bedenk je het? Er werd ook gevraagd, ken jij die? Ken je Pietje? Ken je Jantje? Er werd eerst gezegd, nee, die ken ik niet. Ben je bij die overval geweest? Nee, daar ben ik niet bij geweest. Ja, dan werd die schroef weer wat meer aangedraaid. Ja, totdat jij dan zegt, ja, ik ben erbij geweest. Want het waren ja eigenlijk ook onterechte bekentenissen die het gerecht naderhand gebruikt heeft om zich te kunnen rechtvaardigen dat zij die mensen zo gefolterd hebben.
0: En waren er ook kinderen die wel eens meededen?
2: Er waren ook kinderen die meededen. Er waren ook kinderen die werden gevangen gezet. Er werden ook kinderen gefolterd en er werden ook kinderen opgehangen. Maar dat was niet zo vaak als dat het mannen en vrouwen waren. Mannen waren natuurlijk de hoofdzaak.
0: En waarom deden die vrouwen zich dan voor als mannen?
2: Omdat ze toch wilden ondersteunen. En vaak deden de vrouwen ook, als ze in de gevangenis zaten, verzwegen ze dat ze gehuwd waren. Want er waren ook jonge vrouwen bij. En vaak 18 jaar of 28 jaar. En van kinderen verwacht je eigenlijk niet dat ze aan zoiets meedoen.
0: Dus die vrouwen die werden ook ondervraagd en daarna dus ook gefolterd. Wat gebeurde er daarna met die vrouwen?
2: Als de vrouwen dus ondervraagd werden en gefolterd werden, werden ze weer opnieuw in de kerker opgesloten. Het is ja zo dat je volgens de Carolina...
0: Volgens de wat?
2: Volgens de Carolina, de wet van Karel de Vijfde. En daar geeft het bepaalde artikelen dat die wet zegt... je bent pas schuldig als je schuld bewezen is. Maar doordat die vrouwen steeds ondervraagd werden, gefolterd werden... schuld bekenden wat ze niet gedaan hadden om van die pijn af te komen... werden ze ook vaker meermaals per dag of dagen achter elkaar gefolterd. Wat je eigenlijk niet mocht.
0: En wat gebeurde er dan na die foltering als ze bekend hadden? Werden ze dan vrijgelaten of werden ze dan weer opgesloten?
2: Nou, vaak was het zo dat... ze echt terechtgesteld werden, dus aan de galg. Er zijn ook vrouwen geweest die onthoofd werden. En het kan ook gebeuren dat ze dus, zeg maar, vrijgelaten werden... omdat iemand anders dan bewezen had... dat die vrouw niet bij die overval aanwezig is geweest. Maar dat gebeurde toch vrij zelden. Of dat ze dus gebrandmerkt werden. Dan wisten ze dat ze al een keer veroordeeld waren... maar er nog gelukkig van af zijn gekomen. Of ze werden uit de stad verwezen en mochten niet meer terugkomen. Bij de rechtspraak waren dus echt alleen maar mannen. En dat was allemaal familie onder elkaar.
0: Mensen met veel geld en macht?
2: Ja, heel veel geld en macht. Want als je gaat kijken naar Poik... die heeft een heel mooi kasteel, Ehrenstein. Dat waren vroeger, was dat zijn eigendom. Kijk naar de abt van Rolduc. Die was heer en meester van Kerkrade. Dus die hadden allemaal heel veel macht.
0: En die macht die zij hadden, was het soms ook zo dat die macht wel eens misbruikt werd richting de bokkenrijders?
2: Ja, in mijn ogen werd die altijd misbruikt. Omdat je gefolterd werd. En je had geen keus. Je kon zeggen meteen wat hij wilde weten. Dan had je geluk dat je niet zo zwaar op tortuur ging. En anders, dan had je het nakijken, want je werd veroordeeld.
0: Hoeveel mensen zijn er onschuldig veroordeeld, denk je?
2: Nou, we weten dat er van de 1800 waarvan wij procesactes hebben doorgenomen... 1200 in de gevangenis zijn gekomen. En van die 1200 zijn iets meer dan 600 mensen... in nog geen 30 jaar tijd veroordeeld en geëxecuteerd.
0: Ja, en dan weten we nog niet hoeveel mensen dan echt iets hadden gedaan.
2: Nee, dat weten we niet, omdat de folter, dat was niet de waarheid. Want er waren ook heel veel die echt onschuldig waren... maar gewoon bekenden... door die folter.
0: Dus van eerlijke rechtspraak was nooit sprake?
2: Nee, dat was geen eerlijke rechtspraak. De vrouwen waren sowieso, omdat natuurrampen, werd een kind geboren. De vrouw was de voetvrouwster. Stierf dat kind, ja, dan was jij de schuld. Dan was je als vrouw, was je de heks. Jij was de schuldige.
0: Waardoor is er een einde gekomen aan die folteringen met die bokkenrijders?
2: Nou, ik denk dat het gekomen is doordat de Fransen hier binnen zijn gevallen. De Franse revolutie. Toen werden er allerlei wetten ingevoerd. Dus iedereen krijgt dan ook een achternaam. Dan hebben we het over Napoleon, de Fransen. En die maken eigenlijk een einde aan de foltering en de vervolging van de bokkenrijders. Door het invoeren van de wetten. En dat je dus ook de kans kreeg om je... goed te kunnen verdedigen.
0: En dat was voor 1200 mensen dus eigenlijk al te laat?
2: Dat was het zeker te laat. Zeker voor die 600, meer dan 600... waarvan ik denk dat toch wel driekwart onschuldig veroordeeld is... door die foltering. Gewoon bekennen als gewoon je het niet gedaan had.
0: Ik vroeg me af, zijn er ook vrouwen die als held de boeken in zijn gegaan? Dus zijn er vrouwen waarover geschreven staat in de geschriften van toen...
2: Ja, er is één vrouw, Geertruid Bos. Die kwam uit Heek. Ze is 3 jaar in de gevangenis geweest. En ze was een breidster. Ze heeft diefstallen gepleegd, maar ze wist niets bijvoorbeeld van de goddeloze eed. Want een bokrijder moest een eed afleggen, wilde je tot de bende behoorde. Had je die eed niet afgelegd, was je ook geen bokkenrijders in de wet van hun. Maar zij werd verraden door Lambert Akkermans. Die heeft haar beschuldigd tot ze tot de bende behoorde. En als je beschuldigd werd, ja, dan werd je opgepakt. Dan werd je gefolterd en dan gaat dat wieltje weer draaien. Dan zeg jij wat hij wilt horen, dat ze maar ophoren met jou te folteren.
0: Dus je was altijd de zaak als je naam werd genoemd?
2: Ja, je was altijd de sigaar, zoals ze dat vaak zeggen. Of je nou schuldig was of niet.
0: Wat kunnen we nu, anno 2026, leren van de bokkenrijders van toen?
2: Ja, ik vind het best wel een moeilijke vraag, om heel eerlijk te zijn. Ik denk dat je ervan leert dat je niet moet stelen. Dat je respect moet hebben voor je medemens. En dat je niet iemand zomaar kan

0: zeggen. Wij zijn eigenlijk vindingrijker. Ik denk dat wij een groter inzicht hebben, het overzicht hebben van iets wat je wilt gaan doen.
1: Zou jij een goede bokkenrijdersvrouw zijn geweest?
0: Ik denk het wel. Ik denk dat ik zeker wel wist hoe ik moest gaan inbreken en ook zeker wist hoe ik daar achteruit weer kwam zonder dat ik gepakt werd. Dat denk ik wel, ja. Het is best spannend.

0: Een hele aflevering gewijd aan de rol van vrouwen in de geschiedenis van de bokkenrijders. Een perspectief dat te vaak onderbelicht blijft, zoals zo vaak in de geschiedenis. Maar dan rijst bij mij ook nog de vraag, hoe weten we dit allemaal?
1: Ja, wie heeft dit verhaal opgeschreven en wat is er onderweg veranderd?
0: Nou, in aflevering 3 van deze serie duiken we daarom in het werk van Jean Hennemey. Muzikant, producer en bokkenrijderskenner. En we gingen die nacht in Landgraaf, weet je nog wel, uit aflevering 1... op zoek naar een plek die samenhangt met ons onderwerp. We zochten toen ook weer midden in de nacht naar de galgenboom. Bokkenrijders is een podcast van Eva Kusters en Henk Hover voor Toneelgroep Maastricht in samenwerking met L1. Vond je iets van deze podcast? Laat het dan weten via de comments en tip hem bij jouw vrienden en bekenden. Oh ja, en geef een duimpje in jouw favoriete podcast-app. L1.

0: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het tussentijdse akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. En dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn Iran en Qatar daarna samen in gesprek gegaan. Hoog op de agenda staat het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten was het overleg al met een dag uitgesteld. Het Israëlische leger liet vandaag nog weten dat het paraat blijft om gevechtsoperaties te hervatten. Ook Hezbollah zegt klaar te zijn om te reageren op nieuwe Israëlische aanvallen. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten vonden haar een uur later. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal 2 keer. En ook was er nog een eigen doelpunt van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanavond 8 uur op L1 Radio. Bokkenrijders. Bokken.

0: Dit is een podcast van Toneelgroep Maastricht. In samenwerking met L1.
1: Hallo, ik ben Eva Kusters.
2: En ik ben Henk Hover. In deze podcast gaan wij op zoek naar bokkenrijders.
1: Niet alleen het verleden, maar zeker ook in het heden, anno nu.
2: Ja, wie waren die bokkenrijders? En waarom spreken ze anno nu nog steeds tot de verbeelding?
1: Wat is waar en wat is een verzinsel?
2: Ga met ons mee op deze ontdekkingstocht langs heden en verleden.
1: Op zoek naar
2: de bokkenrijders. Je luistert naar aflevering 3 van de podcast Bokkenrijders. We hebben al veel verhalen gehoord en kennis gemaakt, voor zover dat mogelijk is, met de mensen achter die verhalen. Maar toch blijft de vraag, waar komt al die kennis vandaan? Hoe weten we dit allemaal?
1: Hoe is dit verhaal bewaard gebleven en hoe geven we dat telkens ook weer door? Er zijn veel onderzoeken gedaan naar de bokkenrijders. Er zijn boeken over geschreven, films over gemaakt. Er komt een musical en er is zelfs een Suske en Wiske stripboek.
2: Ja, en in de jaren 90 maakte de groep Carboon een concept-cd rond het thema bokkenrijders. Het Limburgstalige album Bokkeriers. Ik ging op bezoek bij de dochter en de weduwe van Jean Inneme, de drijvende kracht achter dat project.
1: Ja, en weet je nog, in aflevering 1, die wandeling naar dat kapelletje?
2: Zeker.
1: Op die heuvel daar in Schaarsberg. Nou, diezelfde nacht gingen we dus ook nog op zoek naar het Galgenbunker.
2: Oh ja.
1: Ja, en dat is een plek waar in de 18e eeuw 16 bokkenrijders werden opgehangen. En dat verhaal hoor je straks ook in deze podcast.
2: Maar nu eerst op de koffie bij de familie Inneme in Maastricht. In een mooi appartement in Dalhof, met daar de gouden platen aan de muur. De gouden platen van Jean Inneme. Met Vinnie Inneme, de weduwe van Jean, want Jean is er niet meer. Hè? Wanneer is Jean overleden?
3: Jean is in 2007 is hij overleden.
2: Dus die is er al een tijd niet meer. Dus we kunnen hem niks meer vragen over die cd van de Bokkenrijders, hè, van de groep Carboon. 1994 uitgekomen. En Jean, die heeft zich enorm verdiept in de bokkenrijders. Maar Fini, wat had hij met bokkenrijders?
3: Die was heel erg in geïnteresseerd. Daar wilde je alles van weten. Hij ging naar archieven toe, schafte boeken aan. Hij was echt in het onderwerp bokkenrijders heel erg geïnteresseerd. Ja. En dan wilde hij er alles precies over weten. Ja. Hij wilde niet zomaar iets zeggen, dan moest het ook kloppen.
2: Ja.
3: Hij ging ook, als hij iets in een boek las, bijvoorbeeld in België, al die plaatjes, dan ging hij ook daar naartoe om te kijken hoe zag het hieruit. Dat wilde hij dan ook precies weten. En ook met vrienden dus echt in die streek zijn om te kijken hoe was het daar.
2: Je hoort Vinnie Inneme, de weduwe van producer, muzikant en liedjeschrijver Jean Inneme. Jean speelde in roemruchte bands als The Walkers en de Mozam Skiffle Groep, maar ook in de groep Carboon. Na twee uiterst succesvolle albums over het mijnverleden van Limburg vond hij rond 1994 het thema bokkenrijders wel de moeite waard om te onderzoeken voor een nieuw Carboon-project.
3: Nou, kijk, het project Mijnwerkers, dat was heel, ja, dat was een enorm succes, heel uitgebreid. En die groep Carboon, die was samengesteld speciaal voor die mijnwerkersliedjes van Jan Hendricks. Ja, en toen stopte dat eigenlijk. En omdat Jean zo geïnteresseerd was in die bokrijders, is dat idee ontstaan, ja, zullen we daar een cd van opnemen? En toen is dat allemaal uitgewerkt geworden. Hij had heel veel informatie en ja, dan ging hij toch nadenken, hoe zou dit gegaan zijn, hoe zou dat gegaan zijn? En toen is het idee toch ontstaan om daar een eigen verhaal van te maken, om daar een roman van te schrijven, wel met feiten die daar gebeurd zijn. Maar ja, toch een roman, en zo is dat idee ontstaan om een boek te schrijven. Zijn eigen verhaal, maar wel met historisch juiste feiten.
2: Maar wacht, de informatie over de bokkenrijders leidde niet alleen tot een concept-cd voor de band, maar ook tot het schrijven van een boek.
3: Jean heeft een boek geschreven, ja. Ja. Over die bokkenrijders. Ja. En dan met één hoofdfiguur, wat de leidraad is door het hele boek. hij wilde dat uitgeven, bij een uitgeverij natuurlijk, maar het was te wetenschappelijk. Hij was zo uitgebreid en zo precies met alles te benoemen, dat het voor de normale lezer te ingewikkeld was. Kijk, dat was goed voor een project op een school of daarover te vertellen, maar dus dan is dat eigenlijk toen niet doorgegaan. Maar het verhaal was er wel. Zijn hoofddoel was echt niet om daar precies precies uit te geven. Hij vond het al mooi als hobby om dat te vertalen wat hij allemaal gezien en gelezen had. Het was goed voor hem. En wat er verder mee gebeurde, dat was eigenlijk niet de bedoeling om dat uitgebreid te doen. Het was zijn project.
2: De uitgevers zijn niet geïnteresseerd in het boek, maar Jean vond het dus blijkbaar ook wel goed zo, volgens zijn weduwe Fini. Dochter Sylvia herinnert zich de fascinatie die vader Jean aan de dag legde voor het thema bokkenrijders ook nog goed.
4: Ik was toen 21 en natuurlijk heb ik iets daarvan meegekregen, want ik woonde nog thuis. En als mijn vader heel enthousiast over iets was, en dat was nu dan weer met het thema bokkenrijders voor die CD Caboen, de teksten te schrijven, dan was hij daar uren mee bezig. Zat hij achter de computer en zag je overal aantekeningen liggen en had hij heel veel boeken besteld over bokkenrijders en was hij heel veel weekenden weer weg. Ik ben nog een keer met hem naar Zwijkhuizen gegaan. Ook een wandeling maken. En ja, dan was hij heel enthousiast. Dus natuurlijk heb ik daar wel iets van meegekregen, ja.
2: Jean Innemee probeert in zijn bokkenrijdersproject de feiten zoveel mogelijk recht te doen.
5: Ik werd de donder in Ubach, zo bliksem in bij.
2: In plaats van handeling en de namen van personen worden niet bij elkaar gefantaseerd, maar hebben een historische herkomst. Zijn kennis haalt Innemee uit boeken, maar hij bezoekt ook regelmatig archieven om processtukken door te nemen. Al die informatie bundelt hij in een 15-tal dialectliedjes.
4: Nou, mijn vader is altijd al heel erg geïnteresseerd in geschiedenis. Dus of dat nou, hij ging bijvoorbeeld in Parijs naar Jodenkerkhof toe, in Praag. Alles wat met geschiedenis te maken had, Daar las hij boeken over, ging die bekijken. Dus ja, en dit is dan weliswaar een mythe. Hè? Ze hebben, ja, even, hebben ze wel of niet bestaan? Dat weet natuurlijk niemand of dat heeft bestaan. Maar daar was hij heel erg gefascineerd in. Ja, hij ging allemaal in archieven kijken en ook namen bekijken. Want hij had voor die CD, en dat vond ik zelf heel prachtig, een heel mooi boekje. Daarbij gedaan. En daar stonden allemaal teksten over de personen die waarop de CD over gezongen werd. Dat had hij allemaal uitgezocht van ja, waar hebben ze geleefd, welke tijdsperiode. En ja, dat heeft hij natuurlijk allemaal, die namen, uit de archieven gehaald. Dus Kerkhoffs was geloof ik zo bekende namen, de Smits geloof ik. Ja, allemaal zo'n achternamen die ik dan voorbij zag komen. Dus mijn vader was natuurlijk voornamelijk dat hij muziek maakte op teksten. Of teksten en muziek. En dit was nou uniek dat hij nou alleen maar teksten schreef. En een collega-muzikant, Tik van Altena, die heeft de muziek daarvoor gemaakt. Dus ja, hoe die dat deed. Hij had het verhaal in zijn hoofd. En ja, daar ging hij helemaal voor, hè? In zijn teksten. Totdat, ja, als een liedje 2 minuten of 2,5 minuut duurt, om dan een heel verhaal, kort verhaaltje in zo'n liedje te kunnen verwoorden. En daar was hij dan heel precies in. Om dat goed te kunnen verwoorden, een bepaald thema en een bepaald liedje. Want een liedje gaat over nul, en de andere gaat weer over een ander personage. En daar was hij dan mee bezig om dat heel goed te doen.
6: Ik trok

0: Mijn vader was niet van de potlood en de pen. Hij had nog zo'n hele oude computer. Met een heel oud Word bestand in die tijd. En hij ging gewoon meteen achter de computer in Word. Deed hij dat gewoon typen. En dan had hij zo'n HP-printer. En dan werd dat gewoon uitgeprint wat hij getypt had. Dus wat hij in zijn hoofd had, dat typte hij gewoon. En hij had gewoon die steekwoorden, denk ik, in zijn hoofd. Of de rode draad. Hij had geen aantekeningen. Dat deed hij nooit, nee. Dat kwam gewoon zo uit de losse pols. Zat hij dat gewoon te typen, de teksten voor de liedjes.
1: Het ging zo in en mee makkelijk af. Op basis van grondig onderzoek naar het wel en wee van de bokkenrijders 15 liedjes schrijven. Componist Dick van Altena, songwriter uit de Betuwe, zet ze op muziek. Carboon levert met bokkenriers een mooi en geromantiseerd beeld op van de gebeurtenissen uit de 18e eeuw.
2: Maar dit verhaal krijgt nog een staartje, of eigenlijk zeg maar gerust, een flinke staart. En hoe dat zit, hoor je in aflevering 4.
1: Ja, even terug, hè? Want in de eerste aflevering beloofden we je nog een historische bokkenrijdersplek. Een plek waar je misschien liever niet alleen naartoe gaat en zeker niet midden in de nacht. Inderdaad, het Galgenduimpje.
2: Ja, dus we gaan nog heel even terug.
1: Gelukkig heeft Eva Google Maps. Ik heb jou iets doorgestuurd via WhatsApp.
2: Ja, en het ziet eruit alsof het midden in het bos is.
1: Dat is zeker midden in het bos. We staan aan de rand van het Moltbos.
2: Ja, en wat ik zie, het zou 1,5 kilometer hier vandaan zijn.
1: Oké. Okay.
2: Maar ik kan er niet rechtstreeks naartoe navigeren, maar het ziet eruit als...
1: Nou, ik zie alleen maar bomen. Toch?
2: Ja, en als we hier dit paadje inlopen, als we naar links gaan en dan een stuk rechtdoor, dan zou het aan de rechterkant moeten zijn, toch?
1: Oké.
2: Kijk maar, ik denk als ik zie op de kaart...
1: Mijn zaklamp weigert. Ja, dat is een voorteken, hè?
2: Alhoewel...
1: Nee, we moeten hier.
2: Nee, we moeten iets verder door.
1: Nou.
2: Ik dacht net onderweg van plek 1 naar plek 2, ik vind het eigenlijk wel leuk.
1: Oh, oké. Okay. Ja? Ja, er zijn natuurlijk in heel Limburg overal van dit soort... bokkenrijderswandelingen uitgezet. Alleen, die lopen normale mensen overdag.
2: Ja, precies.
1: Wij niet.
2: Ik vind juist de nacht, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Maar wel met z'n tweeën. Ik zou dit nooit van mijn leven alleen gaan doen.
1: Maar ik beken, dat geldt ook voor mij. Ik ben niet de kleinste man, maar... Ja, wat... hier, dit is gelijk een splitsing.
2: Ja, en ik denk dat we het pad moeten volgen.
1: Oké. Okay. Want de grap is ook, als je op Google Maps kijkt, dan heb je weggetje. En op een gegeven moment moet je het bos in.
2: Ja.
1: Maar het Galgenbeumke, ja, dat is dus een boom waar... ook in de... Wat is het dan? De 18e eeuw, hè? 17 zoveel. Er zijn op een gegeven moment 16 bokkenrijders opgehangen.
2: Op gruwelijke wijze.
1: Ja, want de meeste waren al half dood. Na martelingen, verwurgingen, weet ik veel wat. En dan werd dat toch aan het volk tentoongesteld. Even kijken.
2: We komen hier uit op een soort verharde weg.
1: Je moet even op Google Maps kijken.
2: En het lijkt erop dat we hier naar rechts moeten.
1: Oh ja.
2: We komen hier vandaan. Als we dan naar rechts gaan, dan zouden we daar...
1: Maar we komen toch daar vandaan?
2: We komen hier vandaan. We hebben hier geparkeerd.
1: Oké.
2: Okay. We zijn toen zo gelopen... En nu komen we hier uit, dus dan moeten we...
1: Maar hier is ook nog wel een paadje. En toch wel blij dat mijn zaklamp het weer doet, trouwens.
2: Het geeft me ook iets meer vertrouwen. Volgens mij gaan we wel goed. Maar goed, ik weet niet hoe zeker het is dat mijn GPS hier klopt, want we zitten in een bos.
1: En met een kijk zie je heel veel dennenbomen. Of sparren zijn het dan. Die waren er toen. Toen had je van die beukenbossen en eikenbomen. Een soort holle weg is dit, hè?
2: Ja, loopt wel een beetje omhoog, hè?
1: Ja, maar ook hol. Zo van links en rechts komen wel stenen.
2: Ja.
1: Stenen naar boven.
2: We komen wel dichterbij.
1: Hoe staat het met Google Maps?
2: Ja, we komen dichterbij.
1: Oh ja.
2: Lijkt net of ik in de verte zo een geluid hoor.
1: Nee. Maakt me gek.
2: Het zou eigenlijk een boom moeten zijn met...
1: Heb je een plaatje van die boom?
2: Ja. Maar ja, natuurlijk hartje zomer waar die helemaal mooi begroeid is.
1: En toch op een berg zie je dat.
2: Ja. Zou het die boom kunnen zijn?
1: Nee,
2: die is...
1: Niet oud genoeg. Nou.
2: Ja, we zijn er toch wel een stukje van afgedwaald, zeg maar, Google Maps. Maar ik vraag me af hoe goed mijn GPS het nog doet in een dichtbegroeid bos.
1: En wat voor soort boom was het?
2: Ben ik met mijn laatste procent aan het opzoeken. Ja, een oude lindenboom.
1: Oké, okay. Maar linde is gewoon een loofhout. Hoop ik, denk ik. Ik wil nog 20 meter die kant op lopen en dan gaan we hier de berg weer af.
2: Oh, hij staat.
1: Oh. Hij is omgehakt afgelopen zomer.
2: In de 18e eeuw zijn er bokkenrijders opgehangen, niet aan de boom zelf.
1: Nee.
2: Want daar is hij ondanks zijn hoge ouderdom te jong voor.
1: Oké.
2: Okay. Bovendien werden bokkenrijders en andere misdadigers niet opgeknoopt aan bomen, maar aan een galg.
1: Ja, ja.
2: Die galg heeft ongeveer op deze plek gestaan. Het zou kunnen dat ouden vandaag het boompje in de 19e eeuw gebruikten om aan te wijzen waar ooit de bokkenrijders hingen. Dus die boom, daar hebben ze de mensen niet aan opgehangen.
1: Nee, maar wel op de plek.
2: Ja, wel op de plek. Dus die plek, dat kan natuurlijk hier overal wel zijn.
1: Nee. Okay. Eva, ik ga nog even een stukje deze kant.
2: Ja, ik loop hem alweer achteraan, hè. Ja.
1: We gaan met deze kant op.
2: Oké.
1: Okay. Ja, met je coördinaten, je moet ook gewoon een beetje op je... Je gevoel vertrouwen. Ik denk, een galgenboom staat op een galgenberg.
2: Ja, en we staan op de galgenberg.
1: Ja. En de sterren schijnen tussen de boomtoppen door.
3: Heel even pas op de plaats, want dit had ik me vooraf heel anders voorgesteld. We hebben die GPS-coördinaten, lopen het bos in en doen een beetje spannend, totdat we zogenaamd verrast de galgenboom vinden. Maar de praktijk blijkt weer barstiger. De boom blijft, ook na een half uur zoeken, onvindbaar. Totdat...
1: Nou, ik denk toch dat dit de

0: Dus de boom heeft het niet gezien.
1: Maar, ook
0: maar dit is wel,
1: wel
0: de plek. Zullen we even het lampje uitdoen en dan ook gewoon...
1: Ik weet wat jij wil doen.
0: Je ogen dicht.
1: Je ogen dicht, ja.
0: Ja? Lamp uit. Kom. Hoe dan?
1: Oké. Wat denk jij?
0: Ja, weet je, vroeger, 1740, weet ik veel wat, 1742, ja, was dit een hele onheimische plek. Weet je, nu horen we daar een weg, we zien in de verte weer een lampje, je hoort auto's rijden, hoe laat het ook is. Maar vroeger was het muis en muis stil. En ik denk dat mensen ook wel dit ook een hele spookachtige plek vonden.
1: Ik heb echt alleen maar het gevoel van... misschien komt het doordat we net een geluid horen. We moeten hier weg.
0: Ja, wil je weg?
1: Nou...
0: Vind je het eng?
1: Nee.
0: Maar kijk eens hoe mooi het maanlicht door de... Ja, de maan schijnt door die bomen. En die werpt een mooie schaduw hier op de... Nou, we komen in de echte bewoonde wereld.
1: En, okay, wij, en naar rechts.
0: Ja, over het fietspad. Ik vind het toch een stuk minder...
1: Ja.
0: Minder tot de verbeelding sprekend dan door het bos. Maar wel makkelijker.
1: Zo, en is even ziek al af en toe.
0: Dat zeg je een soort...
1: Wegsfeer.
0: Ja, precies. Nou, de politie is niet achter ons aangestuurd, Eva.
1: Gelukkig.
0: Twee gekken met een zaklamp in een bos. Maar stel je voor, je woont hier... En je ziet er een keer dansende lampjes in het bos achter je achtertuin. Dan zou ik toch wel
1: een dan is het ook wel een slecht verhaal om dan te zeggen... ja, we maken een podcast of bokkenrijders en we zoeken een boom. Ja.
2: Weer terug op de plek waar de auto staat... vind ik het briefje met tekst en uitleg over het galgenbeumpje.
0: Oh. Nou ja, ik ga het voorlezen. Doordat een bokkenrijder uit Chevremont, zo'n plaats hier in de buurt, die naar Maastricht uitgeweken was, weer naar Kerkrade terugkeerde en in handen van het gerecht viel, kwam men op het spoor van de bende. Op 8 januari 1743 werd de man te Sertogenrade, dus naast Kerkrade, op de pijnbank gelegd. En toen verried hij al zijn medeplichtigen. Justitie zond zijn gegevens aan alle andere rechtbanken die onmiddellijk tot arrestatie overgingen. Onder de bokkenrijders die in Schaarsberg voor het gerecht gebracht werden... bevond zich Peter Caspar Konings of Keunings... die zich de koning van Scheid noemde. En Scheid is dan Schaarsberg, hè? Mm-hmm. Hij was geboren in Schaarsberg waar hij het schoenmakersambacht leerde. Reeds vroeg kwam hij in aanraking met verschillende beruchte gouddieven... bij wie hij zich aansloot en met wie hij op roof ging. In de zomer van 1743 werd hij gevangen genomen... en in het begin van september... met nog 9 anderen ter dood veroordeeld. Kijk, in de zomer gevangen genomen en dan pas in september dat doodvonnis.
1: Dan is hij echt lang gefolterd. Ja.
0: Op 16 september 1743 reed de Beulswagen, geflankeerd door schutters en voorafgegaan door de gerechtsbode, naar het galgenbeumpje waar we net waren. De gerechtsplaats in Schaarsberg, waar de koning van Scheid ten aanschouwen van een grote menigte door de scherprechter Tielborg uit Aken en zijn knechten op een verschrikkelijke wijze ter dood werd gebracht.
1: Oh my god. Kan je echt niet voorstellen. Echt absurd. Te aanschouwen van een grote menigte.
0: Ja, dat was volksvermaak, hè?
1: Ongekend. Mensen gingen daar gewoon naartoe en die gingen het aanschouwen.
0: Even gewoon een vraag, hè? Heeft ons dit dichter bij de bokkenrijders gebracht?
1: Ja, absoluut.
0: Ja?
1: Ja. Ja, ik heb nu toch wel zoiets van die donkerte, dat lugubere. Ja. Het is wel een aanzet om dichter bij de bokkenrijders te komen. Wat denk jij?
0: Het krijgt, ja, vel op de botten is het eigenlijk, hè? Ik bedoel, ja, het is allemaal leuk om te lezen zo van oh, dit en dat. En zoveel mensen en zoveel bendes en die en die en die, allemaal in boekjes. Maar als je dan toch even de moeite neemt om... de plekken op te zoeken en dan ook nog in het nachtelijk uur.
1: Ja.
0: Dan heeft het wel wat.
1: Jazeker. Ja, ik ben blij dat we het hebben gedaan.
0: Ja?
1: Ja.

0: Ja.
1: Maar alleen was het niet gegaan, hè?
2: Nee, absoluut niet.
3: Ook met dit tweede nachtelijke uitstapje kwamen we een klein beetje dichter bij de bokkenrijders. Maar Henk, je hebt me nu toch wel echt nieuwsgierig gemaakt naar het tweede deel van het verhaal over Jean Enemé.
1: Ja, maar daarvoor moet je dus echt naar het vierde deel van deze podcast luisteren. Want het verhaal krijgt nou ook een twist.
3: Ja, en we hebben nog meer, want we gaan naar de Efteling.
1: Hè? Voor de podcast naar de Efteling? Hoe linken we de Efteling aan ons bokkenrijdersonderwerp?
3: Hugo van de Loonse Duinen.
4: Hoort hier het verhaal van Hugo van de Loonse Duinen. Hugo, de bokkenrijder.
3: Hij is een bokkenrijder en hij komt tot leven in de Efteling.
1: Oké, op naar de Efteling, op naar aflevering 4. Bokkenrijders is een podcast van Eva Kusters en Henk Hover voor Toneelgroep Maastricht in samenwerking met L1. Vond je iets van deze podcast? Laat het dan weten via de comments en tip hem bij jouw vrienden en bekenden. Oh ja, en geef een duimpje in jouw favoriete podcast-app.

0: is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer... en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanavond 8 uur op L1 Radio. Bokkenrijders.

0: Dit is een podcast van Toneelgroep Maastricht. In samenwerking met L1.
1: Hallo, ik ben Eva Kusters.
2: En ik ben Henk Hover. In deze podcast gaan wij op zoek naar bokkenrijders.
1: Niet alleen het verleden, maar zeker ook in het heden, anno nu.
2: Ja, wie waren die bokkenrijders en waarom spreken ze anno nu nog steeds tot de verbeelding?
1: Wat is waar en wat is hun verzinsel?
2: Ga met ons mee op deze ontdekkingstocht langs heden en verleden.
1: Op zoek naar
2: de bokkenrijders.
1: In aflevering 4 van deze vijfdelige podcastreeks gaan we straks op bezoek bij Hugo van de Loonse Duin.
2: Ja, want die speelt de hoofdrol in Villa Volta. In Villa Volta wordt het verhaal verteld van een bokkenrijder die niet rust totdat...
1: Maar we hebben nog wat te goed van de vorige aflevering.
2: Oh ja.
1: Want toen ging hij op bezoek bij Sylvia en Fini Innemee. En die vertelde je over de bokkerier-cd van Jean Innemee, de man van Fini en de vader van Sylvia. Maar hij liet ons wel achter met een cliffhanger over een gestolen boek.
2: Ja, dat klopt. Het klinkt een beetje als een spannend verhaal. Het gestolen boek van de bokkenrijders. En ik verklap je nu al, uiteindelijk komt het allemaal goed. Want dochter Sylvia kan niet tegen onrecht. Terug naar de flat van Fini Innemee. Nou, de bokkenrijders-cd die was klaar. Die kwam uit in 1994 volgens mij. Was het toen gedaan wat bokkenrijders betreft voor Jean Innemee?
3: Nee, toen kwam mijn vader met het idee om met alle kennis wat hij had opgedaan over de bokkenrijders, om een roman te schrijven, dus een verhaal. En dat heeft hij ook gedaan. Een verhaal Joes de bokkenrijder.
2: Maar er is dus een boek van Jean?
3: Nou, dat is geen boek. Dat was dus zijn verhaal. En dat had hij gedeponeerd in een archief in Mazeik. Omdat hij bij de bokkenrijdersgenootschap in Mazeik, daar was hij lid van. En vandaar dat hij het ook daar had gedeponeerd. Maar helaas heeft iemand zijn verhaal uit het archief gepakt. Daar eigenlijk haast voor 95% dezelfde verhaallijn een boek uitgegeven. En niet verwezen tot het van mijn vader was. Dus tot het uit het archiefstuk. Heeft niet de naam van mijn vader vermeld in zijn boek.
2: En dat heeft je altijd gestoord?
3: Ja, want in die tijd was dat toen op bol.com te koop, dat boek. Ik heb het toen gekocht. Ik heb toen mijn vaders verhaal naast dat boek gelegd. En je kon gewoon bladzij voor bladzij, dit was haast identiek, op een zinnetje of een woordje na. Het was iedere bladzijde was, wat ik al zeg, van 95% gewoon hetzelfde.
2: Dat is apart. Jean schrijft een boek, deponeert dat in een archief, en zijn nazaten komen erachter dat iemand anders datzelfde verhaal met een paar kleine aanpassingen onder zijn eigen naam uitbrengt. Sylvia staat versteld als ze erachter komt. Dat doet het werk van haar vader geen recht.
3: Dat vond ik echt dat hem dan niet de eer is toegekomen. Of ja, dat hem inderdaad onrecht is gedaan voor al dat werk wat hij in die roman schrijven gedaan. Of ingestoken heeft. Hè? Dat hem dan niet de credits toekomt. Of de eer dat het eigenlijk hem zijn verhaal is. Dat heeft me wel gestoord, ja. Onrecht. Ik kan niet tegen onrecht, nee.
2: Maar daarmee is dit verhaal en dit onrecht nog niet ten einde. Het verhaal van het gestolen boek laat Sylvia niet los.
3: Ja, het heeft me natuurlijk jaren dwars gezeten. En op een gegeven moment is het een beetje op de achtergrond weggezakt. Hè? Dat niet het gevoel, maar dat ik dacht van wat moet ik daar nou, wat moet ik daarmee doen? Maar vorig jaar was ik aan het wandelen en dan kwam ik ineens bij een kapelletje en dan zag ik weer zo'n bokkenrijders standbeeld. En toen waren er wat mensen en waren we wat over die bokkenrijders thema aan het vertellen. En toen zei ik dat mijn vader ook zo'n roman erover geschreven had. Ja, en toen werd me ook de vraag gesteld en waarom geef je dat dan niet uit? En dat heeft me toen in denken gezet. Ik kan eigenlijk toch niet tegen onrecht. Ik ga er toch in eigen beheer nou dat boek uitbrengen. En zo is het gegaan. En dan komt het boek ook uit.
2: Dat is eigenlijk echt rechtzetten van wat er toen krom is geraakt. Klopt dat wat ik zei?
4: En tot er op het ogenblik meer belangstelling is voor die bokrijders in verband met die musical die gaat komen. Dus de belangstelling voor de bokrijders leidt op. En dit vind ik toch het juiste moment om met dit boek uit te komen.
3: Ja, helemaal mee eens. Zeker weten, ja. Totdat een mooi moment is, ja.
2: Is het ook een soort monument voor je vader?
3: Zeker weten. Daar zou hij heel trots op geweest zijn als hij nog geleefd had. En voor mij is het ook een hele goede afsluiting van als eerbetoon naar hem. En tot dan ook al dat werk wat hij erin gestoken heeft. Al die boeken wat ik nog bewaard heb. Tot het dan voor mij ook goed afgesloten kan worden. Dat hele bokkenrijders verhaal, thema.
2: Sylvia Inneme zet met de uitgave van het boek van vader Jean uiteindelijk toch een kroon op zijn werk. Eindgoed, al goed.
1: Ja, en ik had het er al heel even kort over. Ook in de Efteling vinden we bokkenrijders.
2: Ja, en we gaan niet alleen, want Bente en Sarah van het Tilburgse Beatrix College, die mochten met ons mee naar Hilvarenbeek.
1: Best leuk zo'n meeloopdag, toch? We gaan vandaag naar Villa Volta. En we gaan naar Villa Volta, omdat die attractie natuurlijk gebaseerd is op het verhaal van bokrijders. Dus we gaan in gesprek met Karen om te kijken, waar is die attractie precies op gebaseerd? Waarom houden we dat verhaal nog steeds in leven?
2: Hugo van de Loonse Duinen, weet ik toevallig.
1: Ja, en we gaan natuurlijk de attractie in.
2: Ja. Ik heb me natuurlijk een klein beetje verdiept in de attractie. Ooit bedacht door Ton van de Ven. Dus ik dacht, Ton van de Ven, die heeft dat bedacht. Die willen we graag spreken. Maar Ton is er helaas niet meer.
1: Nee.
2: Dus dat is lastig. En ik heb twee dames meegenomen. Van 14 van het Beatrix College. Bente en Sarah. En een beetje doelgroep ook van zo'n attractie. Dus kijken hoe zij het vinden.
1: Ja, en ik kan me nog herinneren, 10 jaar geleden ging ik in Villa Volta. En toen ging het alle kanten uit. En volgens mij, ik weet niet of je over de kop gaat. Ik denk het niet. Dus ik ben heel benieuwd.
2: Oké, okay. Word je er misselijk van?
1: Ja, dat weet ik niet. Volgens mij toen niet. Dus ik denk dat het wel meevalt.
2: Het is een drukke dag in de Efteling, heb ik het idee. Hoeven die mensen niet te werken?
1: Ja, dat denken ze dus ook van ons, hè?
2: Oh ja, papier. Papier. Villa Volta is een attractie in de Efteling gebaseerd op het fingeerde verhaal van Hugo van de Loonse Duinen. Een roofoverval met zijn bokkenrijdersbende op een abdij in Postel komt hem op een eeuwige vloek te staan. Karen Koppelmans van de Efteling weet er alles over. Hey Karen, jij werkt voor de Efteling.
5: Ja,
2: we zijn in de Efteling. En in de Efteling is iets met de bokkenrijders. En we staan volgens mij voor de deur.
5: Ja, we staan voor de deur bij de villa van Hugo van de Loonse Duinen. En Hugo was de roverhoofdman van de bokkenrijders die in de Brabantse Kempen de boel onveilig maakten.
2: Jij kijkt er heel spannend bij.
5: Ja, het is ook spannend. En dat zullen we straks gaan horen, denk ik.
2: Het is een verhaal bedacht door Ton van de Ven. Dat is een man die heel veel dingen heeft bedacht hier in de Efteling. Hij is er helaas niet meer. Hoe kwam hij aan die bokkenrijders, denk je?
5: Nou, om te beginnen was Ton van de Ven een van de ontwerpers van de Efteling. Eigenlijk de opvolger van Anton Pieck. En hij kreeg altijd de opdracht, we willen een nieuwe attractie maken. En dan ging je op zoek naar een verhaal. Want wat doen we in de Efteling? In de Efteling vertellen we verhalen. Zoals hier ook bij de villa. Hier vertellen we het verhaal van de bokkenrijders. Wij doen altijd onderzoek naar welke verhalen we willen vertellen. Welke verhalen zijn bekend. Liefst sluiten we aan bij een verhaal wat al bekend is in het land of in het buitenland. En zo is die op de bokkenrijders gekomen. Ook,
1: ik zie achter ons al mensen naar binnen gaan.
5: De deur gaat open, we gaan naar binnen.
2: Moet ik me ergens op voorbereiden? Want,
5: Je oren goed open houden zou ik zeggen.
2: Nou, dit begint wel spannend.
5: Ja, het wordt dadelijk donker. Dat is ook altijd spannend natuurlijk.
2: De muziek gaat aan. Oh ja.

0: Hugo van de Loonse Duinen, die zich bij dit gemene pak van rovers aansloot. Hugo, de bokkenrijder.
1: Ja, ik ben er heel vroeger ben ik erin geweest, maar ik weet het niet meer. Ik weet alleen de volgende ruimte, weet ik wel hoe het eruit ziet en de attractie zelf. Maar ik weet het verhaal, ken ik niet.
2: Nou, de deuren gaan open. We komen in een tweede ruimte. En daar zien we zo'n figuur op een stoel. Ik denk dat Hugo is, toch?
3: Ja, dat is Hugo. Je ziet hem zitten en op zijn stoel. Hij zit een beetje te slapen. En om hem heen zie je materiaal, spulletjes eigenlijk, die uit de abdij van Postel heeft gestolen.
2: Schatten,
3: ja.
2: En de ogen gaan open, zie je.
3: Ja.
2: Hij wordt langzaam wakker.
3: Hij gaat vertellen.
4: Dit huis, dit vervloekte huis. Het is een hel gelijk. Die ene vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht. Maar van dorpen was geen spoor. Maar ineens in de verte een groot gebouw. De abdij van Postel, wisten wij. En toen plotseling op mijn schouder een slanke hand. Ik keek om en achter mij stond een jonge vrouw. Haar ogen vol vuur. En ze sprak tot mij. Jij, Hugo van de Loonse Duinen. Gij ontheiligt hier dit huis. Zo kom tot inkeer en roep niet de toren des heren over u af, maar ik.
5: Opgepast. De deuren openen in jouw richting.
3: We gaan nu naar de woonkamer van Hugo. En daar zullen we merken dat Hugo geen rust meer krijgt.
2: Oh, oké, nu komen we eigenlijk in de echte attractie, hè?
3: Nu komen we waar de vloek gaat plaatsvinden.
2: Oké, we zien een ruimte met ja, een soort kerkbankachtige setting.
3: Wat je hier ziet en wat je voelt, dat spreekt elkaar tegen. En daar kan je hoofd niet bijbenen. En daardoor kan je niet lekker worden.
2: Hey, we gaan het ondergaan.
3: Ja, we gaan het zien.
2: Ja, dat is heel erg maf. Er iets beweegt, maar ik weet niet precies wat er beweegt.
3: Zelfs de vloer
2: recht. We hangen boven de vloer. Ja.

0: Ja.
1: En de vloer is weer beneden, het plafond is weer boven. We zijn weer terug bij
0: Af. We zijn weer terug op aarde, ja.
2: Nee, ik ben een beetje misselijk.
1: Oh, echt? Ja. Hey, Eva, hoe was het?
2: Nou, 10 jaar geleden ging ik hier ook in. En toen dacht ik, oh, superleuk, Villa Volta. En nu net dacht ik, waarom doen we dit? Ja, ja, het was wel misselijkmakend.
1: We hebben hier nog twee. Hoe vonden jullie het?
3: Ik vond het leuk.
4: Ja? Ja, het was raar, want het voelt alsof je zelf draait. Maar je gaat niet over de kop, zeg maar.
1: Ja, weet je dat zeker?
5: Ja, dan zou je daar van.
6: Het huis draait tegen de richting in.
1: Ja. Oké, wat heb je van het verhaal meegekregen?
6: Nou, dat Hugo de bang was of zo. Voor een vrouw die hem had ontdekt of zo.
1: Hij was in een kerk gaan stelen, dat was hij gaan doen. Dat was niet zo slim, volgens mij.
7: Hij was ontdekt door een vrouw.
1: Ja. En die achtervolgde hem.
7: Ja.
1: Ja,
7: die
5: staat boven op het huis.
1: Ja.
8: Juist. En pas als er een kind hier binnenkomt met het geweten zo rein als een baby, dan wordt de vloek opgeheven.
1: Maar hoe lang is die al open?
8: Sinds 1996, dus dat is best al even.
2: Nog nooit gelukt. Nee. Gewoon nog nooit. Nee.
1: Dat is waarschijnlijk ook de lessen die we kunnen leren hiervan, toch?
8: Zeker, ja.
9: Het verhaal van de bokkenrijders wordt dus doorverteld in de Efteling.
1: Ja, maar niet alleen in de Efteling, hè. Er bestaat een Suske en Wiske album over de bokkenrijders. Er komt een grote amateurtheatervoorstelling. En natuurlijk ook de spektakelmusical over het thema.
9: Ja, en toen we het hier zo over hadden, dacht ik even na. Want ik dacht, op dit moment zullen er toch nog wel mensen zijn die afstammelingen van de bokkenrijders zijn, die gewoon hier nu rondwandelen. Want veel mensen hebben een stamboom die teruggaat tot halverwege de 18e eeuw.
1: Ja, ik las in een tijdschrift, bij de kapper, dat ook Daphne Dekkers, fotomodel, bondgirl en tegenwoordig presentator en auteur van boeken en columns, afstamt van een bokkenrijder.
10: Dus ja, wij kregen dat onderzoek van hem. En toen stond zo in een bijzinnetje in dat boek, van waar hij dus achter was gekomen, dat volgens via de lijn van mijn oma, van moederskant, ben ik dus een afstammeling van een van de bokkenrijders.
9: Ja, en hoe dat zit, hoor je in de 5e en laatste aflevering van deze Bokkenrijders-podcast.
1: En ik stelde de cast en de creatives van het grote Bokkenrijders-theaterspektakel de vraag wat we nu anno 2026 kunnen leren van het verhaal van de bokkenrijders. En ook dat hoor je in de 5e en laatste aflevering van onze Bokkenrijders-podcast. Bokkenrijders is een podcast van Eva Kusters en Henk Hover voor Toneelgroep Maastricht in samenwerking met L1. Vond je iets van deze podcast? Laat het dan weten via de comments en tip hem bij jouw vrienden en bekenden. Oh ja, en geef een duimpje in jouw favoriete podcast-app.
11: Dit is L1.

0: is L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben vandaag in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal is Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer, vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm.
0: Vanavond, 8 uur op L1 Radio. Bokkenrijders.

0: Dit is een podcast van Toneelgroep Maastricht. In samenwerking met L1.
1: Hallo, ik ben Eva Kusters.
2: En ik ben Henk Hover. In deze podcast gaan wij op zoek naar bokkenrijders.
1: Niet alleen het verleden, maar zeker ook in het heden, anno nu.
2: Ja, wie waren die bokkenrijders? En waarom spreken ze anno nu nog steeds tot de verbeelding?
1: Wat is waar en wat is een verzinsel?
2: Ga met ons mee op deze ontdekkingstocht langs heden en verleden.
1: Op zoek naar
2: de bokkenrijders.
1: Je luistert naar de vijfde en laatste aflevering van onze podcast over de bokkenrijders. Fijn dat je luistert.
2: Ja, we hebben superveel geleerd over de 18e eeuwse roversbende die het zuiden van Limburg destijds in hun greep hielden. We spraken met kenners, maar trokken er ook zelf op uit.
1: Ja, en voor deze laatste aflevering hebben we nog een paar heel interessante zaken die zich nu, anno 2026, afspelen. Via Bokkenrijdersgemeentes, een heavy metal dialectband en de cast van spektakelmusical Bokkenrijders landen we eerst bij een BN'er met Limburgse roots.
2: Ja, dan hebben we het over Daphne Dekkers, toch?
1: Ja, want in Weekblad de Libelle schreef Daphne Dekkers een column over de Bokkenrijders. En daarin schrijft ze dat ze voorouders heeft met een Bokkenrijdersachtergrond.
2: En dat klopt. En daarom mocht ik bij haar op bezoek. Jij schreef in een column. Schreef jij in één keer dat jij afstamt van de bokkenrijders?
3: Ja.
2: Hoe kwam je er überhaupt bij?
3: Nou, ik zag dus dat de musical ging komen. Daar had ik een heel stuk over gelezen. En toen herinnerde ik me dat een aantal jaren geleden dat Fun Patelski, die heeft een boek uitgebracht, dat heet Limburgse Verwantschappen. En die heeft heel veel, zeg maar, kwartierstaten uitgezocht en familielijnen en dat soort dingen. En ook van een aantal bekende Limburgers. Nu ben ik helemaal geen bekende Limburger, maar hij vond van wel.
2: Ja, ik vind dat ook nog goed.
3: Ja, ik ben niet in Limburg geboren. Nee. Maar mijn vader komt uit Mergrotte en mijn moeder komt van Sint-Pieter uit Maastricht. En hij heeft dus helemaal nagepluist waar mijn moeder vandaan komt en waar mijn vader vandaan komt. Met foto's van mijn ouders. En hij is hartstikke leuk geworden in dat boek. Dus ja, wij kregen dat onderzoek van hem en ze kwamen in dat boek. En toen stond zo in een bijzinnetje in dat boek van waar hij dus achter was gekomen. Dus dat volgens via de lijn van mijn oma, van moederskant, ben ik dus een afstammeling van een van de bokkenrijders van Jan Lambert Kunkels. En die was dus ook schuldig bevonden, volgens mij ter dood veroordeeld. Maar die heeft dus de benen genomen.
2: Oké, die is ontsnapt.
3: Die is ontsnapt. Ja, anders zat ik hier niet natuurlijk. Als hij was opgehangen, was het allemaal heel anders gelopen. Dus en vroeger dacht ik altijd van, oh, grappig, weet je wel, een bokkenrijder. En ik ken het eigenlijk alleen maar van Suske en Wiske.
2: Ja.
3: En in Valkenburg, waar mijn ouders heel lang hebben gewoond, daar zie ik ook dat bokkenrijdermonument. En er wordt natuurlijk heel veel aandacht besteed aan de bokkenrijders. Maar eigenlijk toen die musical werd aangekondigd, dacht ik van, goh, wat is dat toch eigenlijk leuk. En toen ben ik het een beetje gaan googlen. Weet je, over die Jan Lambert Kunkels, dat hij ergens geleefd heeft tussen 1729, 1798, ja. Zoiets. En dat hij, dat is een kleindochter van hem. Die weer in 1851 of zo is getrouwd met een Jan Bunner. En dat was dan weer de opa van mijn oma.
2: En dat is de link?
3: Dat is de lijn, ja.
2: Hey, maar wat voel je daar dan bij als iemand tegen jou zegt, je bent een afstammeling van bokkenrijder?
3: Ja, ik vond het wel. Het heeft natuurlijk wel iets stoers, hè? De bokkenrijders. Niemand weet precies natuurlijk wat voor club het is geweest. Want aan de ene kant, hè, er was natuurlijk heel veel armoede. Er waren allemaal oogsten mislukt. De boeren en de arme mensen zijn allemaal in opstand gekomen. Die gingen natuurlijk op rooftocht. Je kan je natuurlijk afvragen in hoeverre daar ook een aantal beroepscriminelen tussen zaten. Of gewone overvallers. Maar ja, uiteindelijk, als mensen niet te eten hebben, dan gaan ze zorgen dat ze wel wat te eten hebben. Nou, als je natuurlijk in die tijd iets niet mocht doen, dan was het de kerk overvallen. Of de pastorie overvallen. En dat deden ze natuurlijk ook. En dan denk ik van, ja, eigenlijk de geschiedenis die erachter zit is natuurlijk ook wel weer heel tragisch. Er zijn natuurlijk honderden mensen toen gearresteerd. Honderden mensen gemarteld. Het hele verhaal werd verzonnen. Dat ze op 's nachts op bokken door de lucht vlogen, pakt met de duivel.
2: Want dat geloof jij niet?
3: Nee.
2: Okay.
3: Dat ze door de lucht vlogen? Nee, ik denk niet dat ik dat geloof.
2: Hey, maar inderdaad wel honderden mensen opgepakt.
3: Ja.
2: Maar ook gemarteld, hè?
3: Ja. Ja, uiteindelijk beken je alles natuurlijk. Dus dat was natuurlijk altijd wel de tactiek. Dat je net zo lang mensen pijn deed. Dat je allemaal bekentenissen had. En ze hielden op met martelen. Als jij toegaf dat je halve straat of je halve dorp er ook bij betrokken was. Dus ja, het is natuurlijk een bizarre manier van verhoren. En ik vind dat kunstwerk wat er nu is, ter nagedachtenis eigenlijk van al die gemartelde mensen, dat vind ik eigenlijk ook wel heel mooi. Want ja, je denkt, oh, bokkenrijders, cool verhaal. Maar in feite is het natuurlijk een soort massamoord geweest, waarbij je kan afvragen, hebben ze de echte overvallers überhaupt gearresteerd? Of hebben ze gewoon in de hele provincie allemaal mensen opgepakt, gemarteld en vervolgens opgehangen?
2: Het is helemaal niet zeker dat jouw voorvader dat ook echt iemand was die s'nachts op hoofdtocht ging.
3: Nee, dus hij werd schuldig bevonden. Nou, en hij is dus een van degenen geweest die vervolgens in de benen heeft genomen. Want ja, je werd natuurlijk gewoon of gemarteld of opgehangen. En als je dan gemarteld werd en je had bekend, werd je alsnog opgehangen. Dus ik kan me voorstellen dat deze Jan Lambert Kunkels heeft gedacht, weet je wat, ik ga via het raam naar buiten en ik ben weg. Vervolgens is hij toen bij Verstek alsnog veroordeeld tot de dood. En hij mocht nooit meer terugkomen naar zijn geboortegrond. Maar wat mij dan weer zo fascineert, is deze man had een vrouw, Catharina, die dan uiteindelijk weer, zeg maar, in de lijn van mijn moeder zit. En deze vrouw had een heleboel dochters. En dan lees je gewoon op internet van, nou ja, alles werd die mensen afgepakt. Dus hij was hem gesmeerd. En terecht, want anders zou hij zeker dood zijn gegaan. Maar vervolgens laat je natuurlijk wel je vrouw en je dochters laat je achter. En je spullen werden in beslag genomen, je huis werd onteigend. Alles wat je had, was je kwijt. Dus ik denk dan, die arme vrouw. Weet je, die is gewoon achtergebleven met die dochters. Zonder inkomen, zonder man, zonder huis. En dan ben ik natuurlijk wel enorm gefascineerd. Ik denk, hoe is het dat dan nou toch een hemelsnaam voor elkaar gekregen in die tijd? Om zich staande te houden. Nou heb ik wel gelezen dat ze heel oud is geworden.
2: Deze Catharina, dus ze heeft het goed gedaan.
3: Ze heeft het goed gedaan. Ze is maar liefst 92 geworden. Haar dochters hebben het ook allemaal goed gedaan. Dus dan denk ik van, nou, dat is wel een pittige lijn.
2: Sterke vrouw.
3: Een sterke vrouw, ja. Dus ik hoop dat ik daar iets van mee heb mogen pikken. Want ga er maar aan staan. Dat je man dus veroordeeld is als crimineel, zeg maar. Al dan niet terecht. En jij bent vervolgens alles kwijt in je staat op straten met al je kleine kinderen. Nou, succes ermee.
2: Stel dat ik mijn stamboom ga uitzoeken, hè, dat ik dan ook altijd bij een bokkenrijder terechtkom.
3: Wat misschien denk je? In Zuid-Limburg wel, aangezien is natuurlijk honderden mensen hebben beschuldigd van het zijn van een bokkerijen, pakt met de duivel. Iedereen werd geradbraakt. Hup, ophangen die handel. Ja, het enige is dat mensen die daadwerkelijk zijn opgehangen, ik weet niet of die nog heel veel nazaten hebben gekregen. Tenzij ze misschien al kinderen hadden. Weet je wel, dus, maar ik denk in Zuid- en Midden-Limburg dat er behoorlijk wat nazaten moeten zijn.
2: Hey, sterke vrouw. Hey, Catharina. Spiegel jij je aan Catharina?
3: Nou, ik heb hier dus een column over geschreven. En toen ik dus achter de naam van Catharina kwam, en dat ze een 92 is geworden. Nou, dat is een 17 zoveel nogal wat, dat je 92 werd. Dacht ik, dat moet toch een pittig type zijn geweest. Weet je, man weg, alles weg. En je werd dan waarschijnlijk ook met de nek aangekeken. Geen idee. Ik weet ook niet of hij dan misschien ergens onder een boom voor zijn vrouw nog een pot met goud had verstopt. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. En dat ze dacht van, nou, Jan is weg, laat ik dat eens gaan opgraven. Of dat ze werkelijk met al die dochters aan de grond heeft gezeten. Maar het is wel fascinerend van de geschiedenis dat, ja, het verhaal van de bokkenrijders en van Jan Lambert Kunkels, en dat kennen we allemaal, er wordt een hele musical over opgevoerd. Maar de achterblijvers, de slachtoffers, de mensen die met niks het moesten zien te rooien, die een huis uitgegoten werden. Hoe ging het daarmee? Dat weten we niet.
2: Wil je het stukje voor mij voorlezen? Ik heb het onderstreept.
3: Nadat in de 18e eeuw de graanoogst was mislukt, heerste er honger en armoede in Zuid-Limburg. Wanhopige boeren en criminelen kwamen in opstand tegen de adel en de kerk en vormden een roemruchte roversbende die werd beschuldigd van plunderingen en brandstichtingen. Ze waren natuurlijk niet allemaal Robin Hood, maar de meeste mensen die zich bij deze bende aansloten deden dat om in leven te blijven. De plaatselijke overheid besloot echter al snel dat de rovers onder invloed moesten staan van de duivel. En omdat de bendeleden ongrijpbaar leken te zijn, werd het verhaal steeds sterker dat zij 's nachts op bokken door de lucht vlogen.
1: Daphne Dekkers, BN'er, maar ook een trotse bokkenrijdersnazaat. Met ook hier weer een rol voor een sterke vrouw.
2: Hey, en wist je dat er ook bokkenrijdersgemeentes bestaan? Dit jaar werd Brunssum bijvoorbeeld uitgeroepen tot bokkenrijdersgemeente. En een tijdje terug viel Landgraaf die eer ten deel.
4: Welkom hier in de Brandpoort. In het bijzondere burgemeesterin vrouw Stadler, Christine. Had dat foto geklapt? Ja. Van harte welkom op deze bijzondere avond. Een avond waarin we samen stilstaan bij een belangrijke periode in de euregionale geschiedenis. Vandaag wordt Landgraaf officieel uitgeroepen tot Bokkenrijderstad. Een titel die niet alleen verwijst naar ons verleden. We zijn daar heel stolz op, heute Abend so viele Freunde aus Überpalenberg hier in Landgraaf begrüßen zu dürfen. Ihre Anwesenheit unterschreibt die enge Verbundenheit und die gute Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg. Wie je Landgraaf rondloopt, komt nog altijd plekken tegen die verbonden zijn met de verhalen over de bokkenrijders uit de 18e eeuw. Kasteel Schaarsberg, de kapel van Leenhof, de oude dorpskern van Schaarsberg, Galgenbumke en het Moldbos, en locaties die velen kennen. De bokkenrijders zijn in de loop der eeuwen neergezet als duivelse, goed georganiseerde bendes. En dat beeld is niet geheel toevallig tot stand gekomen. De toenmalige geestelijkheid en adel hadden er belang bij om deze mensen af te schilderen als een grote bedreiging voor de orde. Verdachten werden gemarteld, gedwongen tot bekentenissen en vervolgens zwaar bestraft. Honderden mensen werden onterecht veroordeeld en geëxecuteerd.
2: Burgemeester De Boer van Landgraaf, vorig jaar in zijn toespraak tijdens het uitroepen van de gemeente Landgraaf als bokkenrijdersgemeente. Omdat het bokkenrijdersgebied zich uitstrekt over Nederlands Limburg, Belgisch Limburg en een gedeelte van Duitsland, is een deel van zijn speech in het Duits. Ook Catharina Scholtens, die we in een eerdere aflevering spraken in Rolduc, hield haar bokkenrijdersverhaal in het Duits.
4: En ik geef je graag het woord aan Catharina Scholtens. Zij zal ons meenemen in de vraag die centraal staat in bijna elk verhaal over de bokkenrijders. Wat is mythe? Wat is werkelijkheid?
5: Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Legende der Bockreiter entstand im 18. Jahrhundert im Lande von Overmaß und Herzogenrath. Sie hat sich damals über die Grenze dieses Raumes hinaus ausgebreitet und ist bis auf den heutigen Tag lebendig geblieben.
2: Na afloop van de feestelijkheden spreek ik nog even met de burgemeester van Landgraaf, Richard De Boer. Meneer De Boer, Landgraaf Bokkenrijdersgemeenschap. Waar komt dat idee vandaan?
4: Wij zijn benaderd als gemeente vanwege onze prachtige historie die wij delen met de buurgemeentes, maar ook over de grens heen met de buurgemeentes, Überpalenberg, om bokkenrijdersstad te worden. En Überpalenberg is al bokkenrijdersstad. Dus toen die vraag werd gesteld, dacht ik van, hé, maar dat is interessant. En dat heeft geleid tot deze mooie avond.
2: We hebben vandaag van alles gehoord over de bokkenrijders. Maar over het zijn bendes, hè. Wil je als gemeente geassocieerd worden met bendes?
4: Ja, een bijzondere vraag. De vraag is, wat zijn feiten en wat zijn fabels? En er is heel veel overdreven door de jaren heen. Dus niet alles is waar. En naar deze bijzondere geschiedenis moeten we zeker met de nodige nuances kijken. En als we daar dan naar kijken, dan zien we dat heel veel mensen onschuldig zijn veroordeeld. Ja, en dat is wel heel bijzonder om bij stil te staan. Dat heel veel mensen echt zijn gemarteld, zijn gedwongen tot bekentenissen en vervolgens zijn vermoord. Ja, en tegen die achtergrond, daar komt er wel een heel ander verhaal naar boven. Dus in die tijd had de adel, maar ook de geestelijken, hadden er belang bij om het weg te zetten als bijzondere bendes. En tegelijkertijd, ja, er was ook veel diefstal in die tijd, maar de armoede was heel erg groot.
2: Ook bij het uitroepen van bokkenrijdersgemeente Landgraaf is er aandacht voor de lessen die we uit het verleden kunnen leren. Nog één keer burgemeester De Boer daarover.
4: En laten we eerlijk zijn, beste mensen. Ook vandaag bestaan we op plekken in de wereld waar de rechtspraak niet eerlijk verloopt. Waar mensen worden veroordeeld zonder een eerlijk proces. Waar marteling, dwang en willekeur nog steeds voorkomen. Juist daarom is het waardevol om stil te staan bij ons eigen verleden. Het herinnert ons eraan dat angst en macht nooit drijfveren mogen zijn achter de zoektocht naar rechtvaardigheid. Het is dan ook goed dat er in de afgelopen jaren zoveel onderzoek is gedaan naar de bokkenrijders. Dat feiten en mythes van elkaar worden gescheiden. Dat we recht doen aan de geschiedenis en aan de mensen die daarin voorkomen.
1: Landgraaf en Brunssum zijn niet de enige bokkenrijderssteden. In Nederlands Limburg zijn dat ook Heerle, Hoensbroek, Schinnen, Kerkrade en Valkenburg. En ook in België en Duitsland zijn er bokkenrijdersgemeenten.
2: Hey Eva, en wist je dat er in Limburg een heavy metal band in oprichting is die Bokkeriers heet? Hun eerste album is al opgenomen, maar nog niet uit. Hun songteksten zijn in het Limburgs en het gaat er stevig aan toe. Pablo van der Poel, die je misschien kent van de band The Wolf, speelt er samen in met zijn broer Vince. Zanger van de band is Jordan Faber. En ja, het is een dialectband, dus we doen het interviewtje in het Nederlands.
6: Ah, we gaan in het Nederlands.
2: Ja, we gaan in het Nederlands.
6: Je bent terechtgekomen in het repetitiehok, of de studio eigenlijk, van The Wolf in Maastricht. We zijn hier vandaag met de Bokkeriers, mijn Limburgstalige metalband. Die ik samen met mijn jongste broertje Vince en een vriend van hem, Jordan Faber, ben begonnen.
7: Zijn wij geen vrienden?
6: Nee. Jij bent een vriend van Vince.
7: Dat moeten we weten. Ja, ik weet dus echt niks over de bokkenrijders. Heel eerlijk. Nee, kijk, Pablo heeft een paar hele mooie boeken over de bokkenrijders. En zegt, ja, hier moet het nummer over gaan. Dan zegt hij, ja, er moet een smid zijn. Die is een zwaard aan het smeden. Dus ze van, oh, ja, zou het wel heel vet zijn als die smid dan seks heeft met de duivel om het beste zwaard ter wereld te maken. Dus dan gaat hij een beetje twijfelen aan zichzelf. Paul, was het dit wel waard?
6: Dit is wel de tekst ongeveer.
7: Ja, dat is ongeveer wel de tekst.
2: Expliciete teksten dus, maar in het Limburgs en over bokkenrijders. Nu gaat bij deze muziek het instrumentale deel boven verstaanbaarheid. Maar de kracht en de expressie die ervan afstraalt is evident.
6: Nou, bij Vlagen is het verstaanbaar, maar dat was niet het hoogste doel per se. Maar ik moet zeggen, de teksten zijn wel echt legendarisch goed. Dus dit ging inderdaad, dat is één nummer dat gaat over een smid die seks heeft met de duivel. En dan uiteindelijk volgens mij het zwaard maakt waar Geerling Daniels zichzelf mee in de buik steekt.
7: Ja, klopt. Ja.
6: Maar veel andere teksten gaan over daadwerkelijk waar gebeurde gebeurtenissen. Die zich ergens eind 18e eeuw hebben afgespeeld hier in Zuid-Limburg.
2: En dat allemaal ondersteund door beukende drums en opzwepende gitaarriffs. Ook hier is het de jongere generatie die zich geïnspireerd voelt door gebeurtenissen die zich in de 18e eeuw hebben afgespeeld. In deze aflevering vraag ik mensen ook naar de lering die ze getrokken hebben uit de gebeurtenissen van toen. Jordan Faber van Bokkeriers heeft onmiddellijk een antwoord paraat.
7: Tijd is wederkerig en we zijn geen haar beter. Want het gebeurt gewoon weer opnieuw.
2: Dat is de les.
7: Ja.
6: Dat is wel waar. Nu, misschien niet hier in Zuid-Limburg, maar wel.
7: Nu heten de bokkenrijders ijs.
6: Ja. Nou ja, de bokkenrijders waren eigenlijk de slachtoffers een beetje.
7: Nee.
6: Jawel.
7: Nee.
6: Jawel, er waren gewoon, arme mensen die niks te maken hadden.
7: Nee,
6: en die staan dan een brood. En dan werden ze op de martelbank gegooid. Nee. En dan bekenden ze dat ze bij de bokkenrijders zaten. Ja, een paar mensen inderdaad die dit soort van de diehard criminelen waren. Maar er waren ook heel veel mensen, want er zijn al honderden vervolgd, die eigenlijk foutief geassocieerd werden met die bende. Waarvan dus überhaupt een beetje de vraag is of die überhaupt wel bestond.
7: Ja.
6: Het is ook een beetje een soort ding van de katholieke kerk. Die zei van, ja, die waren bang voor hun machtspositie om die te verliezen. En die bestempelde dus een beetje iedereen die wat

0: Als voor deze mensen is het nooit goed genoeg. Voor deze mensen ben ik nooit dood genoeg. Maar in het Limburgs ruimt dat. Ja. En voor deze lui ben ik nooit groot genoeg. Nee, voor deze lui ben ik nooit dood genoeg.
1: Ze voeden zich met bloot, tronen en ellende.
2: Zo! Ja, dat klinkt wel lekker. De plaat is nog niet uit trouwens. Die komt ergens in september van dit jaar.
3: Ik ben heel benieuwd. Het klinkt heel erg cool. Ja, en die aandacht voor het thema bokkenrijders is dit jaar in een stroomversnelling geraakt. Er komt een amateurtheatervoorstelling op het kasteel in Schinnen, waar we aflevering 1 waren samen met Frits. Het boek van Jean Enemé wordt postuum uitgebracht. Je hoorde erover in aflevering 2 en 3 van deze podcast.
2: Ja, en als laatste ging ik naar een repetitie van de Bokkenrijders spektakelmusical van Toneelgroep Maastricht. Ik sprak daar met acteurs en creatives over hun visie op het thema Bokkenrijders. Er heerst een opgewonden spanning bij de repetitieruimte van Bokkenrijders. Vandaag wordt er voor het eerst echt gerepeteerd. Langzaam maar zeker druppelt iedereen binnen. Natuurlijk is er koffie, thee en Limburgse fly. Wat is het belangrijkste wat jij geleerd hebt en wat misschien wel jou een inzicht heeft gegeven?
4: Nou, wat natuurlijk heel erg gold in die tijd was de oneerlijkheid in welk wiegje je bent geboren. Hè? Dat je geen kansen had om er bovenuit te stijgen. De mensen werden in die periode nou tussen de 40 en 50 en dan waren ze al oud.
2: André Breedland, verantwoordelijk voor script en liedteksten van de Bokkenrijders.
4: Ja, de ongelijkheid. En dat zijn dingen die we natuurlijk nog steeds meemaken in de wereld. En we hebben in Nederland niet te klagen. Maar dat het wezenlijk zo kort geleden is dat die verschillen zo groot waren, is eigenlijk een beetje schokkend.
2: En kunnen we een les leren uit wat er in 17 zoveel gebeurd is?
4: Voor mij is wel de les luister naar elkaar. Wees empathisch naar elkaar toe. Wees niet alleen maar met jezelf bezig. En dat was in die tijd, moest het ook bijna wel, het was overleven. Maar dat zijn altijd dingen waarvan ik me nu wel heel erg bewust ben. In wat voor bijzondere tijd we leven en wat voor geluksvogels we eigenlijk zijn. Hè? Onder normale omstandigheden.
2: Ook buiten tref ik Ludo Kostongs. Hij is verantwoordelijk voor de dramaturgie van Bokkenrijders.
5: Het spannende eraan is dat veel van de informatie die we hebben is voortgekomen uit de getuigenverklaringen en de verhoren die dan op schrift zijn gezet. De mensen zijn natuurlijk destijds flink onder druk gezet en gemarteld, dus daar is van alles uitgekomen. Dan het tweede heb je natuurlijk het verhaal van dokter Kierkhoffs, waar veel over geschreven is. Dan we dachten, ja, dat gaat in ieder geval een lijn worden, dus konden we kijken van wat is precies de boog die hij doormaakt. En we hadden de opdracht van het Cervé natuurlijk, dat hij zei van ja, maar het moet voor mij in dit geval gaan over een gezin, over een moeder die zegt ja, ik wil een einde aan de armoede voor mijn gezin. Dus ik ga me bij de Bokkenrijders aansluiten. En daar hadden we natuurlijk dan de vrijheid om een verhaallijn zelf te bedenken.
2: Ja. Rol van de vrouw hoor ik ook. Toch?
5: Ja, zeker. Ja, was in eerste instantie dat we dachten, ah ja, gaan we nou een flinke ingreep doen in die geschiedenis door een van de dames centraal te stellen. Maar dat bleek niet zo te zijn, want bij de Bokkenrijders waren ook vrouwen betrokken. Dus in die zin konden we gewoon daar makkelijk mee uit de voeten. Dat je dacht, ja, daar liggen gewoon in het materiaal wat overgeleverd is geworden, liggen basislijnen om dat uit te kunnen stippelen.
2: Wat neem je mee uit 1750? Naar 2026.
5: Ja, dat is een goeie. In ieder geval dat we voor ogen moeten houden dat als mensen klem komen te zitten, een kat nou maakt rare sprongen. En dan moeten we niet raar opkijken als mensen dan opeens die rare sprongen gaan maken. Terwijl we zelf aan de andere kant door beslissingen de druk aan het opvoeren zijn. Dat je eigenlijk die Bokkenrijders die zijn ongeveer in dezelfde tijd ontstaan, of is in dezelfde soort beweging als de maffia bijvoorbeeld in Italië. En wat het spannende is dat je merkt dat ook de boven- en onderwereld met elkaar vermengd zijn geraakt. Dat is nog zo'n lijn die we ook in het verhaal mee hebben gekregen.
6: Ik ben Sophie Hermans, regisseur en producent.

0: van de voorstelling Bokkenrijders. En wat ik denk dat we van de Bokkenrijders konden leren, is hoe gewone mensen, zoals jij en ik, in een ongewone situatie handelen. Of tot handelen komen. Of tot handelen gedwongen worden. En dat vond ik eigenlijk het allerinteressantste wat ik uit heb gevonden in het afgelopen jaar.
1: De regie van Bokkenrijders wordt niet alleen verzorgd door C.V. Hermans, maar ook door Peter Noten. Die regisseerde musicals en grote theaterproducties, maar dan in Maastricht.
2: Ik ben Peter Noten, ik ben co-regisseur en mocht aan de scriptontwikkeling van de spektakelmusical Bokkenrijders meewerken. Wat kunnen we leren van de Bokkenrijders? Ik denk dat we ervan kunnen leren is dat je nooit een volk moet onderdrukken, want dan slaat het altijd door naar de andere kant. En dat je het vooral ook niet moet, een volk niet moet gaan demoniseren, want dan ontstaan mythes die waarvan je eigenlijk kunt afvragen, was dat het fake news van die tijd? En ik denk dat je dat vooral niet moet doen en dat je eerder de harmonie moet opzoeken. Maar dat is een soort van l'histoire se répète. Dus hoezeer ik het ook mag hopen, of het eigenlijk ook werkelijkheid wordt, dat waag ik te betwijfelen.
1: En dan een rondje acteurs.
3: Mijn naam is Miele van Waardenburg en ik speel de rol van Jozef Kirchhoffs in de Bokkenrijders. Ook wel de aanvoerder van de bende en een zwarte kapitein. En hij was chirurgijn en bokkenrijder tegelijkertijd. Dus dat is natuurlijk wel een bijzondere combinatie dat hij eigenlijk in die overvallen de hele boel in de hand zet en overdag de gewonden moest verzorgen. En wat ik mooi vind aan de rol, en dat is ook wat het meest heeft verbonden, denk ik, in de voorbereidingsproces. En somehow komen dat soort rollen altijd op mijn pad. Dat gaat toch altijd over het nemen van een bepaalde verantwoordelijkheid en het staan voor een groep van minderheden die niet voor zichzelf kunnen opkomen en onrecht. En dat is deze man ten voeten uit. En dat vind ik toch wel. Daarin was hij toch wel echt een voorbeeldfunctie. Kijk, je kan niet goed praten dat je een hele abdij uitbrandt en mensen zo verwond dat ze niet meer wakker worden. Maar hij zegt een zin in het script is: het is helaas ongelijk verdeeld in de wereld. En ik denk dat is precies waarom hij doet wat hij doet. En dat is iets wat ook in mijn leven een grote rol speelt, denk ik, als acteur, maar ook als persoon. Ik zat altijd opnemen voor mensen die niet zo'n grote stem hebben als ik. En ik ben me bewust van mijn positie daarin en wat voor aanzien ik de laatste jaren heb verworven. En ik vind, en dat is iets heel persoonlijk, als je die positie krijgt, want dat is een gegeven, als er niet heel veel mensen is dat toebedeeld, dan moet je daar verantwoordelijk mee omgaan. En dat is iets wat terugkomt en het zit ook helemaal in deze rol.
4: Ik ben Buddy Vedder en ik speel Alewijn Verbrugge in de Bokkenrijders. En wat ik heb meegenomen van mijn rol naar huis en weer terug in het leven is dat je eigenlijk altijd voor je hart moet kiezen. Hoe hard je hoofd soms misschien ook andere dingen zegt, volg je hart. Die heeft uiteindelijk altijd gelijk. En wat ik ook mooi vind aan de boodschap van onze voorstelling is dat het hopelijk laat zien dat we op de wereld hier voor elkaar zijn. En dat we misschien moeten omkijken naar degene die links en rechts van je staan. Ongeacht op welke positie je nou bent. Of je helemaal aan de top staat volgens jezelf in de omgeving of helemaal aan de onderkant. We zijn allemaal gelijk. Ik hoop dat we dat kunnen vertellen.
5: Ik ben Suzanne Segers. Ik speel in de Bokkenrijders de rol van Anna. Ik ben moeder van 3 kinderen. En wat ik heb geleerd na het lezen van het script is dat je koesteren wat je hebt. En je mag vechten voor je bestaan, maar niet ten koste van alles en iedereen.
1: We zijn dus in 5 afleveringen op zoek gegaan naar het verhaal van de Bokkenrijders. Er is zoveel over gezegd en geschreven in de afgelopen 250 jaar. De fantasie en de romantiek nam zo nu en dan ook dat verhaal over.
6: Het was echt wel een harde tijd, die 18e eeuw. Voor de gewone man, maar ook voor de gewone vrouw. Want zij deden er alles aan om het hoofd boven water te houden. Terwijl tegelijkertijd die kerkelijke en wereldlijke macht hen onder de duim leven houden.
1: Ja, het is ook een verhaal van groot onrecht en van zelfverrijking ten koste van de zwakkeren uit de samenleving. Maar ook een verhaal vol met geloof en vooral bijgeloof. En dat werd vaak gevoed door de angst voor het onbekende.
6: En wat mij opviel, het is ook een verhaal met heel veel raakvlakken met het nu, met onze tijd. Zaken als marteling en onderdrukking vinden ook nu nog wel ergens op de wereld plaats. En dat vind ik best wel onvoorstelbaar, eigenlijk.
1: Hey Eva, maar wat is jou na deze zoektocht het meest bijgebleven van ons avontuur?
6: Ik hoef daar niet heel lang over na te denken, want ik heb meteen wel het antwoord. Dat zoveel mensen onterecht zijn veroordeeld. Dat vond ik echt wel heel erg naar. En als ik dan die folterwerktuigen bekijk en zie hoe dat in die tijd is gegaan, ja, dat gewoon heel veel mensen onterecht aan de galg belanden, terwijl ze er niets mee te maken hadden zelfs, dat vind ik echt een heel vreemd fenomeen. En ja, als ik dat vertaal naar het nu, gebeurt dat ook nu nog wel op veel plekken. En ja, dat onrecht, dat maakt mij wel boos en ook wel verdrietig. En jij?
1: Ja, wij zijn daaraan begonnen en we hadden het over, we maken 5 afleveringen. En we hebben allemaal mensen gesproken en we zijn op plekken geweest. Maar ik denk, wat we hebben kunnen laten horen in die 5 afleveringen, is het topje van de ijsberg. Hè? Er zijn nog zoveel mensen nog altijd bezig met het thema bokkenrijders. Er is zoveel over geschreven en we hebben nog lang niet alles gelezen. Er zijn zoveel mensen die interessante verhalen hebben over de bokkenrijders. Die hebben we lang niet allemaal gesproken. Ik denk dat we wel 12 afleveringen hadden kunnen maken over het thema bokkenrijders. Dus ja, we hebben het geraakt, het onderwerp. Maar ja, we hadden er veel dieper in kunnen gaan.
6: Ja, zeker. Omdat iedereen ook weer een nieuwe en een andere kijk heeft op wat er toen allemaal is gebeurd. En dat is ontzettend fascinerend. Maar ik ben wel echt heel blij dat we er überhaupt in zijn kunnen duiken. Dus dat we toch wel iets meer te weten zijn gekomen. Wat me ook heel erg is bijgebleven is onze nachtelijke tocht.
1: Oh ja.
6: Dat was wel echt een moment dat ik dacht, oh, nu krijg ik een soort nieuwe voeling met het thema waar we het steeds over hebben. Dus dat vond ik wel echt ontzettend interessant.
1: Ja, maar we zetten er nu een punt achter.

0: Je hebt geluisterd naar een vijfdelige podcast van mij, Eva Kusters.
1: En van mij, Henk Hover.
0: In opdracht van Toneelgroep Maastricht.
1: En in samenwerking met L1.
0: We bedanken iedereen die zijn of haar bokrijdersverhaal met ons wilde delen.
1: En ik bedank jou natuurlijk voor je nieuwsgierige enthousiasme voor het thema. Of moet ik zeggen, voor je enthousiaste nieuwsgierigheid.
0: Ja, ik kan beter jou bedanken, want jij hebt heel veel knip- en plakwerk gedaan voor deze podcast. Dus ik bedank jou vanuit mijn hart voor dit hele mooie podcastavontuur.
1: Dankjewel. Ik wil ook nog even bedanken de band Appellation Controlé uit Nijmegen voor de prachtige muziek die je hoorde in deze reeks.
0: Bokkenrijders is een podcast van Eva Kusters en Henk Hover voor Toneelgroep Maastricht in samenwerking met L1.
1: Ja, en vond je iets van deze podcast? Laat het dan weten via de comments en tip hem bij jouw vrienden en bekenden.
0: En geef een duimpje in jouw favoriete podcast-app.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door opleidende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in groep G. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden.

Zing met mij een lied, een melodie. Kom, zing met mij een lied, vol harmonie. Ja, zing met mij.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde duurde bijna 1,5 uur. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onrustoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar entree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. En België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nu nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te voeren. Het was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht om 3 uur spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in dezelfde groep, G. En in groep H treffen Uruguay en Kaapverdië op dit moment elkaar. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden.